0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Als het gras twee gontjes hoog is. Langs het tuinpad van

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: two, three, un.
1: Hot pants. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl. I find my way through the darkness.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Danger, stumble in the groove, dance with a stranger.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

1978 in de hitparade Althea en Donna. Ja. En dat waren nog jonge broekies destijds. Want het waren dames van 17 en respectievelijk 18 jaar. Althea Forrest van 17 en Donna Reed van 18 jaar. Natuurlijk afkomstig van Jamaica, kan niet anders. Productie van Joe Gibbs. Dit plaatje van een ouwtje van Elton Ellis uit 1967. Daar hebben ze het van nagemaakt tenminste. Uptown Top Rankin aan het begin van dit uurtje. We gaan weer terug in de tijd. Dat doen we niet zomaar. Dat doen we samen met jou. Oh nee, wat zeg ik nu weer? Natuurlijk doen we het samen met jou en met de plaatjes. Wat dacht je van deze? De Strawberry Alarm Clock van heel lang geleden.

dikke hit in Engeland midden jaren 70. Miss Grace van The Times. Voorafgegaan door de Strawberry Alarm Clock. En dat ging over barefoot in Baltimore. Waar je met blote voeten niet meer gezien wilt worden tegenwoordig. Levensgevaarlijk ook, want wat daar allemaal op straat ligt, net als in elke grote stad, dan moet je niet met blote voeten gaan lopen. Nu door met een centerfold.

0: Ja, heb jij dat ooit geweten?
1: Het is tijd voor wat mooie verhalen. Of ze waar zijn of niet. Dat is weer vers 2. Over het krijgen van kinderen. Dat wil zeggen, de bijgeloven en zeg maar halve waarheden die daarover de ronde gaan. Oftewel, in de volksmond, bakerpraatjes. Maar eerst even zeggen dat we draaiden de mama's en de papa's met Words of Love. Alsjeblieft. Met z'n viertjes toen nog. Volgens mij leeft er nog maar eentje van. Time flies when you're having fun, zeg ik dan. Maar goed, het gaat over de baby's. In Turkije is een heel bijzonder bijgeloof. Over het eten van perziken in relatie met het krijgen van kindertjes. Let op. Als de dame in kwestie namelijk, die zwanger is, tijdens de zwangerschap nogal perziken eet, dan is de kans op een harig kind nogal groot. Zo'n aapje. Dat ligt aan het donzige schilletje van de perzik. Ja. Natuurlijk. In de 19e eeuw krijgt de moeder vol op haar zin. Want als je tegen de wens van een moeder ingaat, was toen het algemeen gangbare volksloop, dan zou dat uitmonden in een kind vol met moedervlekken. Oh jee. En nog eentje. Elk kind kost één tand, staat hier. Als je goed eet tijdens de zwangerschap en je gebit goed verzorgt, dan gebeurt dat echt niet. Vroeger ging men er wel van uit dat door dat soort tekorten je gebit tijdens de zwangerschap nogal slechter werd. Daar zit dus enige kern van waarheid in. Zoals de dames die toevallig misschien zwanger zijn of dat van plan zijn te worden, wel goed blijven poetsen, hè?
2: Your classic oldies station.

0: Stay tuned. We'll be back after this.
1: Alle info en steeds de beste muziek. Ja, ja, ja, jouw RTV Slos.
2: Een vrolijk muziekje om doorheen te klepperen. En dat mag ook wel, want man, wat waren dat toch ook weer een mooie muziekjes om af te kondigen. Natuurlijk, als eerste niemand niks minder dan Mai Tai. En Am I Losing You Forever? Hallo, dat was toch wat. Productie trouwens van de heren die tegenwoordig ook achter X-Factor en zo zitten. Oftewel Fluitsma en Fontijn. En meteen daarna hadden wij een drietal mannen, waarvan er eentje zonder bijt gewoon Beard heet en die drumt. Frank Beard en Dusty Hill en Billy Gibbons. Dat zijn die twee mannen met die dikke baarden, zonnebril op en vooral meestal ook vaak met hoedjes. Want die hebben namelijk op het hoofd weinig haar. ZZ Top uit Houston, Texas, in 1970 opgericht. En wij draaiden de mannen met The Sharp Dressed Man. Zijn we er dan? Wel nee, nog lang niet. We zijn om halverwege dit uurtje. We gaan naar zonnigere streken, wat heet. Een eiland waar de zon altijd schijnt. Voor de volgende.

0: door haar deelname in Jesus Christ Superstar eerder in de jaren 70. Maar in 1977-78 was het pas echt raak voor deze Hawaïaanse. Van de komst vandaan Yvonne Elliman. En Love Me Please. Nog een dame op het programma, maar die komt gewoon niet uit Hawaï, maar uit Den Haag.
1: 1974.

het origineel natuurlijk van de Boxtops, maar deze vind ik minimaal net zo mooi, zo niet mooier. Haagse zangeresje Bozjura, ooit ontdekt door George Kooijmans van The Golden Earring. Sterker nog, die liep er tegen het lijf in Den Haag, omdat hij daar heel toevallig ook zelf vandaan kwam. Dan heb je dat. En hij maakte ook het eerste plaatje wat voor Bozjura enigszins succesvol was. Dat was Everybody's Day. En we kennen het natuurlijk ook van Frank Mills uit de musical Hair uit 1969. Cijfertjes genoeg, muziek weer. Hier is The Jam. This is

1971 in de hitparade en in 1967 ook al eens uitgebracht, geloof ik. Wat nog meer? Dionne de Belmonts. Straks ook nog Dave Barry.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service als het direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 30 mei 2026. We gaan zo praten met Jeroen van Duivenvoorde, fractievoorzitter van de VVD. Hij zit al aan tafel. En daarna gaan we praten met over hoogbegaafdheid. En met Lisa van Hees. Zij heeft een bedrijf Leren bij Elise. En als laatste in het eerste uur Charles Oudekerke komt langs over het zomerkamp. En dat is bestemd voor kinderen die het wat moeilijk hebben thuis financieel. Dat ze toch lekker op vakantie kunnen. En dat is ontzettend belangrijk. En er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus ik zou zeggen, luister daarnaar en sla je slag. Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een tijdje geleden.
1: Ja, tijdens de campagne ben ik natuurlijk wel een paar keer langs geweest. Ja. Dus daarna ook al één keer met Jantina en direct de eerste vergadering daarna.
0: Ja.
1: Maar nu weer één op één, dus dat is wel een tijd geleden, ja.
0: Ja. Afgelopen donderdag elkaar nog gesproken en gezien. Ja. Bij een mooi afscheid van twee wethouders.
1: Ja, zeker. Ja, dat we hadden inderdaad afscheid van Marcel Scheringa van de ChristenUnie en Trein Jongman van de PvdA.
0: Ja.
1: Ja, beide zijn in 2018 als wethouder begonnen, maar hebben daarvoor ook al jarenlang in de raad gezeten. En ja, als ik vanuit mezelf spreek, afscheid van zeer gewaardeerde collega's. Allebei eigenlijk met hun eigen bestuursstijl. Heel anders dan die van mij, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld bij Trein echt altijd echt een persoonlijke touch. En dat vond ik wel heel erg sterk. En ik denk op sociaal domein ook nodig. Daar heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En met name ook in de verbinding naar de dorpen ook toe. Heeft het ontzettend sterk gedaan. En dat bijvoorbeeld ook de fanfare van Volhoven nog langs kwam.
0: Ja, precies. Wat een mooie verrassing.
1: Ja, dus dat was heel erg sterk. En in het geval van Marcel, zeer kundig en altijd heel rustige bestuurder. Ik zei net in het voorgesprek ook al, die dan hele moeilijke dingen heel makkelijk kan uitleggen. En dat is wel een kwaliteit.
0: Ja, dus inderdaad.
1: We gaan ze beide missen, maar ik snap het heel goed.
0: Ja, tuurlijk, als je het 8 jaar gedaan hebt. Ik zeg altijd 4 jaar om erin te komen. En dan 4 jaar om het goed te doen. En dan, dan is het klaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar jij zit er ook al zo lang in.
1: Vanaf 2018 in de raad. En daarvoor nog een tijdje in de steunfractie. Dus ja, ook al wel vrij lang. Maar ik ben nog steeds maar 32, dus ik heb nog wel wat jaren te gaan misschien. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Dus het is nog steeds een uitdaging voor je?
1: Ja, ik vind het nog steeds. Het is politiek zeg mijn favoriete hobby. Dus het is natuurlijk, je doet dat naast je werk.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het nog steeds interessant om na te denken over van hoe kan je nou je eigen omgeving iets mooier maken. En ja, dat gaat af en toe langzaam, dat gaat af en toe met hobbels. Maar als het dan lukt, dan haal je daar ook wel weer heel veel uit. Dus dat vind ik nog steeds leuk.
0: Ja, dat vind je nog steeds, geeft je nog steeds een goed gevoel.
1: Zeker. Ja.
0: Nou, mooi. Nieuwe coalitie, eigenlijk starten we nu weer opnieuw. Hè? Verkiezingen zijn geweest. Hoe staat het ervoor met de VVD?
1: Met de coalitie?
0: Beide. Nee.
1: Nou, eerst over onszelf. Ja, we zijn natuurlijk met 3 zetels zijn we doorgegaan. Maar we hebben afgelopen week hebben we er ook nog een burgerraadslid bij gekregen. Jelleke Bouma. Zij is al jarenlang betrokken bij ons als VVD. Als secretaris bij het bestuur. Maar ook bij ons in de steunfractie eigenlijk al de hele periode. Afgelopen periode. En we hebben nu ook Linda Evers. Die wordt voorzitter van de politieke markten. Toen dachten we van nou dan. Dat betekent dat we meer werk hebben op tijdens de politieke markt. Dus met de toevoeging van Jelleke hebben we er echt iemand bij waarvan we zeker weten, oh, die gaat het goed doen en die gaat ons weer versterken.
0: Dus, had je anders niet voor een burgerraadslid gekozen?
1: We hebben daar afgelopen jaren hebben we daar minder gebruik van gemaakt, ook heel bewust. Want wij waren altijd met z'n drieën. Met z'n drieën kun je eigenlijk die agenda heel goed verdelen. En dan zorg je er ook voor dat iedereen bijna elke keer wel een onderwerp heeft. En daardoor blijf je er ook goed in. Terwijl als je, stel je hebt, je installeert er 2 bij, dan moet je een paar keer heb je helemaal niks op de agenda staan. Dan zit je daar wel de hele avond. Ja, je moet het ook leuk maken voor jezelf. En juist door daar af en toe ook in te spreken, blijf je er ook goed in.
0: Ja, snap ik. Dus een burgerraadslid erbij. En Linda Evers zullen nu dan als commissievoorzitter.
1: Ja, die had er ook echt veel zin in. Linda zit natuurlijk nu iets meer dan een jaar in de raad. Maar die was daarvoor bij ons burgerraadslid. Dus die kent op zich de processen goed. En altijd aan het begin van de periode is altijd de vraag, zijn er mensen die eventueel de politieke markten willen voorzitten? En daar hebben we een keer gesprek over gehad. Het leek er leuk. En zij heeft toen ook een gesprek gehad met Ina Haverman. Die heeft dat ook jarenlang gedaan. Ja. Die was ook eerste plaatsvervanger in de raad. En daar was Linda eigenlijk wel enthousiast over. Die dacht van, nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. En dat hebben we dus besproken. En uiteindelijk hebben we nu 6 plaatsvervangende voorzitters voor de politieke markt. Nou, dat is best wel veel.
0: Ja, maar zijn we meestal toch 4?
1: Ja, de bedoeling was 4, maar we hadden op het einde van de vorige periode hadden we er nog maar 2. Dus meestal is het vooral, dan krijg je eigenlijk een belletje vanuit de griffie van, nou, we hebben eigenlijk toch echt wel mensen nodig. En nu zijn er 6, dat is denk ik alleen maar mooi. Dan kan het goed rolleren. En als je dan een keer een onderwerp hebt die je zelf heel graag wil doen in de raad, nou, dan kan je hem ook, kan je die avond ook doorgeven aan iemand anders die dan kan voorzitten.
0: Ja, precies. En als er een keer een ziekte of vakantie of wat ook tussen komt, dan zit je wat ruim in je voorzitters.
1: Precies.
0: Ja. Oké, burgerraadsleden hebben we van de VVD dan even over gehad. We gaan zo naar de coalitie toe. Maar even, totaal zijn er 14 nieuwe burgerraadsleden. Ja, ik vond dat veel.
1: Ja, ontzettend veel. Ja. Ja, ten opzichte van 4 jaar geleden is het echt wel een paar meer. We hebben natuurlijk ook nu meer partijen. Dus we hadden sowieso direct na de verkiezing al meer partijen. Met uiteenvallen van FVD hebben we natuurlijk nog weer een partij erbij gekregen. Dus dat waren al 4 burgerraadsleden. Je ziet ook dat partijen bijvoorbeeld zoals de ChristenUnie, die hebben nu nog maar 1 zetel, maar die installeren wel direct 2 burgerraadsleden, want die hebben nu een heel nieuw actief team. Ja, en daar willen ze gelijk mee van start.
0: Ja.
1: Dus er zitten soms verschillende gedachten achter. Volgens mij PGL bijvoorbeeld niemand geïnstalleerd. Nou, dat is in hun geval ook logisch. Die hebben 7 zetels, dus die moet je er dan ook nog iemand bij zetten. Maar wij zijn hartstikke blij dat Jelleke het bij ons wil doen. En daar hebben we veel vertrouwen in.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Coalitie, er is al een brief rondgegaan, een persbericht, dat het eigenlijk... zo goed als klaar is, laat ik het zo zeggen.
1: We zijn eruit.
0: Ja.
1: Dus we zijn de afgelopen weken ongeveer 2 keer in de week bijeengekomen met de verkenner, of de formateur moet ik zeggen, Kees Bel. We zijn eigenlijk door alle onderwerpen heen gegaan. En dan af en toe heb je verschil van inzicht. En dan leg je dat bij en dan schrijf je het op. En uiteindelijk ligt er dan een compleet document.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk in hele goede harmonie is dat gegaan. En eigenlijk vanaf de eerste moment was het wel duidelijk van, oh, wij willen er met z'n 4 echt wel uitkomen. En dat kon je heel goed merken. En we zitten natuurlijk met 3 partijen die de vorige coalitie er ook al bij zaten. Dus dan weet je van tevoren natuurlijk niet zo goed van, ja, die 3 die kunnen elkaar natuurlijk wel vinden. Dan komt er een nieuwe bij.
0: Ja.
1: Maar de CPB die stelt zich ook echt...
0: En de CDA is er nou niet meer.
1: Nee, CDA zit er niet bij. De vorige coalitie zat de ChristenUnie erbij, maar nu dus CPB. En de CPB die stelde zichzelf ook gelijk heel constructief op. En eigenlijk vanaf het eerste moment was duidelijk van, nou, hier gaan we met z'n allen wel uitkomen. Maar dan moet je natuurlijk op inhoud nog wel keuzes maken.
0: Waren de keuzes moeilijk? Kun je een voorbeeld noemen, maar dan is jouw antwoord...
1: Ja, mijn antwoord is, op 5 juni gaan we het coalitieakkoord delen. En tot die tijd gaan we over de inhoud, delen we verder niks. Dat is bewust, omdat ook onze collega-fracties die in de raad, die hebben dat ook niet gezien of gelezen. Dus dat wordt 5 juni wordt dat breed gedeeld. Maar natuurlijk zijn er onderwerpen waar je verschil van inzicht in hebt soms. Maar ja, ik denk dat wij waren met z'n 4 ook wel heel erg bereid om ook naar de anderen te luisteren van, waar zit nou de pijn?
0: Mm-hmm.
1: En om uiteindelijk ergens een middenweg in te vinden. Wat denk ik ook recht doet aan de uitslag. Hè? Want we zijn nu dus 4 partijen van links tot rechts tot midden. En ik denk dat het coalitieakkoord dat ook weer spiegelt. Dus er ligt daar een mooi akkoord waar denk ik zowel VVD als GroenLinks-PVDA als CPB en PGL zich goed in kunnen vinden.
0: Ja.
1: Daar zijn we ontzettend tevreden over.
0: Ja, en het wordt 5 juni gepresenteerd aan de raad?
1: 5 juni wordt het verstuurd. Breed.
0: Okay,
1: en op 10 juni, woensdag 10 juni...
0: Woensdag, hè? Woensdag. Want het persbericht stond dinsdag, even duidelijk.
1: Ja.
0: Woensdag.
1: Nee, klopt. Ja. Woensdag 10 juni, dan wordt het voorgelegd aan de raad. Dus dan kunnen alle fracties daar ook iets van vinden. En dan gaan we daarna als het goed is ook onze 4 beoogde wethouders installeren. Dus daar wordt dan hoofdelijk over gestemd. Maar
0: die namen kun je wel noemen?
1: Ja, dat zijn voor BGL natuurlijk Melvin Smit.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft het de afgelopen periode ook goed gedaan, dus die gaat door. En voor ons is dat Mirjam Slomp. Die zat ook al als wethouder in het bestuur. En die doet het ook hartstikke goed en die gaat ook door. En dan hebben we dus 2 nieuwe wethouders. Voor de PvdA GroenLinks is dat Steven Bunt. En voor de CPB is dat Tilco Gernaat. En dat zijn 4 wethouders waar wij in ieder geval veel vertrouwen in hebben. Dus ik hoop dat de rest van de raad dat ook vindt.
0: Ja, ja. Ja, ik kan wel zeggen van denk het wel, maar ja, goed, wie ben ik, hè? Dat moet allemaal nog besproken worden en overgestemd worden, hoe dat allemaal gaat. Tevreden over alles?
1: Zeker tevreden.
0: Als fractievoorzitter van de VVD?
1: Ja, over het hele proces van de afgelopen maanden. Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Hè? Je gaat de verkiezingen en je weet niet hoe je eruit komt. We waren niet de grootste partij, dus het is niet vanzelfsprekend dat je weer in de coalitie zit. Maar we hadden wel het gevoel dat we heel goed met de andere partijen in de raad kunnen. Dat we ook een wethouder hebben die echt iets kan leveren, die iets toevoegt. En dat dat voor ons ook wel... We hadden er veel vertrouwen in dat ze er weer bij konden zitten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Nou gaat dus de hele raadsperiode gaat weer beginnen met nieuwe mensen en frisse blik. Wat is het eerste wat bij de VVD op het lijstje staat? Die zegt van, dat gaan we aanpakken.
1: Ja, we hebben altijd wel een wensenlijstje klaar liggen. Dus voor ons zijn dat natuurlijk toch wat meer de hardere zaken. Hè? Dus goede infrastructuur, goede wegen. We hebben natuurlijk vorige periode al ingezet op de rondwegen bij Blokzijl, Ossenzijl. Dat is voor ons belangrijk dat doorgaat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouw van basisscholen. Er zijn best wel wat basisscholen die echt verouderd zijn. Mm-hmm. Dan gaat het om Blokzijl, maar ook Vollenhoven. Sint-Jansklooster zijn we van plan om nieuw te bouwen. Ja, dat zijn wel echt zaken van dat is gewoon een basisvoorziening die in de gemeente gewoon goed geregeld moet zijn. Ja, dan moet je daar ook in investeren. Dus dat zijn zaken waarvan we willen dat het sneller gaat. Maar ook bijvoorbeeld fietspaden, wegen, veiligheid. Ja, dat zijn voor ons als VVD echte thema's waar we werk van willen maken.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Is hij gelukt zelfs? Nou, dan is het George Strait met Amarillo by Morning.

0: Tot de laatste tonen, Jeroen.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, ja. We waren zo geanimeerd aan het praten dat ik moest een seintje krijgen van de techniek van hoofdtelefoon op. Moeten weer
1: snel door.
0: Aan de slag. Aan de slag, inderdaad. Dat gaat de hele raad doen. Jullie hebben afgelopen week in de raadsvergadering een motie ingediend.
1: Ja, dat klopt. Mijn fractiegenoot Mans Lohman. Die stoorde zich eigenlijk al langer aan dat er lege kavels stonden op de Woldmeente. Daar woont hij ook zelf. Mm-hmm. En toen had hij eigenlijk zichzelf afgevraagd van, er zijn allemaal van die grasvelden. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet van waar is dat voor. Die had dat even uitgezocht. Dat waren dus woon-werkkavels. Die al ruim 20 jaar eigenlijk beschikbaar zijn.
0: Waar totaal niks mee gebeurt.
1: Nee, waar eigenlijk niks mee gebeurt. Nou, die staan wel te koop. Dus op het moment dat je belt met de gemeente van, goh, ik zie daar kavels staan. En dat is dus wel met specifieke bestemming van en wonen en werken op één plek. Dus dat is niet heel makkelijk. Maar dan kan je die wel kopen. Maar eigenlijk stonden bijvoorbeeld niet op Funda Business. Stonden niet duidelijk op de site. Dus eigenlijk waren het een beetje een soort van spookkavels.
0: Ja, ja.
1: Die wel beschikbaar zijn. Ja. Waar je eigenlijk morgen op kan bouwen als je het koopt. Maar waar niks mee gebeurt. Ja, dat was eigenlijk het begin van dat man zei. Van, ja, misschien moeten we daar een motie over indienen. Dat we die weer een keer, een keer mooi etaleren. Want als je dan mooie dingen hebt, dan moet je het ook laten zien dat je ze wil verkopen.
0: Ja.
1: Dus daar had hij wat onderzoek naar gedaan. En dat bleek dat eigenlijk was de eerste vraag van, speelt dit op meer plekken in de gemeente? Nou, schijnbaar zijn er ook nog een paar kavels. Volgens mij twee in Giethoorn en nog een paar in de Corpus kwartier. Met dezelfde constructie ook woonwerken. Nou, dat was voor ons eigenlijk wel de aanleiding om te zeggen van, nou, er is nu gewoon grote schaarste aan woningen, maar ook aan bedrijfslocaties. Zonde als dat natuurlijk braak blijft liggen. En die wijk die is dan op een gegeven moment eigenlijk ook niet af. Hè. Er zit overal van die een beetje gatenkaas. Ja. Dus toen hebben we de motie opgesteld. En eigenlijk de motie die roept op om eigenlijk in eerste instantie het gewoon weer te etaleren. Van, nou, we hebben mooie kavels beschikbaar. Als er ondernemers zijn die willen wonen en werken op één locatie, op echt wel een A-locatie, je bent zo op de snelweg. Dan kan je die kavels kopen. Maar stel nou dat we tot de conclusie komen van, nou, daar is gewoon echt geen markt voor. Ja, dan moeten we misschien wel de bestemming omturnen, dat we daar misschien wel wonen gaan toestaan. Hè? Dat je alleen wonen doet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want we zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe locaties. Dat gaat ook soms best wel traag. Nou, als we dan plekken hebben die eigenlijk al beschikbaar zijn, ja, dan is het zonde dat we daar niks mee doen. Dus daar hebben we een motie voor ingediend. In eerste instantie volgens mij al met iets van 6 partijen. En uiteindelijk is die unaniem aangenomen. Dus ook de rest van de raad heeft duidelijk signaal afgegeven van, nou, wij willen dat we in ieder geval al die snippers gewoon gaan invullen.
0: Ja.
1: Dat is een heel mooi resultaat gelijk al.
0: Ja, ja. Weten wij wat er dan met zo'n motie gaat gebeuren? Voor de luisteraars, wat gaat er daarna dan met zo'n motie gebeuren?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Daarna gaat de organisatie in en ook het college in.
0: Mm-hmm.
1: Motie is natuurlijk adviserend. Dus dat is niet dat we het hebben afgedwongen dat we het op een bepaalde manier gaan doen.
0: Nee.
1: Maar normaal gesproken pakt het college dat dan op en die gaat dan eigenlijk de strekking van die motie uitvoeren. Nou, soms zetten wij er ook natuurlijk nog iets in wat helemaal niet kan, wettelijk gezien. Nou, dan koppelen ze dat terug. Dus als het goed is, binnen nu en een paar maanden gaat het college daar iets mee doen. En als ze daar niks mee doen, ja, dan gaan we ze natuurlijk weer op de vingers tikken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar onze verwachting en ook de wethouder die gaf eigenlijk wel aan van, ja, het is een duidelijk steuntje in de rug. En daar ze waren er ook bezig om te kijken van, kunnen we daar misschien die kavels veranderen naar wonen?
0: Ja, ja.
1: Maar wij zouden graag zien eerst kijken naar wonen en werken. Want daar is echt behoefte aan. Ook vanuit de ondernemers naar wat meer bedrijfsruimte. Nou, en als dat echt niet lukt, dan
0: wonen. Alleen wonen.
1: Ja,
0: ja, ja, want het is toch, in zo'n wijk moet dat gewoon één egaal bewoond, ja, of bemand, laat ik het zo zeggen, geheel zijn.
1: Ja, precies. Dus ja, je wil eigenlijk niet zo'n gatenkaas. Aan de andere kant een extra grasveld. Dan kan je natuurlijk wel weer voetballen en de hond uitlaten. Dus
0: jawel. Dus,
1: maar het is, we hebben die grond beschikbaar. Het staat ook op onze begroting. Hè, dus het levert ons nu ook niks op.
0: Nee.
1: Eigenlijk de gemeenschap dus daarmee. Nee. Ja, als we die kavels kunnen verkopen, dat levert ook gewoon weer geld op. Waardoor we ook uiteindelijk de lasten niet meer hoeven te verhogen. Als je het helemaal al heel ver doordenkt.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, we hebben iets op onze begroting staan waar niks mee gebeurt. Ja, dat is zonde. Dus laten we daar gewoon een mooie invulling voor vinden.
0: Ja, ja. En wie jullie daar misschien mee kan helpen is de ombudsmanvrouw.
1: Ja. Ja, die gaat weer verder.
0: Ombudsfunctie stond, ja, precies.
1: Ja, dat,
0: op,
1: we hebben dat nu al We hebben sinds, volgens mij, uit mijn hoofd zo rond 2016 hebben we dat ingevoerd. Ja. Dat is volgens mij vlak, en dat is eigenlijk op initiatief van het CDA samen met de VVD. Dus Bertine Cuperus zat toen namens ons in de gemeenteraad. Ja. En die heeft samen met Femedit Cashes volgens mij dit ooit begonnen. Dat is eigenlijk met het idee van, nou, er zijn mensen die vallen tussen wal en schip. Die krijgen bij de gemeente geen gehoor als het gaat op sociaal domein. Of dat is zo'n complex dat je daar niet uit kan komen. En dan is er iemand die onafhankelijk is, waar je eigenlijk je zaak neer kan leggen van, kun jij dit bij mij bij de gemeente regelen dat ik hier uitkom? Dat is eigenlijk een heel mooi initiatief, zo'n ombudsman, vrouw. Dat is heel erg waardevol. En die heeft eigenlijk vanaf 2016 heel veel van dit soort zaken opgelost. En we hebben dat een keer verlengd. Alleen op het einde zei de ombudsvrouw eigenlijk van, ja, we hebben eigenlijk alle zaken die oplosbaar zijn,

0: We moeten niet de functie in het leven houden omdat het een politieke wens is. Er moet wel bepaalde noodzaak ook vanuit de maatschappij zijn. Dus wij dachten van, nou, we gaan eerst een paar jaar daarmee stoppen. En als er dan de zaken weer oplopen, dan gaan we dat weer oppakken. Mede ook omdat we ook een abonnement hebben op de landelijke ombudsman. En dat betekent dus eigenlijk dat we nu op dit moment dubbel betalen. Dus we hebben een gemeentelijke ombudsman en een ombudsman landelijk. Daar betalen wij ook als gemeente
1: voor. Maar is daar geen verschil in behandeling van zaken met die twee?
0: Ja, daar zit natuurlijk wel verschil in. Mm-hmm. Ja, landelijk, dat is minder direct, minder persoonlijk. Dus daar zit echt wel verschil in. Maar het is uiteindelijk dezelfde functie. Je kan ook met deze lokale zaken, kan je ook daar terecht. Dus voor ons was nu de afweging van, wij waren tegen de gemeentelijke ombudsvrouw. Omdat we eigenlijk zeggen van, nou, het is nu afgerond, dus voorlopig niet. Maar de raad heeft besloten eigenlijk in grote meerderheid om ermee verder te gaan. Maar dat betekent eigenlijk voor ons wel dat Linda eigenlijk gelijk al zei in de raad. Nou, dat betekent dat we misschien bij de PPN dan wel een motie indienen om het abonnement voor de landelijke ombudsman op te zeggen. Dus dat is Linda nu eigenlijk aan het onderzoeken. Ja,
1: er nog reactie of vraag op?
0: Ja, er waren wel een paar partijen die zeiden van, is dat nou wel handig? Maar wij zien het zo. Ja, we hebben nu eigenlijk twee keer dezelfde functie. Die betalen wij twee keer. Ja, dat vinden wij zonde. Dus als de raad kiest voor een lokale invulling, nou prima, dat is een meerderheid. Een meerderheid bepaalt in dit land, dus dat is natuurlijk prima.
1: Ja.
0: Maar moeten we dan ook nog betalen voor een landelijke ombudsman? Nou, dat op zich een terechte vraag, denk ik. En die gaan we, denk ik, bij de PPN misschien wel in de motie gieten.
1: Ja. Nou, dan is de eerste motie al in wording, lijkt mij.
0: Zo. Bij de eerste, natuurlijk bij de
1: van de PPN,
0: die is al.
1: Ja. Dan was er ook nog in de raad de TAM-omgevingsplan. Een heleboel, vier of zo dingen werden besproken en klap opgegeven. Toen ben ik dat eens, want ik wilde weten wat TAM betekende. Ben ik eens gaan uitzoeken. Tijdelijk alternatieve maatregel.
0: Ja.
1: Toen zag ik erbij staan, per 1/1/26 afgeschaft.
0: Ja, klopt. Ja, dat is. We hadden eigenlijk nog tot aan 1 januari de kans om, als het gaat om bestemmingsplanwijzigingen, eigenlijk zoals je dat van verleden kennen, om dat via een TAM te regelen. En heel veel initiatieven hebben zich dus ook voor 1 januari gemeld. En alle processen die dan, of alle zaken die tot dan toe in proces waren, die worden dan nog behandeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus we krijgen nu door het jaar heen, krijgen we nog heel veel van dit soort TAM-plannen, die allemaal nog voor 1 januari zijn ingediend. En die kunnen dan nu nog wel behandeld worden. Maar het is inderdaad, het staat wel wat gek in de stukken. Maar dat is, we verwachten nog wel echt nog wel een heel aantal van dit soort wijzigingen. Omdat dus, als je nog snel iets wou regelen voor dan, wijziging, dan is het.
1: Moest dat voor die datum gebeuren? Ja. Nou, is dat ook weer duidelijk. De tijd zit er alweer op, Jeroen. Dus we moeten alweer afscheid nemen.
0: Nou, leuk. Ik vond het weer leuk om langs te mogen komen.
1: Ja, ik vond het ook leuk om weer zo'n aanzet te geven voor het. Hoewel de vakantie natuurlijk wel weer dichterbij komt. Maar in ieder geval weer voor het nieuwe politieke. 4 jaren eigenlijk.
0: Ja, we mogen weer beginnen.
1: Ja, precies. Ja. Dus fijn dat jij het spits af hebt gebeten. En heel veel succes verder. En we spreken elkaar vast binnenkort weer.
0: Ja, dank je.

0: Een goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten geammaleerd voor een aanrijding op de Ruksveenseweg bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan, toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jonge man op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulance personeel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. In een woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest met bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Afgelopen nacht is er op de Koning Wilhelminalaan in Willemsoord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling. Iedereen doet mee. De regeling is voor activiteiten bij bijdrage aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat om initiatieven die discriminatie en uitsluiting tegengaan om te zorgen dat iedereen zich op gemak voelt in Overijssel. Op 15 juni gaan de subsidies aanvragen van start. Woede op Vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei de vier opgegeten kuikens geboren zien worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het nakomertje uit het nest redt. Hun antwoord was echter: wij hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het er naar natuur toe gaat. De nestenkast op de landgoed De Eze is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is er door het torenvalk succesvol gebroed. Nu de bosuil het nest echter weet te vinden, is de kans groot dat hij terugkomt. Dan wordt zo'n nest een ecologische val. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Aangeschoven aan tafel is Lisa van Hees. En zij heeft alles te maken met leren bij Lies.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Wat is leren bij Lies?
1: Leren bij Lies heb ik vorig jaar opgezet voor kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. Mm-hmm. En met Leren bij Lies begeleid ik onder andere 1-op-1 deze kinderen. Die komen bij mij in de praktijk. En dat zijn vaak neurodivergente kinderen. Hoeft niet. Ja, is een moeilijke term.
0: Ja.
1: ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en hoogbegaafdheid bijvoorbeeld valt er ook onder.
0: En hoogbegaafdheid, is dat hetzelfde als hoogsensitief?
1: Nee, zeker niet. Hoogsensitief heeft alles te maken met prikkelverwerking. Dus hoe dingen bij je binnenkomen, ervaren dan die kinderen ervaren het wat intenser. Dat kan wel ook zo zijn dat een hoogbegaafd iemand daar ook dat ook heeft.
0: Ja, dat is een en-en situatie.
1: Ja, vaak wel hoor. Ja, want met hoogbegaafdheid komt het ook allemaal wat intenser bij je binnen.
0: Ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk het dubbel.
1: Ja. Nou ja, dat is een. Eigenlijk is het een beetje een soort onderdeel van hoogbegaafdheid. Zo moet je het meer zien. Het is ook meer een eigenschap. En even voor de duidelijkheid: hoogbegaafdheid is ook niet een afwijking.
0: Nee, het is geen ziekte of zo.
1: Nee, maar dat geldt eigenlijk ook gewoon voor ADHD en autisme. Daarom vind ik neurodivergentie ook een hele veel mooiere, betere term.
0: Ja. Maar het is nog niet echt ingeleverd. Ik las het in mijn voorbereiding door. Ik denk van, ik moest het eerst spellen zowat.
1: Ja,
0: neurodivergentie.
1: Ja, ja, uiteindelijk gaat het gewoon over breinvariatie. Ja. Dus een andere manier waarop je brein bedraad is. En dat vind ik ook een mooie manier om te kijken naar hoogbegaafdheid. Het is een andere manier waarop het bedraad is dan gemiddeld. Mm-hmm. En het komt met heel veel mooie eigenschappen.
0: Ja, ja. Dit doe je vooral met kinderen. Met jongeren.
1: Ja.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Je zei al 1-op-1. Maar krijg je van scholen, krijg je iets door? Of komen mensen bij jou thuis?
1: Nee, ik heb dus een praktijk. Ik zit in Steenwijk-Woold in het multifunctioneel centrum Hoogtij. En ik zit daar sinds april. En dan komen meestal ouders bij mij met een hulpvraag met hun kind samen. Het is van 8 tot met 18 jaar. Maar ik heb ook wel vanuit scholen hoor, dat scholen, nou, ik wil niet zeggen doorverwijzen, maar eens even een tip geven van, nou, ga eens even bij Lisa kijken.
0: Oh ja.
1: Dat komt omdat ik ook wel bekend ben bij veel scholen hier in de omgeving. Want ik heb hier ook als leerkracht gewerkt. Leerkracht basisonderwijs is onder andere mijn achtergrond. NHB-specialist. Dus zo kan het ook, die route kan ook zo bewandeld worden. En naast de leercoaching, want zo, daar hebben we het nu over, geef ik ook scholingen en lezingen en trainingen en workshops. En ik heb ook plannen om nog informatieavonden voor ouders te organiseren.
0: Oh ja.
1: Alles om deze kinderen goed te kunnen helpen.
0: Ja, komt het veel voor bij kinderen? Is het misschien de situatie van nu? Nee, het heeft niks met de situatie te maken, want zo word je op de wereld gezet.
1: Ja, dat zo word je geboren. Ja. Ja, het is ongeveer 20% van de mensen is neurodivergent vastgesteld. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen, ook volwassenen, die eigenlijk geen idee hebben, maar misschien wel hoogbegaafd zijn.
0: Ja.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Hoe kom je daarachter?
1: Nou, een veel gehoorde term is, ik heb me eigenlijk altijd anders gevoeld dan gemiddeld, zeg maar. En op zo'n moment kun je jezelf laten testen. Dan krijg je een intelligentietest. En zo kom je erachter. Maar als je veel een klik hebt met zogenoemde peers, dan is dat eigenlijk ook al wel een green flag, zeg maar. Want die mensen herkennen het vaak ook van, nou, het zou best wel eens kunnen dat jij ook wel hoogbegaafd bent.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met mooie eigenschappen zoals een heel creatief brein dat alle kanten op gaat. Snel verbanden kunnen leggen. Intenser de wereld om je heen ervaren. Doordat alles gewoon veel meer bij je binnenkomt. Dus een wat diepere verwerking ook daarvan. Ja, en dat zorgt er dus ook voor dat je misschien wat sneller overprikkeld raakt dan een ander. Dus ja, dat zijn wel allemaal dingen die daarmee te maken kunnen hebben.
0: Ja. Hoe kom je erachter bij zo'n kind eigenlijk? Als je op school bent, bijvoorbeeld een leerkracht die zegt van, goh, ga eens met je zoon of dochter bij Lisa kijken.
1: Ja.
0: Dan moet er iets zijn waarvan zo'n leerkracht denkt van, nou, dat komt toch wel eens wat zijn.
1: Ja, nou, het is niet zo dat ik dus hoogbegaafdheidstesten doe. Maar een leerkracht kan wel op het moment dat ze denken van... nou, hiervoor is even net wat extra's nodig. Uh-huh. Dan zouden ze aan mij kunnen denken. Dus ik schaar mezelf ook niet zozeer onder bijles. Want dan heb je het veel meer onder over... nou ja, meer vakspecifiek, zeg maar. Ik train ook wel de executieve vaardigheden. Dat is ook weer zo'n mooie term. Ja. Maar dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om te leren. Dus dat gaat bijvoorbeeld over plannen van je taken. Het overzien van tijd.
0: Ja.
1: Dus echt dat leren stuk. Ik vertel aan kinderen, hoe werkt jouw brein? Hoe werkt een brein in het algemeen, linker en rechter hersenhelft? En hoe kun je dat nou ja, goed voor je laten werken? Dus hoe kun je jouw talenten en kwaliteiten inzetten bij wat nog lastig is? En dat is mijn insteek heel erg. Dus ja, ja. Samen op onderzoek uitgaan in eerste instantie. Kijken naar wat zijn jouw leervoorkeuren. Ja. En die gebruiken we dan.
0: Ja, ja, ja. En het zijn dus ook wel de dingen die je nodig hebt, tussen aanhalingstekens... in je leven, die belangrijk zijn ja. voor afspraken en zo.
1: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat er trouwens... dat zijn ook vaardigheden die zich heel lang doorontwikkelen. Ze zeggen tot aan je 25ste... nou, dan pas ben je qua hersenen volwassen. Maar ik ken genoeg volwassenen... die ook nog een beetje moeite hebben met emotieregulatie... en dat soort dingen. Als ik ook nog eens even voor mezelf mag spreken trouwens. Dus het is ook het is een proces.
0: Ja.
1: En ik leer kinderen dat ook te zien. Dat het niet zo is van, nou, dit is het einddoel... en als je bij mij bent, dan kun je in één keer supergoed plannen of zo.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar ik geef ze tools en ik geef ze strategieën... om te gaan met hoe hun brein werkt.
0: En dat pakken ze op? Dat snappen ze? Dat begrijpen ze?
1: Ja, en hoe jong ze ook zijn. Want ja, het is dus vanaf 8 tot met 18. Mm-hmm. Maar ik denk dat we kinderen soms onderschatten in... hoe ze dat oppakken, inderdaad. Ik denk dat kinderen het serieus nemen en echt zien voor wie ze zijn. Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen om te doen. Dus ik neem ze heel serieus en ik bespreek gewoon dingen met ze. En ze mogen het echt lastig vinden. En ze mogen echt fouten daarin maken. En daar hebben we het dan ook met elkaar over. Van, goh, hey, dit ging nog niet helemaal zoals we hadden gewild.
0: Mm-hmm.
1: Wat kunnen we de volgende keer anders doen? Dat is juist het hele proces. Daar komen ze ook voor.
0: Ja, ja.
1: En dan hebben we het daar ook over. Dus er is ook in de onderwijswereld heb je het dan over de bekende leerkuil. Nou, dat is, hè, je denkt van, oh, ik ga wat nieuws proberen. En vervolgens beland je in die kuil. En dan denk je, wow, dit is dus eigenlijk moeilijker dan ik dacht.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar komt het moment van leren. Dus wat ga je dan doen?
0: Ja.
1: Nou, voor hoogbegaafde kinderen belanden ze wat minder vaak in die kuil. Want heel vaak stappen ze er gewoon overheen. En hebben ze eigenlijk al, zijn ze al bij de volgende opdracht, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Dus die ervaring dat ze in die kuil terechtkomen, kan soms ook heel hard binnenkomen van, wow, er is echt iets mis met mij. Terwijl uiteindelijk is dat juist je leerproces. Ja. En dat is heel mooi om aan kinderen te mogen uitleggen. En op het moment dat dat kwartje gaat vallen, stappen ze er ook met meer vertrouwen in. En komt het plezier ook in leren meer terug.
0: Ja, ja, ja. Dus ja. Dat kunnen ze dan allemaal gebruiken in het verdere leerproces op school.
1: Ja, ja, ja, ook op school. Juist ook dat contact met school is daarin ook heel belangrijk, hoor. Dus ja. Dat vind ik ook heel fijn om de lijnen kort te houden. Dus ik zoek eigenlijk altijd ook contact met school. Natuurlijk met toestemming van de ouders. Nou, en dan doen we het samen.
0: Ja, ja, mooi. Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. We nodigen je nog een keer uit om de andere A6 en ADHD... ook nog eens een keer onder de loep te nemen. Ja. Want we hebben nou gewoon een klein stukje gehad eigenlijk van wat je allemaal doet.
1: Ja.
0: Heel hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En fijn weekend verder.
1: Hetzelfde gewenst.
0: Dank je wel.

0: Losvast was dat van de Drieërs. En aangeschoven aan tafel, het laatste onderwerp van het eerste uur is Charles Oudekerke. En hij komt vertellen over Kamp Zomerpret.
1: Ja.
0: Het woord alleen al brengt mij vakantie-ideeën in het hoofd.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, op de eerste plaats ontzettend bedankt dat ik hier mag komen. Ik ben altijd onder de indruk. Als ik, voor de luisteraars, ik zit hier aan de tafel. En er is ontzettend veel techniek. Fantastisch mooi om te zien hoe jullie het doen.
0: Nou, fijn, dankjewel. Ja. Dankjewel. Maar ik wil graag weten hoe het fantastische werk wat jullie doen, hoe dat gaat. Kamp Zomerpret, wat is dat? Wat gaan jullie doen? Voor wie is het?
1: Ja, voor de mensen thuis. Straks aan het einde zal ik een telefoonnummer noemen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zorg voor een stukje papier. Kamp Zomerpret doen we nu het derde jaar op rij. Dat is voor kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En ook dat soort kinderen moeten natuurlijk herinneringen kunnen maken en erop uit kunnen. En samen met andere kinderen spelen, zwemmen, et cetera. Daarvoor is dat kamp. De initiatiefnemer is Sociaal Werk De Kop.
0: Ja.
1: Die kreeg ook vragen van, ja, er zijn toch al veel kinderen die niet op vakantie kunnen. Kunnen jullie daar niet iets voor doen? En zij hebben heel veel vrijwilligers om zich heen verzameld. Onder andere van de Odd Fellows en van de Rotary. En met een stuurgroep zijn we bij elkaar en organiseren iedere keer weer dat kamp.
0: Je zegt iedere keer, de hoeveelste keer is dit?
1: Het is nou de derde keer dat we dit doen. En we willen het echt heel goed doen, want je bent met kinderen bezig, dat moet heel zorgvuldig. Dus we hebben meteen de eerste keer hebben we al een hele uitgebreide gedragscode voor alle vrijwilligers. Want je moet voorstellen, er zijn meer dan 30 vrijwilligers betrokken bij dit project.
0: Mm-hmm.
1: En dus we hebben een gedragscode, alle mensen die intensief met kinderen werken, die moeten een VOG, daar moeten een VOG voor hebben.
0: Ja.
1: Nou goed, er zijn nog andere protocollen en afspraken die we maken. We hebben tussentijdse evaluaties. Weet je, het begint met zo'n kamp en vanuit allerlei goede bedoelingen. Maar dan moet je het ook goed doen. En voor de kinderen dat het veilig is.
0: Ja, aan de voorkant lijkt het heel mooi, maar aan de achterkant zit er heel veel werk.
1: Ja, er zit erg veel werk. Ja. Wat ik net ook zei, van er zijn iets van 30 vrijwilligers. En dat zijn vrijwilligers die, zeg maar, alle kampdagen aanwezig zijn. En je moet voorstellen, de kinderen worden opgehaald. Dit jaar is dat dinsdag 7 juli. Worden de kinderen met een bus opgehaald op verschillende plaatsen in Steenwijk. En gaan dan naar een accommodatie bij de Kluft in Ossenzijl. Dus aan het water, een prachtige accommodatie. Met allemaal verschillende slaapkamers, met stapelbedden. Echt zoals een kamplocatie moet zijn.
0: Ja, ja, ja. Een jeugdherbergtoestand. Ja,
1: ja, echt zo. Daar lijkt het zeker op. Maar ook stel dat het gaat regenen, dan hebben we daar ook plek om van alles
0: precies
1: te doen.
0: Precies, ja.
1: En, nou goed, en dan gaan die kinderen een programma. En we hebben een student die, zeg maar, voor school een opdracht doet om met die kinderen te gaan spelen. Dat wordt ook beoordeeld. Er zijn dus allerlei activiteiten. Wat ik net vertelde, we gaan naar Pantropica, we gaan naar het Klimbos. We gaan, en dat is ontzettend mooi om te zien hoe zo'n groep ook echt een groep wordt.
0: Ja.
1: De eerste dag al hebben we een soort kennismakende speurtocht. En dan zie je aan het einde van die speurtocht zie je al de jochies.
0: De groepjes bij elkaar.
1: En met de armen om elkaar heen lopen. Ja. Dus het is echt mooi om te zien hoe ook vriendschappen worden gesloten.
0: Ja. En je neemt het ook mee als herinnering voor je leven natuurlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Weet je. En er is een kamplied geschreven. En s'morgens hijsen we de vlag. En dus het heeft ook wel iets scoutingsachtig.
0: Ja.
1: En s'avonds wordt de vlag gehesen.
0: Kampvuur?
1: Uiteraard, er is ook een kampvuur. En dan worden er van die marshmallows worden geroosterd.
0: Ja,
1: en we hebben een afsluitende barbecue. Een beetje een goede barbecue. Dus niet al te veel vlees, maar ook gewoon lekkere dingen. Groene dingen. En we hebben uiteraard een bonte avond. Vorig jaar was het zo grappig. Er waren meiden die dat hoorden. Die zeiden, meneer, mogen we gaan oefenen? En die hebben elke dag een vrij uurtje hebben ze geoefend.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor de bonte avond. En dan deden een dansje en er werd gezongen. Het is ontzettend leuk allemaal.
0: Ja. Ja. Dit klinkt ontzettend uitnodigend. Ontzettend fijn, warm. Voor wie is het eigenlijk precies?
1: Ja, wat ik net zei, de doelgroep die we voor ogen hebben, zoals we dat hebben geformuleerd, zijn kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En dat, die omstandigheden kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja.
1: Het kan heel goed zijn dat mensen even geen centjes hebben om op vakantie te gaan. Dat kan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat, dat mensen een zieke thuis hebben. Waardoor kinderen, waardoor zo'n gezin niet op vakantie kan. Nou goed, zo zijn er verschillende omstandigheden. Die maken dat een kind op een gegeven moment dan niet weg kan. Nou, dan zijn ze van harte welkom bij ons.
0: Okay.
1: En we kunnen 25 kinderen hebben. Er zijn ook Oekraïense kinderen waren erbij vorig jaar. We hebben wel de voorwaarde dat kinderen Nederlands moeten praten. Want het zou vervelend zijn als je twee groepen krijgt die naar gelang de talen. Maar dat in principe kan dat ook.
0: Ja, ja, ja. Waar moet men zich aanmelden, opgeven? Ja, hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, als er mensen meer informatie willen, we hebben een website gemaakt. Die kun je zien op, ik pak even een papiertje, dus www.kinderkampzomerpret.nl. Je kunt ook natuurlijk googlen op kinderkamp en dan Steenwijk en Land.
0: Of je kijkt gewoon op de website van RTV Slos.
1: Of op de website van RTV Slos. Nou, dus daar kun je dus naar op die website en dan vind je foto's. En je vindt ook een beschrijving of wat we gaan doen in het programma. En daar heb je ook zeg maar een bepaalde plek, daar kun je je aanmelden. Dan wordt er contact met je opgenomen. Het is dus niet zoals je daar aanmeldt dat je ook meteen in de aanmelding
0: komt. Nee.
1: Want er wordt contact met je opgenomen. We willen wel graag meer weten over de kinderen. Want er zijn ook wel kinderen met bepaalde randvoorwaarden.
0: Ja.
1: Denk aan bepaalde medicamenten, denk aan allergieën. En daar willen we allemaal rekening mee houden, maar we willen het wel weten.
0: Ja.
1: Er kan ook een telefoonnummer gebeld worden als u liever niet zeg maar via internet werkt. Ik geef dat nummer nu, mag dat?
0: Ja hoor.
1: Ik geef dat nummer nu. Dat is 06-30-29-46-73. Dus nog een keer 06-30-29-46-73. Er kunnen zich nog kinderen aanmelden, maar wacht niet te lang.
0: Nee. En het is ook al bijna zover, hè? Dat
1: 7 juli, ja, dat
0: ja,
1: is precies. Heel
0: dichtbij. Ja.
1: En we hebben mensen die bij de nachtdienst, want we hebben nachtdienst, er zijn mensen die lopen nachtdienst. We hebben vrijwilligers die het eten verzorgen. We hebben er zijn mensen die rijden met de auto als we naar Pantropica gaan.
0: Want het is al wel 4 dagen, hè, dat je weg bent. Ja, ik vind het een mooie tijd.
1: Ja. Echt kamp, gewoon echt even weg. Ja. En bruin worden, zwemmen en tikketje en voetballen.
0: Ja. En lekker buiten. Mobiele telefoon aan de kant.
1: Ja.
0: Huppatee.
1: Ja, die mobiele telefoon moet ze ook inleveren.
0: Ja.
1: En het grappige was, en dan krijgen ze elke dag krijgen ze een uurtje telefoontijd. Dan kunnen ze even naar huis bellen.
0: Ja.
1: En het grappige was, ik dacht dat gaat heel veel problemen geven, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Sterker nog, op het eerste jaar al, dan hadden ze telefoontijd, maar toen hadden de kinderen zo'n spelletje ontdekt. Weerwolven. En dat gingen ze in een hoek, zaten ze ineens met z'n allen te weerwolven. En wij keken elkaar aan van hemel, ze mochten op de mobiele telefoon. Maar nee, dat wilden ze helemaal niet. Dus geweldig. Ja,
0: ja,
1: fantastisch,
0: ja leuk.
1: Ja.
0: Dus als je denkt van, ik weet nog een gezin, of misschien zit je zelf in zo'n situatie met een kind, dat je denkt van, huppatee, ik geef in ieder geval de informatie door. En wie weet kan mijn kind mee 4 dagen naar Ossenzeil een fijne 4 dagen hebben. Bel dan het nummer of geef je op via de website
1: www.kinderkamp.
0: toch?
1: Kinderkamp Zomerpret.
0: Oh, andersom. Kinderkampzomerpret.nl.
1: Ja.
0: Dan wens ik je de kinderen alvast een hele fijne vakantie. Charles, jij bedankt voor je informatie. En ook heel veel succes en plezier met alles wat je verder doet.
1: Oké, dank u wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan. En dit was het eerste uur Kopwijzer. We zijn er zo weer voor het tweede uur met informatie. Onder andere over een levende tuinenroute. En we gaan ook NK-kampioenschappen steldansen doen. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur Kopwijzer op deze zaterdag de 30e mei 2026. Ik ga zo meteen praten met Robert Vlasma over de levende tuinenroute. Paula Bierma schuift ook aan over van Sociaal Werk de Kop over de week van de jonge mantelzorgers. Daarna hebben we een onderwerp over rouwen en vieren Steenwijkerland. En daarvoor schuiven Maaike Jansen en Inge Boerkamp aan. En als laatste Dirk Brands, die... Nou, hij doet zelf gelukkig niet mee. Want ik weet eigenlijk niet of hij kan steldansen, maar dat vraag ik wel aan hem. Hij is namelijk live aanwezig in de gemeente bij het NK kampioenschappen steldansen. Maar extra onderwerp aangeschoven aan tafel. Pieter Muller uit Blokzijl. Welkom.
2: Dank u wel.
1: Voorzitter van het plaatselijk belang.
2: Ja.
1: We worden bijgepraat over allerlei zaken in Blokzijl. Maar in ieder geval over de Randweg.
2: Ja. Prima. Nou, de Randweg is wel een onderwerp wat heel erg in de belangstelling staat op dit moment.
1: Ja.
2: We hebben recent een aantal informatieavonden gehad met omwonenden en met ondernemers, maar ook met alle inwoners van Blokzijl, om de plannen te duiden die nu door de gemeente ontwikkeld zijn over tracé en over de brug en wat voor consequenties er zijn. Nou, daar was heel veel belangstelling voor. En men heeft heel goed gekeken naar de plannen zoals ze door de gemeente zijn uitgewerkt en gepresenteerd.
1: Mm-hmm.
2: En er zijn natuurlijk ook de nodige vragen naar voren gekomen. En met name komt wel naar voren, waar we ook wel aan gedacht hadden, maar wat echt heel belangrijk is, dat is de verkeersveiligheid.
1: Ja.
2: Zeker op die delen waar ook allerlei niet-autogebruikers, zeg maar, de weg moeten oversteken of er langs moeten fietsen of wandelen. Zeker het stukje van de Kanaalweg naar de Provinciale Weg toe. En het sluipverkeer.
1: Ja.
2: Daar zijn beide onderwerpen heel nadrukkelijk aan de orde gekomen van mensen. Denk daar goed aan. Denk goed hoe dat verkeersstromen zich gaan ontwikkelen. Nou, dat heeft de gemeente opgepakt.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben als organisatie heeft de gemeente een projectgroep ingericht waarin zij civiel de zaken ontwikkelen. En daarnaast is er een projectwerkgroep samen met plaatselijk belangvertegenwoordigers om te klankborden en te ventileren van de ideeën hoe dat valt binnen Blokzijl en wat voor een eventuele veranderingen en aanpassingen daarop mogelijk zijn. Nou, dat werkt supergoed.
1: Okay.
2: En daarnaast is er nog een stuurgroep onder leiding van de wethouder. En daar zit ik dan ook als gast bij vanuit plaatselijk belang. En ook daar kunnen we heel goed klankborden met elkaar. Waar liggen de problemen? Waar liggen de uitdagingen? Hoe moet het oppakken? Hoe valt het in Blokzijl? En zo proberen we met elkaar een project te realiseren waar we uiteindelijk na afloop zeggen van, goh jongens, dit had er eigenlijk voor eerder moeten zijn.
1: Ja, precies. En waar ook iedereen tevreden dan mee
2: is. Klopt,
1: ja,
2: klopt. Kijk, ja. We zitten ook in een fase, en dat is best wel een beetje weer een wat lastige fase. Natuurlijk moet er hier en daar wat grond aangekocht worden door de gemeente voor het tracé. En er zijn nu gesprekken met de grondeigenaren gaande. Het is nu duidelijk welke stukjes grond er nodig zijn op welke locaties van welke eigenaar. En die gesprekken worden nu ook gevoerd. En die zijn superbelangrijk om verder ook met het hele project door te kunnen gaan.
1: Ja. Zijn er nog wat problematische vragen gekomen vanuit de blokzieligers?
2: Nou, niet zozeer over de Randweg, afgezien van het feit dat een aantal eigenaren van de gronden nog wel wat vraagtekens en bedenkingen hebben van, moet dat nou zo nodig, die Randweg?
1: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk merk je ook in de reactie van heel veel inwoners die zeggen van, ja, en hoe gaat het nou met de verkeersdoorstroming door Blokzijl heen? Want
1: ja,
2: we willen
1: precies,
2: het dus
1: ja,
2: zeg maar autoluw maken.
1: Ja.
2: Dat de auto meer de gast is om door Blokzijl heen te rijden. En dat de voetganger, de wandelaar, de bewoners, de toeristen, dat die gewoon het hoofdbelangrijkste onderdeel zijn van het traject wat door Blokzijl heen loopt.
1: Ja.
2: Want op die manier zie je gewoon het meest mooie van Blokzijl. Want
1: dat
2: het is gewoon
1: zo,
2: een fantastisch mooi stadje.
1: Ja. Ja.
2: Maar dan moet je er niet met de auto doorheen rijden. Dus we proberen dat verkeer zo min mogelijk te doen. En dan is er de discussie van, jongens, mag je dan nog wel over de brug bij de sluis, ja of nee? Nou goed, daar wordt over nagedacht. Allerlei varianten zijn mogelijk. We willen niks absoluut blokkeren, maar we willen wel alles onderzoeken in een werkgroep die binnenkort van start gaat. En de voorstellen die daaruit komen, die gaan we weer bespreken met de bewoners van Blokzijl. Van, jongens, dit zijn de varianten die we denken die haalbaar zijn. Wat vinden jullie ervan?
1: Ja. Dus alles zo, mooi in overleg met elkaar.
2: Ja, dat is zeker de bedoeling. Er wordt niks vooraf besloten of wat dan ook. Het gaat echt in overleg.
1: Oké. Ik zou zeggen, blijf ons op de hoogte houden. Want dit zijn zulke belangrijke dingen. Die hebben gewoon veel aandacht nodig. En overdenkingen van allerlei mensen.
2: Ja.
1: Ik vond het fijn dat u hier naartoe bent gekomen om het ons allemaal toch weer even te vertellen.
2: Prima. Dank u wel. Graag gedaan. En dat gaan we doen.
1: Oké, dank je wel.
2: Fijne dag.

0: En aangeschoven aan tafel is zijn het team Vlagsma. Robert Vlagsma en Paula Bierma. Van harte welkom, jullie allebei. Knopen we de twee onderwerpen aan elkaar? Of,
1: lijkt me goed.
0: Okay. Ja. Okay, gaan we doen.
1: Die hou ik die zo even zo.
0: Ja, prima. Dan hou je dat maar zo voor je. Ja. Ja. We gaan eens naar de levende tuinenroute, Robert, als je het goed vindt.
2: Ja.
0: Wanneer is het?
2: 20 juni, op een zaterdag, van 10 tot 4.
0: Oké. Wat is een levende tuin?
2: Ja, een levende tuin, dat is een tuin die, waar de beestjes en waar mensen zich thuis voelen en fijn voelen. He, dus een tuin die bruist van het leven. Als je nu bij ons de tuin instapt, dan hoor je overal zoemen. Je ziet vlinders en je ziet overal bloemen. He, struiken inbloeien. En nou, echt een tuin waar het fijn vertoef is.
0: Ja.
2: Lekker ruikt en, enzovoorts.
0: Ja. Is het dan ook zo dat het dan een wilde tuin moet zijn?
2: Nee, helemaal niet. Dat zul je ook zien als je tuinen gaat bezoeken in de tuinenroute. Dat heel divers is. Als je onze tuin neemt, dat is echt een natuurlijke tuin. Hè? Dat zou je wild kunnen noemen. Maar je hebt ook tuinen die zijn heel strak en netjes en keurig. Maar wel vol met bloemen en bloeiende struiken. En, dus het is heel divers. Dat hoeft echt niet per se een verwilderde tuin te zijn.
0: Nee. Een levende tuin, een route. Iemand op een balkon, kan die ook...
2: Ja hoor. Ja. Kijk, het gaat om het verhaal wat je erbij hebt. En de beleving. Hè? Mensen denken ook vaak van, ja, mijn tuin moet perfect zijn. Moet helemaal af zijn. Nee, dat is helemaal niet zo. Hè? Jij beleeft die tuin en dat enthousiasme. Jasmen, dat draag je over. En nou, misschien ben je wel halverwege. Dat is prima.
0: Ja.
2: Onze tuin is ook nooit af. En dat is juist het leuke. Het ontwikkelt zich. He, onze tuin is nu voor het 10e jaar. En je merkt dat gegaandeweg die jaren, zeg maar, dat het steeds meer verandert. Er komen andere soorten. Hoe het eruit ziet, verloopt anders. We hebben nu de voortuin helemaal vol met klaprozen. Nou, geweldig.
0: Ja.
2: Dat is het leuke.
0: Ja. Dan is het volgende week zaterdag, of over 2 weken is het al? Nee?
2: Nee, 20 juni.
0: Vandaag met de dagen.
2: Dat doen we wel.
0: Dank je, pa. Je was assistent, zei je, dus inderdaad.
1: 21 nachtjes slapen.
2: Ja.
0: Dan ga je er naartoe en je hebt wat vragen in je hoofd. Kun je dan ook met die mensen daar...
2: Dat is het recept. Dus je bezoekt een tuin, je zoekt er een aantal op. We hebben een prachtige website van de Stichting Duurzaam Steenwijk en Land. Daar staat ook een kaartje op. En dan kun je de verschillende tuinen aanklikken. Er staat een verhaaltje bij en wat foto's. Maar goed, als je daar komt, zeg maar, dan... die mensen die ontvangen je, dat zijn gastheren, gastvrouw. En die leiden je rond en die vertellen over hun enthousiasme en over de dingen die zij hebben uitgevonden. Misschien ook dingen die niet goed werken.
0: Mm-hmm.
2: Maar je kunt er ook gewoon vragen aan stellen.
0: Ja.
2: Dus mocht jij van plan zijn om zoiets te gaan doen, nou, ga lekker rondkijken en stel je vragen en kijk hoe ver je komt.
0: Ja. Hoeveel tuinen doen er mee? Hoe staan er geregistreerd?
2: Op dit moment staan er 19.
0: Okay.
2: Maar we hopen natuurlijk dat er nog meer mensen zich aanmelden. Dus bij deze, als jij een tuin hebt waarvan je denkt van, nou, daar kan ik leuk over vertellen en ik geniet ervan, meld je gewoon lekker aan. Dan komen wij even kijken. En dan kun je wel of niet meedoen aan de route.
0: Ja.
2: Dus,
0: en dan kom je niet meer op het kaartje te staan.
2: Jawel hoor.
0: Oh, of een nieuw kaartje dan?
2: Nee, maar dat kaartje dat is on the fly. Hè? Dus
0: okay.
2: Als nu mensen zich aanmelden, dan voeg ik dat gewoon toe.
0: Ja.
2: Tot op het allerlaatste moment.
0: Dus, ja, want dan kun je mooi, vond ik wel mooi dat je dan zo je route kan bepalen. Pak je je fietsje en dan ga je alles zo langs.
2: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En het mooie is dat we wel vaak clustertjes hebben rond Oldermarkt, de Sint-Jansklooster. Dus ik maak allemaal subroutes. Hè, dat je de hele route doen, dat is eigenlijk geen doen, daar heb je geen tijd voor. Maar je kunt wel lokaal een aantal tuinen bezoeken. En daar maak ik allemaal voorstelletjes voor. Dus het wordt je heel makkelijk gemaakt.
1: Ja, het is mooi verdeeld, hè, over de hele gemeente.
2: Ja.
0: Oké, dus dat is wel breed gedeelte dat het een heleboel mensen meedoen.
2: Ja, ja, het is heel grappig. We zitten in alle uithoeken. Sint-Jansklooster, Blokzijl, Oldermarkt. Steenwijk natuurlijk. Ja. Rondom de Ees. Meer verder op Eesveen. Ja. Dus Kallekoten. Ja. Dus het is heel divers.
0: En heb je van allerlei soorten tuinen. We hebben het daar even over gehad. Maar zag ik ook een circulaire tuin. Die heeft nooit... Nooit afval. Nooit geen is altijd wel.
2: Nee, nou ja,
0: afval.
2: Daar streven ze dus wel naar. Hè? Dat is heel mooi. En dat maakt de tuinroute ook zo razend interessant. Het zijn allemaal hele verschillende tuinen. Mensen hebben hun eigen verhaal, hun eigen beleving. En je kunt er zelf uitkiezen aan ingrediënten wat je te pas komt. Wat je kunt gebruiken.
0: Ja.
2: Dus dat is, je gaat gewoon shoppen eigenlijk.
0: Ja, shoppen bij de buurvrouw in de tuin.
1: Ja, het is ook gewoon leuk, hè? Als je dan weer ergens anders kijkt, dan denk je, jeetje, weer een hele andere tuin, weer een heel ander verhaal, maar wat leuk en wat inspirerend.
0: Ja,
1: vooral
0: ideeën opdoen, ja, denk ik, absoluut, ook wel voor jezelf.
2: Ja. Ja. Ja, wij doen dat vooraf, hè, want we bezoeken al die tuinen en we brengen posters en een vlag rond en zo, maar dat is zo leuk om te kijken hoe iedereen dat heeft en de verhalen die heeft. En dat, nou, vaak is dat heel anders dan onze eigen tuin, dus dat is heel divers.
0: Ja, we hebben verschillende ideeën opgedaan bij andere mensen voor jullie tuin?
2: Zeker, zeker. Ja, in de loop der jaren pik je van alles en nog wat mee. Hè. Je leest eens wat en je hebt natuurlijk allerlei nieuwsbrieven van de Vlinderstichting en noem maar op. En dat probeer je dan uit en dan kijk je hoe het werkt.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind dat heerlijk. Hartstikke leuk.
0: Ontspannen ook gelijk.
2: Ja joh, ja, het is fantastisch. En je wordt gewoon iedere dag weer verrast.
0: Dus ja, het is een nieuw, blijft nieuw, hè?
2: Ja, en het is heel dynamisch, hè? Een tuin sowieso met de seizoenen. We hebben gisteren alweer een enorme stortbui gehad. Ja. Nou, dat heeft ook weer zo zijn effect. En soms is het in een periode droog. Dus ja, ik vind dat geweldig om te zien.
0: Ja, ja. En dat kan allemaal zaterdag 20 juni.
2: Ja.
0: Je kan je nog opgeven.
2: Ja, als tuineigenaar kun je opgeven. Als je gewoon wil bezoeken, dan hoef je niet te melden. Dan kun je gewoon overal bij langs.
0: En waar moet je je opgeven als je een tuin...
2: Nou, op de Stichting Duurzaam Steenwijkerland, daar staat een pagina van de Levende Tuinenroute. En daar zit een formulier in. En dan kun je het gewoon invullen en dan kom je bij mij terecht.
0: Oké, of via de website van RDVSLOS staat er ook op.
2: Dat kan ook.
0: Robert, dankjewel. We gaan even naar een plaat en dan pakken we het weer op met Paula.
2: Oké dan.
3: Ria van Hien.

0: En dat was Shakira en Bernie Boy. Die, die. Ja, ja. Wij gaan verder met de assistenten van Robert Vlasma, Paula Bierma.
1: Dank, wat een fantastische introductie.
0: Ja, goed, ja, hè? Ja. Paula van Sociaal Werktekort. Je bent aangeschoven wat de Dag van de Jonge Mantelzorgers betreft. Ja. Maar je hebt eerst een andere boodschap.
2: Ja. Namens Marieke Pitt wil ik iedereen nog eens van harte uitnodigen om aanstaande maandag zich aan te melden voor het vrijwilligerscongres. Marieke is coördinator van VIP Steenwerken Land, het vrijwilligersinformatiepunt. Mm-hmm. Maandagavond is er een heel leuk en interessant congres. Dat begint om 7 uur. En je kan je daarvoor aanmelden bij Marieke. En dat gaat via het mailadres vip@sociaalwerktekop.nl. Of even bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is natuurlijk ook goed. En die avond is in het gemeentehuis hier in Steenwijk.
0: Oké. Okay.
2: Dus 1 juni, 7 uur in het gemeentehuis.
0: Hartstikke mooi.
2: Interessant programma. Staat allemaal op de website.
0: Daar kun je alle informatie ook. Ja. Maar even een herinnering van. Ja. Ga dat even nakijken.
2: Ja.
0: Oh, en ga er naartoe. Goed, Paula Bierma.
2: Ja.
0: Sociaal Werk de Kop.
2: Sociaal
0: Weer schakelen.
2: Ja, ja.
0: We blijven aan het schakelen.
2: Ja, we gaan nu naar de mantelzorgers.
0: Ja, precies.
2: Ja, precies.
0: Een blije dag.
2: Ja, altijd, hè. Maar van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mm-hmm. Dat is ieder jaar. En wij besteden natuurlijk het hele jaar door zoveel mogelijk aandacht aan mantelzorg. Maar zaterdag 6 juni hebben wij voor de jonge mantelzorgers een leuke middag in Paarslo in de Binnenhof. Dat is dus volgende week zaterdagmiddag van 1 tot 4. Kinderen kunnen zich daar nog voor aanmelden of via de ouders. En dan gaan we er met z'n allen een leuke middag van maken.
0: Ja. Ja. Je hebt toch jonge mantelzorgers. En welke leeftijdsgroep is dit?
2: Dit is voor de basisschoolleeftijd. Ja. En jonge mantelzorgers, dat zijn kinderen die zorgen hebben of zorgen voor een naaste, meestal een ouder, broertje of zusje. Je kan je voorstellen een moeder met MS, een broer met autisme of een opa met de ziekte dementie. Nou, dat doet wat. Het is natuurlijk altijd en overal, maar soms is de impact best wel heel groot. En dan is het fijn om daar eens eventjes een gezellige middag voor te hebben, zodat je het er een klein beetje over kunt hebben, maar vooral ook gewoon het samen leuk kunt hebben. En dat er ook andere kinderen zijn die ook zorgen hebben. Dat geeft wel een band. Tegelijkertijd is het heel vaak ook een moment dat zorgouders elkaar heel eventjes ontmoeten. En dat daar soms ook even wat contactjes ontstaan. En dat is ook in het kader van het lotgenotencontact altijd weer mooi meegenomen.
0: Ja, precies.
2: En dat helpt.
0: Ja. Inderdaad, praten over dezelfde dingen. Ja. Maar op een andere manier.
2: Nou ja,
0: beleven,
2: tips en trucs

0: En dat geeft dan wat loyaliteitsgebeuren in het hoofd. Hè? Want ja, je bent niet boos op je vader of je moeder, maar vooral op de kwaal. En, maar goed,
1: ja, precies.
0: Dat
1: ja,
0: is goed
1: ja,
0: om het daar dus over te hebben. Want ja, het is ook soms niet leuk, hè, dat er dingen niet kunnen. Of dat er een vakantie niet kan. Of dat papa niet naar een uitje kan. Of dat het broertje altijd ingewikkeld is. Waardoor je, nou ja.
1: Ja, hè? Ja,
0: ja.
1: En dat... De sterkte en de soepelheid van de jongeren, dat vind ik dan altijd zo mooi. Dat ze daar zo toch wel doorheen weten zeker, te laveren.
0: Zeker, want het hoort bij het leven en het ja, is overal. Maar het is soms wel goed om het daar even over te kunnen hebben. Dat haalt de spanning er wat af en dat, nou ja, dat geeft ook wat ander perspectief.
1: Ja.
0: En zeker ook op latere leeftijd merk je nog wel eens dat, nou ja, dat dan met terugwerkende kracht daar kinderen misschien nog eens wat moeite mee hebben. En dan merk je soms ook dat ze er nog weer eens even op terugkomen.
1: Ja.
0: En dan helpt het wel om hier de basis te hebben.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Het is dus 6 juni.
0: 6 juni.
1: De mooie dag in ja, Paaslo.
0: Volgende week zaterdagmiddag. We hebben goed weer besteld. Dus we gaan ervan uit dat dat in orde komt.
1: Ja.
0: Net als voor de Levende Tuinroute natuurlijk. Iedere zaterdag mooi weer. En om 1 uur in Paaslo aanmelden kan ook bij Sociaal Werk de Kop via het mailadres mantelzorg@sociaalwerkdekop.nl. Maar even mij bellen of Sociaal Werk de Kop bellen kan ook. Staat ook allemaal op de website. En de Valtes-app, daar is natuurlijk ook heel veel over te vinden. En daar staat deze activiteit ook op. Valtes-app voor mantelzorgers. V-A-L-T-E-S.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, dat zit goed ingepland.
0: Dat kwam er goed even
1: ja,
0: nog
1: ja,
0: uit, hè?
1: Ja, ja, ja, je bent zo, ook assistente, dus dat
0: ja,
1: moet
0: ja,
1: ook.
0: Ja, ja, ja. Nieuwe.
1: Ik wens jullie een ontzettend fijne dag toe.
0: Ja.
1: Natuurlijk alle dagen, maar deze extra, ja, die 6e juni voor ja, de jonge mantelzorgers. Dat ze goed genieten en een super fijne dag hebben.
0: Komt vast goed.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan en tot de volgende keer.

0: woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest met de bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een aanrijding op de N334 bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jongeman op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. Afgelopen vrijdagnacht is er op de Koningin Wilhelmina-laan in Wilhelmina-Oord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Woede op een vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei de vier opgegeten kuikens zien geboren worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het één overlevende laatkomende kuikentje uit het nest gaat redden. Echter was de vogelbescherming zijn antwoord: we hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het in de natuur aan toe gaat. De nestkast op het landgoed De Ezen is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is door de torenvalk succes gebroed. Nu dat het hofzuil het nest echter kent, is de kans groot dat hij terugkomt. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: De leeuw komt eraan. Is dat zo? De leeuw komt eraan. Oh, van het voetballen natuurlijk. Ja, ik moest even schakelen.
1: Ik doe wat actueels.
0: Jij doet wat actueels?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Doe ik het nooit weer?
0: Nee, dat lijkt me een strak plan. We kunnen beter verder gaan met de gasten die aan aangeschoven zitten aan tafel. Dat is Inge Boerkamp en Maaike Janssen. Ik sla even een naam die in het midden staan over. Want die heeft zich ziek moeten melden. En dat is Marijke van der Beek. Maar die hoort dus ook bij
2: helaas.
0: Het groepje. Ja. Waar we het over gaan hebben is rouwen en vieren Steenwijkerland. Wat is rouwen en vieren? En dan laat ik Steenwijkerland er even af. Precies, Inge.
2: Rouwen en vieren, ja, dat is eigenlijk toch de mooie herinneringen en de minder leuke dingen in het leven combineren. Rouwen is natuurlijk heel simpel verdriet om iemand die overleden is.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn weer veel meer situaties wat ook eigenlijk rouw is. En vieren, ja, je kunt ook het leven vieren. En daar waar verdriet is, is vaak ook heel veel moois geweest. Want je mist wel iemand of iets.
0: Ja.
2: Met heel veel mooie herinneringen.
0: Ja, ja, ja. Hoe is het zo gekomen dat dit in het leven is geroepen? Hoe is het ontstaan, dat rouwen en vieren?
2: Dat kan Maaike heel goed vertellen.
3: In Amsterdam is eigenlijk de eerste opzet geweest daarvan. Mm-hmm. Mijn nicht uit Steenwijk komt ze, die woont in Amsterdam. En die is betrokken geweest bij de allereerste opzet, zeg maar. En zij vonden dat er meer ruimte moest komen voor rouwen en vieren.
0: Ja.
3: Dat iedereen weet van er is een plek rondom een bepaalde periode in het jaar waar ze heen kunnen. Voor jong en oud, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en toen is er gekozen voor een kas waar je dus doorheen kunt kijken.
3: Ja.
0: Weet je waarom dat zo gegaan is? Of is dat...
3: Niet exact, maar het idee erachter is dat het open is, mm-hmm. transparant. Wat verlichting, wat kerstbomen, wat lampjes. Je kunt zien wat er gebeurt. Heel laagdrempelig.
0: Je zegt al...
3: iemand... Ja, sorry.
0: Dat geeft niet. Je zegt al kerstbomen, dus het fijnste, het mooiste. Het heeft het meeste invloed, denk ik, rond die kerstdagen.
3: Precies, de periode voor kerst en met kerst.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ja, dat is toch wel de periode waarop mensen meer rouw ervaren, verdriet... soms eenzaam zijn. Ja.
0: Ja. Inge, jij bent van beroep uitvaartbegeleider. Is dat daarom ook waarom je die keuze hebt gemaakt... om samen met Maaike dit en natuurlijk Marijke dit op te gaan zetten?
2: Nou, niet direct. Natuurlijk, je bent eigenlijk continu bezig met rouwen en vieren.
0: Mm-hmm.
2: En alles wat er omheen gebeurt, dat heeft wel mijn interesse... Maar ook zonder uitvaartbegeleider te zijn... had ik het project ontzettend mooi gevonden. Vorig jaar werden de vrijwilligers gevraagd... voor het project wat ik al kende in Meppel. In Meppel hebben ze vorig jaar voor de eerste keer... een kas gehad voor en rouwen en vieren.
0: Ja.
2: Dus vorig jaar heb ik mij aangemeld. Zo van, god, dat wil ik ook wel eens van dichtbij meemaken. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt en hoe het eruit ziet.
0: Mm.
2: Dus zo gezegd, zo gedaan. En daar kwam de nicht van Maaike... van eigenlijk het overkoepelende landelijke orgaan op bezoek. Daar ben ik mee aan de praat geraakt. En zij zei al van, nou, mijn nichtje Maaike in Steenwijk... wil dit ook heel graag.
0: Ja.
2: Dus zo zijn wij gekoppeld en hebben we onderweg wat meer mensen... meegekregen en gaan we een stichting oprichten binnenkort.
0: Ja, dus in oprichting, er komt nog wel wat voor kijken, hè, voor zo'n stichting.
2: Ja, er komt wel wat voor kijken natuurlijk. En zeker ook wanneer het voor het eerst gaat gebeuren. We moeten natuurlijk een stichting oprichten. We hebben sponsoren nodig. We gaan straks de website nog optuigen.
0: Ja.
2: Om te beginnen hebben we een Facebookgroep. Dus we hopen dat heel veel mensen ons ook na vandaag gaan volgen.
0: Ja, en onder welke naam is de Facebookpagina?
2: Rouwen en Vieren Steenwijkerland.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus heel graag allemaal ons volgen. Want er komt straks ook een moment dat we vrijwilligers nodig zijn... om het allemaal een beetje te bemannen, die dagen.
0: Ja.
2: En dan maakt het ons ook wat makkelijker om die te gaan benaderen. Dus als mensen ons willen volgen... hebben we al een beginstapje om wat draagvlak te krijgen in Steenwijkerland.
0: Ja. Ja. Alles kost natuurlijk geld. Sponsoren heb je net al genoemd. Eventueel andere acties die jullie op gaan zetten?
2: Ja, we zijn bezig om te kijken hoe we dat in gang kunnen gaan zetten... met een soort crowdfunding.
0: Oh ja.
2: Daar zijn wel hele leuke platforms voor. Dus daar hebben we op dit moment gesprekken mee. En eerdaags gaan we ook bedrijven in Steenwijk Land benaderen of zij een bijdrage zouden willen doen.
0: Ja.
2: Dus daar waar mensen er ideeën bij hebben, ze zijn welkom.
0: Ja, ja. Kunnen we zeggen van het is nog maar eerste helft van het jaar en nu al bezig voor het eind van het jaar. Maar die tijd heb je wel nodig, hè?
2: Ja, en zeker ook omdat we dit jaar voor het eerst in Steenwijk Land dit gaan organiseren. Ja, de Facebookgroep hebben we, maar goed, dat is natuurlijk heel simpel.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar een website oprichten en het hele projectplan, sponsoren benaderen. Noem maar op.
0: Ja. Moet allemaal
2: we
0: gebeuren.
2: We hebben genoeg voorlopig
0: te doen. Ja. Waar komt de kas? Want die moeten dan ook komen te staan, Maaike, mm-hmm. hier in Steenwijk.
3: Wij zouden het heel erg leuk vinden als die op de markt zou kunnen komen te staan.
0: Ja.
3: Ja. Een plek wat toch centraal is in Steenwijk. Veel voetgangers, fietsers misschien nog, wat auto's. Een plek waar mensen als ze elkaar daar hebben getroffen misschien. Hè? Misschien ontmoeten mensen elkaar wel, komen ze aan de praat. Dat is natuurlijk mooi als dat kan. Dat ze daarna zeggen, oh, zullen we nog een kopje koffie doen ergens? Maar goed, dat moeten we nog bepalen natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat kunnen we niet alleen.
0: Nee, en het zal ook denk ik wel met de gemeente Steenwijk Land in overleg moeten gaan allemaal.
2: Ja. Ja. Het zou heel mooi zijn om een rustpunt op de markt te hebben.
3: Ja.
2: Waar je ook even stil kunt staan bij al het moois en leuks wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Vorig jaar was er natuurlijk een reuze gehad. Nou, dat
0: wou ik net zeggen. Want misschien staat hij er nu. Volgens mij staat hij er dit jaar weer.
2: Ja, dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Nee. Het zou prachtig zijn als dat naast elkaar zou kunnen.
3: Ja,
0: waarom ook niet eigenlijk? Ja. Ja. Ja. Wie weet.
3: Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Ja. De bedoeling is gewoon wel een plek die heel centraal staat. Juist omdat je hoopt mensen te trekken die terloops voorbij komen. En ook denken van, oh ja, dit heb ik in de krant gelezen. Ik wil even binnenkijken. Ook vorig jaar Meppel, mensen die toevallig langskwamen. Daar heb ik bijvoorbeeld eerste kerstdag 's avonds gestaan. Van, mm-hmm. Oh, wij gaan uit eten, maar we zien dit nu. En oh, we beseffen ons nu dat afgelopen week het zoveel jaar geleden is. Dat onze moeder is overleden.
0: Ja. Ja.
2: En om dan dat moment erbij stil te staan.
0: Ja.
2: Ook kinderen, ik bedoel, het is heel laagdrempelig. Wat ook heel mooi zou zijn, is dat scholen ons weten te vinden.
3: Ja.
0: Dus dat zou een mooie aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan, hè, in de klas. Met,
2: precies, om met een klas in de kast te komen kijken hoe het werkt.
0: Ja.
2: En dan misschien ook in de lessen aandacht aan te besteden.
0: Ja.
2: Want dat gebeurt veel te weinig, merk ik links en rechts.
0: Dat zal wel, want dat maak je natuurlijk helaas dagelijks mee.
2: Maar... Dat maak ik dagelijks mee, ja. Ja, dat dat toch een, ook al is er wel eens een plan waarin staat wat er moet gebeuren als er een oude opa of een oma overlijdt, is het praktisch heel lastig om dat in een les zo uit te leggen dat ook iedereen zich daar goed bij voelt. En dat je ook achteraf geen vragen krijgt van ouders van hey, dat had ik liever niet gehad.
0: Nee,
2: dat
0: precies.
2: zijn hele moeilijke onderwerpen.
0: Ja, klopt. Ja. Is er ook samenwerking met stichtingen of wat ook hier in Steenwijkerland? Onder andere net Paula Bierma, die zei van hallo, hier ben ik.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel wat contact ook gehad al met Sociaal Werk de Kop. En dat zullen we in de toekomst denk ik ook nog wel weer hebben. Ja.
0: En kijk, daarom heb ik nou mijn hoofdtelefoon op. Want ik krijg net een seintje dat jullie zijn morgen, of in ieder geval Inge, morgen bij ons collega's Radio Centraal om ook dit mooie verhaal te doen. Dus dat men nou ook weet dat er daar ook aandacht aan gegeven wordt.
2: Ja, zeker. Want in die gemeente is de kas nog niet komend jaar. En dat is toch een gemeente die ook wel het verzorgingsgebied van Steenwijk in het verzorgingsgebied zit. Dus ik denk dat het een hele goede aanvulling is. Dus daar gaan we morgen uitleggen wat we gaan doen. Ze zijn welkom.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je zegt van, die wil ik nog even noemen? Of zeg je gewoon van, we komen binnenkort weer een keer weer om te vertellen hoe het ervoor staat?
2: Ja, natuurlijk. Graag.
3: Ja, graag.
0: Nou, lijkt me dat een strak plan.
2: Mooi.
0: Inge en Maaike, heel hartelijk bedankt. En als er wat is, dan horen we het graag. En dan doen we er wat mee.
3: Bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Dank je wel voor de tijd die we hier mochten volpraten.
3: Ja.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En dan heb ik het niet over Dirk, hoor. Grapje, Dirk.
1: Hey, goedemorgen, Ria.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Je bent in de Meente.
1: Ja, ik ben in de Meente en het is hier een grote gezelligheid. Is het.
0: Mooi.
1: Het is weer een bijzonder evenement. En bij mij aangeschoven aan de microfoon, stel je even voor.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Jeffrey van Meerkerk van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Hi.
1: En u bent?
3: Ik ben Harney van der Geest, ook van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Met als eigenlijk onderwerp topsport en het organiseren van dit evenement. Samen met Jeffrey en nog 5 anderen.
1: Kijk, je hebt meteen de goede mensen op de goede plaats, hè? Wat leuk dat dit evenement in Steenwijk is. Is dit niet de eerste keer, Jeffrey? Hè?
2: Nee, we zijn zo enorm dankbaar ook voor de samenwerking die we hebben met de gemeente hier. Maar ook met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gemeente zelf. Fantastisch. We worden echt hartstikke goed ontvangen. Dus we komen elke keer graag weer terug.
1: Nou, dat is goed om te horen. Nadie, heb jij ook mooie topsporters meegenomen vandaag?
3: Ja, zeker. Vandaag kijken we bij de senioren. Dat is de leeftijdsklasse vanaf 30. Hebben wij zelfs een Europees kampioen in Letting. En er is ook een wereldkampioen in de standaarddansen, dus de ballroomdansen. Dus er komt vandaag de top van Nederland komt echt aan de bak, hoor.
1: Ja, en dat is vandaag is de ballroom. Wat kunnen de mensen vanmiddag nog verwachten als ze naar binnen lopen?
2: Nou, als ze vanaf nu zo ongeveer gaan binnenkomen, dan zien ze de top in de amateurs aan het werk op de vloer. We hebben prachtige paren, die dansen dan de Engelse wals, de tango, de quickstep, de slow foxtrot en de Deense wals. Dat is de ballroomdiscipline. En de top van Nederland danst hier. Dus we gaan officieel de Nederlandse kampioen kronen. Vanavond de senioren. En morgen, nou, spektakel. Dus als je niks te doen hebt op zondag, kom dan zeker naar de gemeente toe. Dat wordt fantastisch.
1: Ja, wat voor spektakel wordt het morgen dan?
3: Wel, onder andere hebben wij de Latin disciplines. Dus dat is de cha-cha-cha, de rumba, de samba. En daar dansen een aantal paren in die echt ook internationaal heel goed gaan draaien. Het wordt ook een heel spannend NK. Er zijn wat nieuwe paren bijgekomen, nieuwe combinaties. Ook wij zijn heel benieuwd wie met dit keer met die titel vandoor gaat.
1: Ja, en welke muziek vind jij leuker, die van de ballroom of van de Latin?
3: Nou, vroeger was ik echt een Latin mens. Maar tegenwoordig kan ik ook de ballroom echt waarderen. Want we gebruiken tegenwoordig echt de meest mooie muziek. De hits die zijn omgevormd tot dansmuziek. En dat is echt prachtig. Dus ik heb niet echt meer een voorkeur.
1: Nou, dat is mooi. Hè? Het viel mij op, 1,5 minuut dansen, hè? Zo snel.
2: Ja, zeker. En we hebben 9 juryleden aan de kant staan. Dus die moeten in die 1,5 minuut moeten ze echt de juiste paren zien te herkennen. Om die door te plaatsen naar de volgende ronde. En dan als ze eenmaal in de finale staan, dat zijn er 6. Moeten ze ook in de 1,5 minuut bepalen wie er 1 wordt of wie de 6 wordt. Dus knappe prestatie van die lui.
1: Ja. Ja, dat is helemaal een knappe prestatie. Hè? En wat voor finales krijgen we vanmiddag nog te zien?
3: Vanmiddag krijgen we sowieso de hoofdklasses adult standaard. Dat is dus eigenlijk de topsport van Nederland. En daaronder nog de A, de B, de C wat lager. Maar we krijgen ook de finale van de senioren Latin hoofdklasse 1 en 2. Waar onder andere de Europese kampioen danst.
1: Ja, en die dansen ook maar 1,5 minuut.
2: Ja, zeker. Iedereen danst hetzelfde, 1,5 minuut. En per dans is dat dan. Dus elke keer komen ze dan de vloer weer op voor een nieuwe dans. En dat zijn dan 5 dansen in zijn totaliteit. En dan bepaalt de jury wie er doorgaat en wie er wint uiteindelijk.
1: Ja, Annie, en waar haal jij de dansers vandaan? Of waar komen ze vandaan? Of beter gezegd, als mensen dit horen, hoe kan ik dit gaan doen?
3: Nou, de dansers die komen uit heel Nederland, dus dat is niet zo moeilijk. Echt, heel Nederland zijn de wedstrijdporters aanwezig. Ja, en waar je kunt beginnen, dat is natuurlijk in de dansscholen. Hè? De dansscholen van tegenwoordig zijn echt heel modern geworden. Echt niet meer oudbollig wat men vroeger dacht. Ze hebben allemaal goede muziek, leuke variaties, leuke dansen. En niet alleen maar de ballroom, Engels, zoals wat dan ook. Maar bijvoorbeeld ook salsa, bachata. Dus er is echt, de huidige dansschool is echt helemaal up-to-date in deze tijd. Dus ik zou zeggen, binnenlopen, een proefles doen en dan weet je alles.
1: Ja, en dan vaak als je dan zo'n proefles gedaan hebt en je komt met z'n tweeën, dan word je een beetje besmet, denk ik.
2: Nou, absoluut. Want hoe leuk is het om met je partner iets te doen? Ja, als je ergens binnenstapt en je maakt lol met elkaar op de vloer, je kunt genieten van mooie muziek en je bent ook nog eens een keer fysiek bezig. Prachtige, prachtige vrije tijdsbesteding, zou ik zeggen.
1: Nou, dat is mooi. Is dit het enige toernooi in Nederland wat we hier zien?
3: Nee, zeker niet. Dit zijn de Nederlandse kampioenschappen. Maar we hebben ook nog gewoon de normale, noemen we maar even de bondswedstrijden. En we hebben straks in oktober de Holland Masters. En dat is echt een groot internationaal evenement. Wat wij organiseren onder auspicie van de Wereldbond, de WDSF. En daar hebben wij zelfs twee wereldkampioenschappen kunnen we daar onderbrengen in het topsportcentrum in Rotterdam. En dan zie je echt, wereldtop kan niet beter.
1: Ja, Holland Masters was ook wel een steenrijder nu.
3: Dat klopt. Cor van der Stoet en ook David Simon zijn de grondleggers van de Holland Masters. En toen zij de organisatie zijn gestopt, toen hebben zij eigenlijk dit overgedragen aan Jeffrey. Omdat ze vertrouwden dat Jeffrey dit op een goede manier zou voortzetten en zou uitbouwen. En dat is gebeurd.
1: Oh Jeffrey, en dat gaat goed nu?
2: Dat gaat fantastisch. Elk jaar hebben we meer dan 40 landen waar de dansers vandaan komen. Nou, bijna 1000 koppels van heel de wereld die in allerlei verschillende categorieën dan in Nederland komen dansen. Voor de hoogste eer eigenlijk. Hè? Als je het wereldkampioenschap kunt organiseren, dat is gewoon fantastisch. En dan daar komen mensen graag naartoe.
1: Nou, dat is heel goed om te horen. Dus morgen nog letten op de lijst staan. En verder kunnen mensen zo naar binnen lopen.
3: Het is nu 12 uur, dus ze kunnen nog steeds naar binnen lopen. Er is wel een entreeprijs aan verbonden. Het is niet gratis. Maar ik denk dat het dubbel en dwars de prijs waard is om hier te kijken hoe mooi het is. Men kijkt vaak op televisie naar Dancing with the Stars en noem maar op. Maar hier is het live, hè? En dat is echt anders, hoor.
1: Ja, ik heb zelf dat gevoel ook. Ik kwam binnen en fantastisch mooi. Hey, mag ik jullie bedanken voor dit hele fijne gesprek?
2: Zeker, dankjewel. En fijn dat je er was. En ik hoop dat je nog even lekker blijft genieten van het mooie wat je hier ziet op de vloer.
3: En ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Dirk, voor dit mooie gesprek. En wij gaan nu... ik hoorde het eindtune. Wij gaan afsluiten. Moest even afwachten wat er kwam. En tot zover dus de 2 uur kopwijzer van deze zaterdag de 30e mei. Volgende week hebben we weer een nieuw programma en zit op deze stoel anderhalf uur lang Kimberly de Jonge. Lubbingen de Jonge moet ik zeggen. En het eerste half uur mag ik weer doen wat politiek betreft. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

tekort. Wellicht doet muziek dan nog wat. Dan bouw ik een brug vanaf de mijne. Een brug naar jouw hart. En in die melodie vind je dan mijn pijn en verdriet. Van de wolken in mijn hoofd die jij nooit ziet. Want daarboven bij mij is het één grote leegte. Die ik zou graag willen vullen met liefde en vrede. Maar daarvoor heb ik jou nodig zoals eigenlijk elke dag. Daarvoor wil ik jou herkennen zoals in de vorm van mijn lach. Want zoveel van mij heb ik van jou. En wat ik eigenlijk zeg is dat ik van jou hou. Ja.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 30 mei 2026. We gaan zo praten met Jeroen van Duivenvoorde, fractievoorzitter van de VVD. Hij zit al aan tafel. En daarna gaan we praten met over hoogbegaafdheid. En met Elisa van Hees. Zij heeft een bedrijf Leren bij Elise. En als laatste in het eerste uur Charles Oudekerke komt langs over het zomerkamp. En dat is bestemd voor kinderen die het wat moeilijk hebben thuis financieel. Dat ze toch lekker op vakantie kunnen. En dat is ontzettend belangrijk. En er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus ik zou zeggen, luister daarnaar en sla je slag. Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een tijdje geleden.
1: Ja, tijdens de campagne ben ik natuurlijk al een paar keer langs geweest. Ja. Dat was daarna ook al één keer met Jantina en direct de eerste vergadering daarna.
0: Ja.
1: Maar nu weer één op één, dus dat is wel een tijd geleden, ja.
0: Ja. Afgelopen donderdag elkaar nog gesproken en gezien. Ja. Bij een mooi afscheid van twee wethouders.
1: Ja, zeker. Ja, dat hadden inderdaad afscheid van Marcel Scheringa van de ChristenUnie en Trein Jongman van de PvdA.
0: Ja.
1: Ja, beide zijn in 2018 als wethouder begonnen, maar hebben daarvoor ook al jarenlang in de raad gezeten. En ja, als ik vanuit mezelf spreek, afscheid van zeer gewaardeerde collega's. Allebei eigenlijk met hun eigen bestuurstijl. Heel anders dan die van mij, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld bij Trein altijd echt een persoonlijke touch. En dat vond ik wel heel erg sterk. En ik denk op sociaal domein ook nodig. Daar heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En met name ook in de verbinding naar de dorpen ook toe. Heeft het ontzettend sterk gedaan. En dat bijvoorbeeld ook de fanfare van Volhoven nog langs kwam.
0: Ja, precies. Dat was een mooie verrassing.
1: Ja, dus dat was heel erg sterk. En in het geval van Marcel, zeer kundig en altijd heel rustige bestuurder. Die, ik zei net in het voorgesprek ook al, die dan hele moeilijke dingen heel makkelijk kan uitleggen. En dat is wel een kwaliteit.
0: Ja, dus inderdaad.
1: We gaan ze beide missen, maar ik snap het heel goed.
0: Tuurlijk, als je het 8 jaar gedaan hebt. Ik zeg altijd 4 jaar om erin te komen. En dan 4 jaar om het goed te doen. En dan, dan is het klaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar jij zit er ook al zo lang in.
1: Vanaf 2018 in de raad. En daarvoor nog een tijdje in de steunfractie. Dus ja, ook al wel vrij lang. Maar ik ben nog steeds maar 32, dus ik heb nog wel wat jaren te gaan misschien. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Dus het is nog steeds een uitdaging voor je?
1: Ja, ik vind het nog steeds. Het is politiek zeg mijn favoriete hobby. Dus het is natuurlijk, je doet dat naast je werk.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het nog steeds interessant om na te denken over van hoe kan je nou je eigen omgeving iets mooier maken. En ja, dat gaat af en toe langzaam, dat gaat af en toe met hobbels. Maar als het dan lukt, dan haal je daar ook wel weer heel veel uit. Dus dat vind ik nog steeds leuk.
0: Ja, dat vind je nog steeds. Geef je nog steeds een goed gevoel.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Nou, mooi. Nieuwe coalitie. Eigenlijk starten we nu weer opnieuw. Hè. Verkiezingen zijn geweest. Hoe staat het ervoor met de VVD?
1: Met de coalitie?
0: Beide.
1: Nee. Eerst over onszelf. Ja, we zijn natuurlijk met 3 zetels zijn we doorgegaan. Maar we hebben afgelopen week hebben we er ook nog een burgerraadslid bij gekregen. Jelleke Bouma. Zij is al jarenlang betrokken bij ons als VVD. Als secretaris bij het bestuur. Maar ook bij ons in de steunfractie eigenlijk al de hele periode. Afgelopen periode. En we hebben nu ook Linda Evers. Die wordt voorzitter van de politieke markten. Toen dachten we van nou dan. Dat betekent dat we meer werk hebben op tijdens de politieke markt. Dus met de toevoeging van Jelleke hebben we er echt iemand bij waarvan we zeker weten, oh, die gaat het goed doen en die gaat ons weer versterken.
0: Dus, had je anders niet voor een burgerraadslid gekozen?
1: We hebben daar afgelopen jaren hebben we daar minder gebruik van gemaakt. Okay. Ook heel bewust. Want wij waren altijd met z'n drieën. En met z'n drieën kun je eigenlijk die agenda heel goed verdelen. En dan zorg je er ook voor dat iedereen bijna elke keer wel een onderwerp heeft. En daardoor blijf je er ook goed in. Terwijl als je, stel je hebt je installeert er 2 bij, dan moet je een paar keer heb je helemaal niks op de agenda staan. Dan zit je daar wel de hele avond. Ja, je moet het ook leuk maken voor jezelf. En juist door daar af en toe ook in te spreken, blijf je er ook goed in.
0: Ja, snap ik. Dus een burgerraadslid erbij. En Linda Evers zullen nu dan als commissievoorzitter.
1: Ja, die had er ook echt veel zin in. Linda zit natuurlijk nu iets meer dan een jaar in de raad. Maar die was daarvoor bij ons burgerraadslid. Dus die kent op zich de processen goed. En altijd aan het begin van de periode is altijd de vraag, zijn er mensen die eventueel de politieke markten willen voorzitten? En daar heb ik een keer gesprek over gehad. Het leek er leuk. En zij heeft toen ook een gesprek gehad met Ina Haverman. Die heeft dat ook jarenlang gedaan. Ja. Die was ook eerste plaatsvervanger in de raad. En daar was Linda eigenlijk wel enthousiast over. Die dacht van, nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. En dat hebben we dus besproken. En uiteindelijk hebben we nu 6 plaatsvervangende voorzitters voor de politieke markt. Nou, dat is best wel veel.
0: Ja, maar zijn we meestal toch 4?
1: Ja, de bedoeling was 4, maar we hadden op het einde van de vorige periode hadden we er nog maar 2. Dus meestal is het vooral, dan krijg je eigenlijk een belletje vanuit de griffie van, nou, we hebben eigenlijk toch echt wel mensen nodig. En nu zijn er 6, dat is denk ik alleen maar mooi. Dan kan het goed rolleren. En als je dan een keer een onderwerp hebt die je zelf heel graag wil doen in de raad, nou, dan kan je die avond ook doorgeven aan iemand anders die dan kan voorzitten.
0: Ja, precies. En als er een keer een ziekte of vakantie of wat ook tussen komt, dan zit je wat ruim in je voorzitters.
1: Precies,
0: ja. Oké, burgerraadsleden hebben we van de VVD dan even over gehad. We gaan zo naar de coalitie toe. Maar totaal zijn er 14 nieuwe burgerraadsleden. Ja, ik vond dat veel.
1: Ja, ontzettend veel. Ja. Ja, ten opzichte van 4 jaar geleden is het echt wel een paar meer. We hebben natuurlijk ook nu meer partijen. Dus we hadden sowieso direct na de verkiezingen al meer partijen. Met uiteenvallen van FVD hebben we natuurlijk nog weer een partij erbij gekregen. Dus dat waren al 4 burgerraadsleden. Je ziet ook dat partijen bijvoorbeeld zoals de ChristenUnie, die hebben nu nog maar 1 zetel, maar die installeren wel direct 2 burgerraadsleden. Want die hebben nu een heel nieuw actief team. Ja, en daar willen ze gelijk mee van start.
0: Ja.
1: Dus er zitten soms verschillende gedachten achter. Volgens mij PGL bijvoorbeeld niemand geïnstalleerd. Nou, dat is in hun geval ook logisch. Die hebben 7 zetels, dus die moet je er dan ook nog iemand bij zetten. Maar wij zijn hartstikke blij dat Jellek het bij ons wil doen. En daar hebben we veel vertrouwen in.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Coalitie, er is al een brief rondgegaan, een persbericht, dat het eigenlijk zo goed als klaar is, laat ik het zo zeggen.
1: We zijn eruit.
0: Ja.
1: Dus we zijn de afgelopen weken ongeveer 2 keer in de week bijeengekomen met de verkenner, of de formateur moet ik zeggen, Kees Bel. We zijn eigenlijk door alle onderwerpen heen gegaan. En dan af en toe heb je verschil van inzicht. En dan leg je dat bij en dan schrijf je het op. En uiteindelijk ligt er dan een compleet document.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk in hele goede harmonie is dat gegaan. En eigenlijk vanaf de eerste moment was het wel duidelijk van, oh, wij willen er met z'n 4 echt wel uitkomen. En dat kon je heel goed merken. En we zitten natuurlijk met 3 partijen die de vorige coalitie er ook al bij zaten. Dus dan weet je van tevoren natuurlijk niet zo goed van, ja, die 3 die kunnen elkaar natuurlijk wel vinden. Dan komt er een nieuwe bij.
0: Ja.
1: Maar de CPB die stelt zich ook echt.
0: En het CDA is er nou niet meer.
1: Nee, CDA zit er niet bij. De vorige coalitie zat de ChristenUnie erbij. Maar nu dus CPB. En de CPB die stelde zichzelf ook gelijk heel constructief op. En eigenlijk vanaf het eerste moment was duidelijk van, nou, hier gaan we met z'n allen wel uitkomen. Maar dan moet je natuurlijk op inhoud nog wel keuzes maken.
0: Ja. Waren de keuzes moeilijk? Kun je een voorbeeld noemen, maar dan is jouw antwoord.
1: Ja, mijn antwoord is, op 5 juni gaan we het coalitieakkoord delen. En tot die tijd gaan we over de inhoud, delen we verder niks. Dat is bewust, omdat ook onze collega-fracties die in de raad, die hebben dat ook niet gezien of gelezen. Dus dat wordt 5 juni wordt dat breed gedeeld. Maar natuurlijk zijn er onderwerpen waar je verschil van inzicht in hebt soms. Maar ja, ik denk dat wij waren met z'n 4 ook wel heel erg bereid om ook naar de anderen te luisteren. Van waar zit nou de pijn?
0: Mm-hmm.
1: En om uiteindelijk ergens een middenweg in te vinden. Wat denk ik ook recht doet aan de uitslag. Hè? Want we zijn nu dus 4 partijen van links tot rechts tot midden. En ik denk dat het coalitieakkoord dat ook weer spiegelt. Dus er ligt daar een mooi akkoord waar denk ik zowel VVD als GroenLinks, PvdA als CPB en PGL zich goed in kunnen vinden.
0: Ja.
1: Daar zijn we ontzettend tevreden over.
0: Ja, en het wordt 5 juni gepresenteerd aan de raad?
1: 5 juni wordt het verstuurd. Breed.
0: Okay,
1: en op 10 juni, woensdag 10 juni.
0: Woensdag, hè? Woensdag. Ja, woensdag. Want het persbericht stond dinsdag, even duidelijk.
1: Ja.
0: Woensdag.
1: Nee, klopt. Ja. Woensdag 10 juni, dan wordt het voorgelegd aan de raad. Dus dan kunnen alle fracties daar ook iets van vinden. En dan gaan we daarna, als het goed is, ook onze 4 beoogde wethouders installeren. Dus daar wordt dan hoofdelijk over gestemd. Maar
0: die namen kun je wel noemen?
1: Ja, dat zijn voor BGL natuurlijk Melvin Smit.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft het de afgelopen periode ook goed gedaan. Dus die gaat door. En voor ons is dat Mirjam Slomp. Die zat ook al als wethouder in het bestuur. En die doet het ook hartstikke goed en die gaat ook door. En dan hebben we dus 2 nieuwe wethouders. Voor de PvdA GroenLinks is dat Steven Bunt. En voor de CPB is dat Tilco Gernaat. En dat zijn 4 wethouders waar wij in ieder geval veel vertrouwen in hebben. Dus ik hoop dat de rest van de raad dat ook vindt.
0: Ja, nou, ik kan wel zeggen van denk het wel. Maar ja, goed, wie ben ik? Hè? Dat moet allemaal nog besproken worden en overgestemd worden. Hoe dat allemaal gaat. Tevreden over alles?
1: Ja, zeker tevreden.
0: Als fractievoorzitter van de VVD?
1: Ja, over het hele proces van de afgelopen maanden. Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Hè? Je gaat de verkiezingen en je weet niet hoe je eruit komt. We waren niet de grootste partij, dus het is niet vanzelfsprekend dat je weer in de coalitie zit. Maar we hadden wel het gevoel dat we heel goed met de andere partijen in de raad kunnen. Dat we ook een wethouder hebben die echt iets kan leveren, die iets toevoegt. En dat voor ons ook wel... we hadden er veel vertrouwen in dat we er weer bij konden zitten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Nou gaat dus de hele raadsperiode die gaat weer beginnen met nieuwe mensen en frisse blik. Wat is het eerste wat bij de VVD op het lijstje staat dat je zegt van dat gaan we aanpakken?
1: Ja, we hebben altijd wel een wensenlijstje klaar liggen. Dus voor ons zijn dat natuurlijk toch wat meer de hardere zaken. Hè? Dus goede infrastructuur, goede wegen. We hebben natuurlijk vorige periode al ingezet op de rondwegen bij Blokzijl, Ossenzijl. Dat is voor ons belangrijk dat doorgaat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouw van basisscholen. Er zijn best wel wat basisscholen die echt verouderd zijn. Mm-hmm. Dan gaat het om Blokzijl, maar ook Vollenhoven. Sint-Jansklooster zijn we van plan om nieuw te bouwen. Ja, dat zijn wel echt zaken van dat is gewoon een basisvoorziening die in de gemeente gewoon goed geregeld moet zijn. Ja, dan moet je daar ook in investeren. Dus dat zijn zaken waarvan we willen dat het sneller gaat. Maar ook bijvoorbeeld fietspaden, wegen, veiligheid. Ja, dat zijn voor ons als VVD echte thema's waar we werk van willen maken.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Is hij gelukt zelfs? Nou, dan is het George Strait met Amarillo by Morning.

0: Tot de laatste tonen, Jeroen.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, ja. We waren zo geanimeerd aan het praten dat ik moest een seintje krijgen van de techniek van de hoofdtelefoon op. Moet weer
1: snel door.
0: Aan de slag. Aan de slag, inderdaad. Dat gaat de hele raad doen. Jullie hebben afgelopen week in de raadsvergadering een motie ingediend.
1: Ja, dat klopt. Mijn fractiegenoot Mans Lohman. Die stoorde zich eigenlijk al langer aan dat er lege kavels stonden op de Woldmeente. Daar woont hij ook zelf. Mm-hmm. En toen had hij eigenlijk zichzelf afgevraagd van, er zijn er allemaal van die grasvelden. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet van waar is dat voor. Die had dat even uitgezocht. Dat waren dus woon-werkkavels. Die al ruim 20 jaar eigenlijk beschikbaar zijn.
0: Waar totaal niks mee gebeurt.
1: Nee, waar eigenlijk niks mee gebeurt. Nou, die staan wel te koop. Dus op het moment dat je belt met de gemeente van, goh, ik zie daar kavels staan. En dat is dus wel met specifieke bestemming van en wonen en werken op één plek. Dus dat is niet heel makkelijk. Maar dan kan je die wel kopen. Maar eigenlijk stonden bijvoorbeeld niet op Funda Business. Stonden niet duidelijk op de site. Dus eigenlijk waren het een beetje een soort van spookkavels.
0: Ja, ja.
1: Die wel beschikbaar zijn. Ja. Waar je eigenlijk morgen op kan bouwen als je het koopt. Maar waar niks mee gebeurt. Ja, dat was eigenlijk het begin van dat man zei van, ja, misschien moeten we daar een motie over indienen. Dat we die weer een keer mooi etaleren. Want als je dan mooie dingen hebt, dan moet je het ook laten zien dat je ze wil verkopen.
0: Ja.
1: Dus daar had hij wat onderzoek naar gedaan. En dat bleek dat eigenlijk was de eerste vraag van, speelt dit op meer plekken in de gemeente? Nou, schijnbaar zijn er ook nog een paar kavels. Volgens mij twee in Giethoorn en nog een paar in de Corpus kwartier. Met dezelfde constructie ook woonwerken. Nou, dat was voor ons eigenlijk wel de aanleiding om te zeggen van, nou, er is nu een grote schaarste aan woningen, maar ook aan bedrijfslocaties. Zonde als dat natuurlijk braak blijft liggen. En die wijk is dan op een gegeven moment eigenlijk ook niet af. Hè. Er zit overal van die een beetje gatenkaas. Ja. Dus toen hebben we de motie opgesteld. En eigenlijk de motie die roept op om eigenlijk in eerste instantie het gewoon weer te etaleren. Van, nou, we hebben mooie kavels beschikbaar als er ondernemers zijn die willen wonen en werken op één locatie, op echt wel een A-locatie. Je bent zo op de snelweg. Dan kan je die kavels kopen. Maar stel nou dat we tot de conclusie komen van, nou, daar is gewoon echt geen markt voor. Ja, dan moeten we misschien wel de bestemming omturnen dat we daar misschien wel wonen gaan toestaan. Hè? Dat je alleen wonen doet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want we zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe locaties. Dat gaat ook soms best wel traag. Nou, als we dan plekken hebben die eigenlijk al beschikbaar zijn, ja, dan is het zonde dat we daar niks mee doen. Dus daar hebben we een motie voor ingediend. In eerste instantie volgens mij al met iets van 6 partijen. En uiteindelijk is die unaniem aangenomen. Dus ook de rest van de raad heeft duidelijk signaal afgegeven van, nou, wij willen dat we in ieder geval al die snippers gewoon gaan invullen.
0: Ja.
1: Dat is een heel mooi resultaat gelijk al.
0: Ja, ja. Nou weten wij wat er dan met zo'n motie gaat gebeuren. Voor de luisteraars, wat gaat er daarna dan met zo'n motie gebeuren?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Daarna gaat de organisatie in en ook het college in.
0: Mm-hmm.
1: Motie is natuurlijk adviserend. Dus dat is niet dat we het hebben afgedwongen dat we het op een bepaalde manier gaan doen.
0: Nee.
1: Maar normaal gesproken pakt het college dat dan op. En die gaat dan eigenlijk de strekking van die motie uitvoeren. Nou, soms zetten wij er ook natuurlijk nog iets in wat helemaal niet kan, wettelijk gezien. Nou, dan koppelen ze dat terug. Dus als het goed is, binnen nu en een paar maanden gaat het college daar iets mee doen. En als ze daar niks mee doen, ja, dan gaan we ze natuurlijk weer op de vingers tikken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar onze verwachting en ook de wethouder die gaf eigenlijk wel aan van, ja, het is een duidelijk steuntje in de rug. En daar ze waren er ook bezig om te kijken van, kunnen we daar misschien die kavels veranderen naar wonen?
0: Ja, ja.
1: Maar wij zouden graag zien eerst kijken naar wonen en werken. Want daar is echt behoefte aan. Ook vanuit de ondernemers naar wat meer bedrijfsruimte. Nou, en als dat echt niet lukt, dan
0: van alleen wonen. Alleen wonen.
1: Ja,
0: ja, ja, want het is toch, in zo'n wijk moet dat gewoon één egaal bewoond, ja, of bemand, laat ik het zo zeggen, geheel zijn.
1: Ja, precies. Dus ja, je wil eigenlijk niet zo'n gatenkaas. Aan de andere kant een extra grasveld. Dan kan je natuurlijk wel weer voetballen en de hond uitlaten. Dus
0: jawel. Dus,
1: maar het is, we hebben die grond beschikbaar. Het staat ook op onze begroting. Hè, dus het levert ons nu ook niks op.
0: Nee.
1: Eigenlijk de gemeenschap dus daarmee. Nee. Ja, als we die kavels kunnen verkopen, dat levert ook gewoon weer geld op. Waardoor we ook uiteindelijk de lasten niet meer hoeven te verhogen. Als je het helemaal heel ver doordenkt.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, we hebben iets op onze begroting staan waar niks mee gebeurt. Ja, dat is zonde. Dus laten we daar gewoon een mooie invulling voor vinden.
0: Ja, ja. En wie jullie daar misschien mee kan helpen is de ombudsman, vrouw.
1: Ja, ja, die gaat weer verder.
0: Stond, ja, precies. Stond
1: ja, dat,
0: op,
1: we hebben dat nu al. We hebben sinds, volgens mij, uit mijn hoofd zo rond 2016 hebben we dat ingevoerd.
0: Ja.
1: Dus volgens mij vlak, en dat is eigenlijk op initiatief van het CDA samen met de VVD. Dus Bertine Cuperus zat toen namens ons in de gemeenteraad. Ja. En die heeft samen met Femidit Kersjes volgens mij dit ooit begonnen. Dat is eigenlijk met het idee van, nou, er zijn mensen die vallen tussen wal en schip. Die krijgen bij de gemeente geen gehoor als het gaat op sociaal domein. Of dat is zo'n complex dat je daar niet uit kan komen. En dan is er iemand die onafhankelijk is, waar je eigenlijk je zaak neer kan leggen van, kun jij dit bij mij bij de gemeente regelen dat ik hier uitkom? Dat is eigenlijk een heel mooi initiatief, zo'n ombudsman, vrouw. Heel erg waardevol. En die heeft eigenlijk vanaf 2016 heel veel van dit soort zaken opgelost. En we hebben dat een keer verlengd. Alleen op het einde zei de ombudsvrouw eigenlijk van, ja, we hebben eigenlijk alle zaken die oplosbaar zijn, die hebben we opgelost. En alle zaken die nog over zijn, die zijn zo complex dat ik dat eigenlijk niet kan.
0: Okay.
1: En toen heeft ze eigenlijk de opdracht teruggegeven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is besproken vorig jaar in de gemeenteraad. En toen hebben heel veel partijen gezegd van, nou, we snappen dat er misschien nu in directe zin niet extreem veel zaken liggen. Maar we willen wel dat die functie overeind blijft staan voor het geval dat er wel weer nieuwe zaken bijkomen.
0: Ja.
1: Want dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Nou, toen hebben wij de keuze gemaakt als VVD van, nou, we moeten niet de functie in het leven houden omdat het de politieke wens is. Er moet wel bepaalde noodzaak ook vanuit de maatschappij zijn. Dus wij dachten van, nou, we gaan eerst een paar jaar daarmee stoppen. En als er dan de zaken weer oplopen, dan gaan we dat weer oppakken. Mede ook omdat we ook een abonnement hebben op de landelijke ombudsman. En dat betekent dus eigenlijk dat we nu op dit moment dubbel betalen. Dus we hebben een gemeentelijke ombudsman en een ombudsman landelijk. Daar betalen wij ook als gemeente voor.
0: Maar is daar geen verschil in behandeling van zaken met
1: ja,
0: die twee?
1: Ja, daar zit natuurlijk wel verschil in. Mm-hmm. Ja, landelijk, dat is minder direct, minder persoonlijk. Dus daar zit echt wel verschil in. Maar het is uiteindelijk dezelfde functie. Je kan met deze lokale zaken, kan je ook daar terecht. Dus voor ons was nu de afweging van, nou, wij waren tegen de gemeentelijke ombudsvrouw. Omdat we eigenlijk zeggen van, nou, het is nu afgerond, dus voorlopig niet. Maar de raad heeft besloten eigenlijk in grote meerderheid om ermee verder te gaan. Maar dat betekent eigenlijk voor ons wel dat Linda eigenlijk gelijk al zei in de raad, nou, dat betekent dat we misschien bij de PPN dan wel een motie indienen om het abonnement voor de landelijke ombudsman op te zeggen. Dus dat is Linda nu eigenlijk aan het onderzoeken.
0: Ja, van, nou, kwam er nog reactie of vraag op?
1: Ja, er waren wel een paar partijen die zeiden van, nou, is dat nou wel handig? Maar ja, wij zien het zo. Ja, we hebben nu eigenlijk twee keer dezelfde functie. Die betalen wij twee keer. Ja, dat vinden wij zonde. Dus als de raad kiest voor een lokale invulling, nou, prima, dat is een meerderheid. Een meerderheid bepaalt in dit land, dus dat is natuurlijk prima.
0: Ja.
1: Maar ja, moeten we dan ook nog betalen voor een landelijke ombudsman? Nou, dat op zich een terechte vraag, denk ik. En die gaan we, denk ik, bij

0: Dus we krijgen nu door het jaar heen krijgen we nog heel veel van dit soort TAM-plannen... die allemaal nog voor 1 januari zijn ingediend. En die kunnen dan nu nog wel behandeld worden. Maar het is inderdaad, het staat wel wat gek in de stukken. Maar dat is, we verwachten nog wel een heel aantal van dit soort wijzigingen. Omdat als je nog snel iets wou regelen voor dan, wijziging, dan is het.
1: Moest dat voor die datum gebeuren? Ja. Nou, is dat ook weer duidelijk. De tijd zit er alweer op, Jeroen. Dus we moeten alweer afscheid nemen.
0: Nou, leuk. Ik vond het weer leuk om langs te mogen komen.
1: Ja, ik vond het ook leuk om weer zo'n aanzet te geven voor het. Hoewel de vakantie natuurlijk wel weer dichterbij komt. Maar in ieder geval weer voor het nieuwe politieke. 4 jaren eigenlijk.
0: Ja, we mogen weer beginnen.
1: Ja, precies. Ja. Dus fijn dat jij het spits af hebt gebeten. En heel veel succes verder. En we spreken elkaar vast binnenkort weer.
0: Ja, dank je.

Een goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten geamaleerd voor een aanrijding op de Ruksveenseweg bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan, toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jonge man op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulance landspersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. In een woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest.

0: met bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Afgelopen nacht is er op de Koning Wilhelminalaan in Willemsoord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling. Iedereen doet mee. De regeling is voor activiteiten bij bijdrage aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat om initiatieven die discriminatie en uitsluiting tegengaan om te zorgen dat iedereen zich op gemak voelt in Overijssel. Op 15 juni gaan de subsidies aanvragen van start. Woede op Vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei... de vier opgegeten kuikens geboren zien worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het nakomertje uit het nest redt. Hun antwoord was echter: wij hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het er in de natuur toe gaat. De nestenkast op de landgoed De Eze is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is er door het torenvalk succesvol gebroed. Nu de postuil het nest echter weet te vinden, is de kans groot dat hij terugkomt. Dan wordt zo'n nest een ecologische val. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam was Daphne Savast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Aangeschoven aan tafel is Lisa van Hees. En zij heeft alles te maken met leren bij Lies.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Wat is leren bij Lies?
1: Leren bij Lies heb ik vorig jaar opgezet voor kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. Mm-hmm. En met Leren bij Lies begeleid ik onder andere 1-op-1 deze kinderen. Die komen bij mij in de praktijk. En dat zijn vaak neurodivergente kinderen. Hoeft niet. Ja, is een moeilijke term. ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en hoogbegaafdheid bijvoorbeeld valt er ook onder.
0: En hoogbegaafdheid, is dat hetzelfde als hoogsensitief?
1: Nee, zeker niet. Hoogsensitief heeft alles te maken met prikkelverwerking. Dus hoe dingen bij je binnenkomen ervaren dan. Die kinderen ervaren het wat intenser. Dat kan wel ook zo zijn dat een hoogbegaafd iemand daar ook dat ook heeft.
0: Ja, dat is een en-en situatie.
1: Ja, vaak wel hoor. Ja, want met hoogbegaafdheid komt het ook allemaal wat intenser bij je binnen.
0: Ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk het dubbel.
1: Ja. Nou ja, dat is een. Eigenlijk is het een beetje een soort onderdeel van hoogbegaafdheid. Zo moet je het meer zien. Het is ook meer een eigenschap. En even voor de duidelijkheid: hoogbegaafdheid is ook niet een afwijking.
0: Nee, het is geen ziekte of zo.
1: Nee, maar dat geldt eigenlijk ook gewoon voor ADHD en autisme. Daarom vind ik neurodivergentie ook een hele veel mooiere, betere term.
0: Ja. Maar het is nog niet echt ingeleverd. Ik las het in mijn voorbereiding door. Ik denk van, ik moest het eerst spellen zowat. Neurodivergentie.
1: Ja. Uiteindelijk gaat het gewoon over breinvariatie. Ja. Dus een andere manier waarop je brein bedraad is. En dat vind ik ook een mooie manier om te kijken naar hoogbegaafdheid. Het is een andere manier waarop het bedraad is dan gemiddeld. Mm-hmm. En het komt met heel veel mooie eigenschappen.
0: Ja, ja. Dit doe je vooral met kinderen. Met jongeren.
1: Ja.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Je zei al 1-op-1. Maar krijg je van scholen, krijg je iets door? Of komen mensen bij jou thuis?
1: Nee, ik heb dus een praktijk. Ik zit in Steenwijk-Woold in het multifunctioneel centrum Hoogtij. En ik zit daar sinds april. En dan komen meestal ouders bij mij met een hulpvraag met hun kind samen. Het is van 8 tot met 18 jaar. Maar ik heb ook wel vanuit scholen hoor. Dat scholen, ik wil niet zeggen doorverwijzen. Maar eens even een tip geven. Ga eens even bij Lisa kijken.
0: Oh ja.
1: Dat komt omdat ik ook wel bekend ben bij veel scholen hier in de omgeving. Want ik heb hier ook als leerkracht gewerkt. Leerkracht basisonderwijs is onder andere mijn achtergrond. NHB-specialist. Dus zo kan het ook, die route kan ook zo bewandeld worden. En naast de leercoaching, want daar hebben we het nu over, geef ik ook scholingen en lezingen en trainingen en workshops. En ik heb ook plannen om nog informatieavonden voor ouders te organiseren.
0: Oh ja.
1: Alles om deze kinderen goed te kunnen helpen.
0: Ja, komt het veel voor bij kinderen? Is het misschien de situatie van nu? Nee, het heeft niks met de situatie te maken, want zo word je op de wereld gezet.
1: Ja. Dat zo word je geboren. Ja. Het is ongeveer 20% van de mensen is neurodivergent vastgesteld. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen, ook volwassenen, die eigenlijk geen idee hebben, maar misschien wel hoogbegaafd zijn.
0: Ja.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Hoe kom je daarachter?
1: Een veelgehoorde term is, ik heb me eigenlijk altijd anders gevoeld dan gemiddeld, zeg maar. En op zo'n moment kun je jezelf laten testen. Dan krijg je een intelligentietest. En zo kom je erachter. Maar als je veel een klik hebt met zogenoemde peers, dan is dat eigenlijk ook al wel een green flag, zeg maar. Want die mensen herkennen het vaak ook van, het zou best wel eens kunnen dat jij ook wel hoogbegaafd bent.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met mooie eigenschappen zoals een heel creatief brein dat alle kanten op gaat. Snel verbanden kunnen leggen. Intenser de wereld om je heen ervaren. Doordat alles gewoon veel meer bij je binnenkomt. Dus een wat diepere verwerking ook daarvan. Ja, en dat zorgt er dus ook voor dat je misschien wat sneller overprikkeld raakt dan een ander. Dus dat zijn wel allemaal dingen die daarmee te maken kunnen hebben.
0: Ja. Hoe kom je erachter bij zo'n kind eigenlijk? Als je op school bent, bijvoorbeeld een leerkracht die zegt van, goh, ga eens met je zoon of dochter bij Lisa kijken.
1: Ja.
0: Dan moet er iets zijn waarvan zo'n leerkracht denkt van, dat komt toch wel eens wat zijn.
1: Ja, het is niet zo dat ik dus hoogbegaafdheidstesten doe. Maar een leerkracht kan wel op het moment dat ze denken van... nou, hiervoor is even net wat extra's nodig. Dan zouden ze aan mij kunnen denken. Dus ik schaar mezelf ook niet zozeer onder bijles. Want dan heb je het veel meer onder over... nou ja, meer vakspecifiek, zeg maar. Ik train ook wel de executieve vaardigheden. Dat is ook weer zo'n mooie term. Ja. Maar dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om te leren. Dus dat gaat bijvoorbeeld over plannen van je taken. Het overzien van tijd.
0: Ja.
1: Dus echt dat leren stuk. Ik vertel aan kinderen, hoe werkt jouw brein? Hoe werkt een brein in het algemeen, linker en rechter hersenhelft? En hoe kun je dat goed voor je laten werken? Dus hoe kun je jouw talenten en kwaliteiten inzetten bij wat nog lastig is? En dat is mijn insteek heel erg. Dus samen op onderzoek uitgaan in eerste instantie. Kijken naar wat zijn jouw leervoorkeuren? Ja. En die gebruiken we dan.
0: Ja, en het zijn dus ook wel de dingen die je nodig hebt, tussen aanhalingstekens, in je leven. Die belangrijk zijn voor afspraken en zo.
1: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat er trouwens... dat zijn ook vaardigheden die zich heel lang doorontwikkelen. Ze zeggen tot aan je 25ste... dan pas ben je qua hersenen volwassen. Maar ik ken genoeg volwassenen die ook nog een beetje moeite hebben met emotieregulatie en dat soort dingen. Als ik ook nog eens even voor mezelf mag spreken trouwens. Dus het is ook het is een proces.
0: Yeah.
1: En ik leer kinderen dat ook te zien. Dat het niet zo is van, dit is het einddoel. En als je bij mij bent, dan kun je in één keer supergoed plannen of zo.
0: Nee.
1: Maar ik geef ze tools en ik geef ze strategieën om te gaan met hoe hun brein werkt.
0: En dat pakken ze op? Dat snappen ze? Dat begrijpen ze?
1: Ja, en hoe jong ze ook zijn. Want het is dus vanaf 8 tot met 18. Mm-hmm. Maar ik denk dat we kinderen soms onderschatten in hoe ze dat oppakken, inderdaad. Ik denk dat kinderen het serieus nemen en echt zien voor wie ze zijn. Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen om te doen. Dus ik neem ze heel serieus en ik bespreek gewoon dingen met ze. En ze mogen het echt lastig vinden. En ze mogen echt fouten daarin maken. En daar hebben we het dan ook met elkaar over. Van, dit ging nog niet helemaal zoals we hadden gewild.
0: Mm-hmm.
1: Wat kunnen we de volgende keer anders doen? Dat is juist het hele proces. Daar komen ze ook voor.
0: Ja.
1: En dan hebben we het daar ook over. Dus er is ook in de onderwijswereld heb je het dan over de bekende leerkuil. Nou, dat is, je denkt van, ik ga wat nieuws proberen. En vervolgens beland je in die kuil. En dan denk je, dit is eigenlijk moeilijker dan ik dacht.
0: Ja.
1: En daar komt het moment van leren. Dus wat ga je dan doen?
0: Ja.
1: Nou, voor hoogbegaafde kinderen belanden ze wat minder vaak in die kuil. Want heel vaak stappen ze er gewoon overheen. En hebben ze eigenlijk al, zijn ze al bij de volgende opdracht, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Dus die ervaring dat ze in die kuil terechtkomen, kan soms ook heel hard binnenkomen van, er is echt iets mis met mij. Terwijl uiteindelijk is dat juist je leerproces. En dat is heel mooi om aan kinderen te mogen uitleggen. En op het moment dat dat kwartje gaat vallen, stappen ze er ook met meer vertrouwen in. En komt het plezier ook in leren meer terug.
0: Ja. Dus dat kunnen ze dan allemaal gebruiken in het verdere leerproces op school.
1: Ja, ook op school. Juist ook dat contact met school is daarin ook heel belangrijk, hoor. Dus dat vind ik ook heel fijn om de lijnen kort te houden. Dus ik zoek eigenlijk altijd ook contact met school. Natuurlijk met toestemming van ouders. Nou, en dan doen we het samen.
0: Ja, mooi. Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. We nodigen je nog een keer uit om de andere A6 en ADHD ook nog eens een keer onder de loep te nemen. Ja. Want we hebben nou gewoon een klein stukje gehad eigenlijk van wat je allemaal doet.
1: Ja.
0: Heel hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En fijn weekend verder.
1: Hetzelfde gewenst.
0: Dankjewel.

0: Losvast was dat van de drieërs. En aangeschoven aan tafel, het laatste onderwerp van het eerste uur is Charles Oudekerke. En hij komt vertellen over Kamp Zomerpret.
1: Ja.
0: Het woord alleen al brengt mij vakantie-ideeën in het hoofd.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, op de eerste plaats ontzettend bedankt dat ik hier mag komen. Ik ben altijd zo onder de indruk. Als ik, voor de luisteraars, ik zit hier aan een tafel. En er is ontzettend veel techniek. Fantastisch mooi om te zien hoe jullie het doen.
0: Nou, fijn, dankjewel. Ja. Dankjewel. Maar ik wil graag weten hoe het fantastische werk wat jullie doen... Hoe dat gaat. Kamp Zomerpret, wat is dat? Wat gaan jullie doen? Voor wie is het?
1: Ja, voor de mensen thuis. Straks aan het einde zal ik een telefoonnummer noemen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zorg voor een stukje papier. Kamp Zomerpret doen we nu het derde jaar op rij. Dat is voor kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En ook dat soort kinderen moeten natuurlijk herinneringen kunnen maken. En erop uit kunnen. En samen met andere kinderen spelen, zwemmen, et cetera. Daarvoor is dat kamp. De initiatiefnemer is Sociaal Werk De Kop.
0: Ja.
1: Die kreeg ook vragen van... Nou, er zijn toch al veel kinderen die niet op vakantie kunnen. Kunnen jullie daar niet iets voor doen? En zij hebben heel veel vrijwilligers om zich heen verzameld. Onder andere van de Odd Fellows en van de Rotary. En met een stuurgroep zijn we bij elkaar en organiseren iedere keer weer dat kamp.
0: Je zegt iedere keer. De hoeveelste keer is dit?
1: Het is nou de derde keer dat we dit doen. En we willen het echt heel goed doen. Want je bent met kinderen bezig. Dat moet heel zorgvuldig. Dus we hebben meteen de eerste keer hebben we al een hele uitgebreide gedragscode voor alle vrijwilligers. Want je moet voorstellen, er zijn meer dan 30 vrijwilligers betrokken bij dit project.
0: Mm-hmm.
1: En dus we hebben een gedragscode. Alle mensen die intensief met kinderen werken, die moeten een VOG, daar moeten een VOG voor hebben.
0: Ja.
1: Nou goed, er zijn nog andere protocollen en afspraken die we maken. We hebben tussentijdse evaluaties. Weet je, begint met zo'n kamp. En vanuit allerlei goede bedoelingen. Maar dan moet je het ook goed doen. En voor de kinderen dat het veilig is.
0: Ja, aan de voorkant lijkt het heel mooi. Maar aan de achterkant zit er heel veel werk.
1: Ja, er zit erg veel werk. Ja. Wat ik net ook zei, van er zijn iets van 30 vrijwilligers. En dat zijn vrijwilligers die, zeg maar, alle kampdagen aanwezig zijn. En je moet voorstellen, de kinderen worden opgehaald. Dit jaar is dat dinsdag 7 juli. Worden de kinderen met een bus opgehaald op verschillende plaatsen in Steenwijk. En gaan dan naar een accommodatie bij de Kluft in Ossenzijl. Dat is aan het water, een prachtige accommodatie. Met allemaal verschillende slaapkamers, met stapelbedden. Echt zoals een kamplocatie moet zijn.
0: Ja, ja, ja, ja. Een jeugdherberg toestand. Ja,
1: ja, echt, ja. Echt zo, dat, ja. Ja, daar lijkt het zeker op. Maar ook, stel dat het gaat regenen, dan hebben we daar ook plek om van alles
0: precies
1: te doen.
0: Precies, ja.
1: En, nou goed, en dan gaan die kinderen een programma. En we hebben een student die, zeg maar, voor school een opdracht doet om met die kinderen te gaan spelen. Dat wordt ook beoordeeld. Er zijn dus allerlei activiteiten. Wat ik net vertelde, we gaan naar Pantropica, we gaan naar het Klimbos. En dat is ontzettend mooi om te zien hoe zo'n groep ook echt een groep wordt.
0: Ja.
1: De eerste dag al hebben we een soort kennismakende speurtocht. En dan zie je aan het einde van die speurtocht zie je al de jochies.
0: De groepjes bij elkaar.
1: En met de armen om elkaar heen lopen.
0: Ja.
1: Dus het is echt mooi om te zien hoe ook vriendschappen worden gesloten.
0: Ja. En je neemt het ook mee als herinnering voor je leven natuurlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Weet je. En er is een kamplied geschreven. En s'morgens hijsen we de vlag. En dus het heeft ook wel iets scoutingsachtig.
0: Ja.
1: En s'avonds wordt de vlag gehesen.
0: Kampvuur?
1: Uiteraard, er is ook een kampvuur. En dan worden er van die marshmallows worden geroosterd.
0: Ja,
1: en we hebben een afsluitende barbecue. Een beetje een goede barbecue. Dus niet al te veel vlees, maar ook gewoon lekkere dingen. Groene dingen. En we hebben een bonte avond. En dat is, vorig jaar was het zo grappig. Er kwamen meiden die dat hoorden. Die zeiden, meneer, mogen we gaan oefenen? En die hebben elke dag een vrij uurtje hebben ze geoefend.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor de bonte avond. En dan deden een dansje en er werd gezongen. Het is ontzettend leuk allemaal.
0: Ja, ja. Ja. Dit klinkt ontzettend uitnodigend. Ontzettend fijn, warm. Voor wie is het eigenlijk precies?
1: Ja, wat ik net zei, de doelgroep die we voor ogen hebben, zoals we dat hebben geformuleerd, zijn kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En mm-hmm. die omstandigheden kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja.
1: Het kan heel goed zijn dat mensen even geen centjes hebben om op vakantie te gaan. Dat kan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat mensen een zieke thuis hebben, waardoor kinderen, waardoor zo'n gezin niet op vakantie kan. Nou goed, zo zijn er verschillende omstandigheden. Die maken dat een kind op een gegeven moment dan niet weg kan. Nou, dan zijn ze van harte welkom bij ons.
0: Oké.
1: En we kunnen 25 kinderen hebben. Er zijn ook Oekraïense kinderen waren erbij vorig jaar. We hebben wel de voorwaarde dat kinderen Nederlands moeten praten. Want het zou vervelend zijn als je twee groepen krijgt die naar gelang de talen. Maar dat in principe kan dat ook.
0: Ja. Waar moet men zich aanmelden, opgeven? Ja, hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, als er mensen meer informatie willen, we hebben een mm-hmm. website gemaakt. Die kun je zien op, ik pak even een papiertje, dus www.kinderkampzomerpret.nl. Je kunt ook natuurlijk googlen op kinderkamp en dan Steenwijk en Land.
0: Of je kijkt gewoon op de website van RTV Slos.
1: Of op de website van RTV Slos. Nou, dus daar kun je dus naar op die website en dan vind je foto's. En je vindt ook een beschrijving of wat we gaan doen in het programma. En daar heb je ook zeg maar een bepaalde plek, daar kun je je aanmelden. Dan wordt er contact met je opgenomen. Het is dus niet zoals je daar aanmeldt dat je ook meteen in de aanmelding
0: komt. Nee.
1: Want er wordt contact met je opgenomen. We willen wel graag meer weten over de kinderen. Want er zijn ook wel kinderen met bepaalde randvoorwaarden.
0: Ja.
1: Denk aan bepaalde medicamenten, denk aan allergieën. En daar willen we allemaal rekening mee houden, maar we willen het wel weten.
0: Ja.
1: Er kan ook een telefoonnummer gebeld worden als u liever niet zeg maar via internet werkt. Ik geef dat nummer nu, mag dat?
0: Ja hoor.
1: Ik geef dat nummer nu. Dat is 06 30 29 46 73. Dus nog een keer 06-30-29-4673. Er kunnen zich nog kinderen aanmelden, maar wacht niet te lang.
0: Nee. En het is ook al bijna zover, hè? Dat er...
1: 7 juli, ja, dat
0: ja,
1: is
0: precies.
1: Heel dichtbij.
0: Ja.
1: En we hebben mensen die bij de nachtdienst... Want we hebben nachtdienst, er zijn mensen die lopen nachtdienst. We hebben vrijwilligers die het eten verzorgen. We hebben... er zijn mensen die rijden met de auto als we naar Pantropica gaan.
0: Want het is al wel 4 dagen, hè, dat je weg bent. Ja, ik vind het een mooie tijd.
1: Ja. Echt kamp. Ja. Gewoon echt even weg. Ja. En bruin worden, zwemmen en nou ja, tikketje en voetballen.
0: Ja.
1: En
0: lekker buiten. Mobiele lekker telefoon buiten. Aan de kant.
1: Ja.
0: Huppatee.
1: Ja, die mobiele telefoon moet ze ook inleveren.
0: Ja.
1: En het grappige was, en dan krijgen ze elke dag een uurtje telefoontijd. Kunnen ze even naar huis bellen.
0: Ja.
1: En het grappige was, ik dacht dat gaat heel veel problemen geven, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Sterker nog, op het eerste jaar al, dan hadden ze telefoontijd, maar toen hadden de kinderen zo'n spelletje ontdekt. Weerwolven. En dat gingen ze in een hoek, zaten ze ineens met z'n allen te weerwolven. En wij keken elkaar aan van hemel, ze mochten op de mobiele telefoon. Maar nee, dat wilden ze helemaal niet. Dus geweldig. Ja, fantastisch.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Dus als je denkt van, ik weet nog een gezin, of misschien zit je zelf in zo'n situatie met een kind, dat je denkt van, huppatee, ik geef in ieder geval de informatie door. En wie weet kan mijn kind mee 4 dagen naar Ossenzeil een fijne 4 dagen hebben. Bel dan het nummer of geef je op via de website
1: www.kinderzomerpretkamp,
0: toch?
1: Kinderkamp Zomerpret.
0: Oh, andersom. Kinderkampzomerpret.nl.
1: Ja.
0: Dan wens ik je de kinderen alvast een hele fijne vakantie. Shell, jij bedankt voor je informatie. En ook heel veel succes en plezier met alles wat je verder doet.
1: Oké, dank je wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan. En dit was het eerste uur Kopwijzer. We zijn er zo weer voor het tweede uur met informatie. Onder andere over een levende tuinenroute. En we gaan ook NK-kampioenschappen steldansen doen. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.
3: hè?
4: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
6: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur Kopwijzer op deze zaterdag de 30e mei 2026. Ik ga zo meteen praten met Robert Vlasma over de levende tuinenroute. Paula Bierma schuift ook aan over van Sociaal Werk de Kop over de week van de jonge mantelzorgers. Daarna hebben we een onderwerp over rouwen en vieren Steenwijkerland. En daarvoor schuiven Maaike Jansen en Inge Boerkamp aan. En als laatste Dirk Brands, die... Nou, hij doet zelf gelukkig niet mee. Want ik weet eigenlijk niet of hij kan steldansen, maar dat vraag ik wel aan hem. Hij is namelijk live aanwezig in de gemeente bij het NK kampioenschappen steldansen. Maar extra onderwerp aangeschoven aan tafel. Pieter Muller uit Blokzijl. Welkom.
7: Dank u wel.
6: Voorzitter van het plaatselijk belang.
7: Ja.
6: We worden bijgepraat over allerlei zaken in Blokzijl. Maar in ieder geval over de Randweg.
7: Ja. Prima. Nou, de Randweg is wel een onderwerp wat heel erg in de belangstelling staat op dit moment.
6: Ja.
7: We hebben recent een aantal informatieavonden gehad met omwonenden en met ondernemers, maar ook met alle inwoners van Blokzijl, om de plannen te duiden die nu door de gemeente ontwikkeld zijn over het tracé en over de brug en wat voor consequenties er zijn. Nou, er was heel veel belangstelling voor. En men heeft heel goed gekeken naar de plannen zoals ze door de gemeente zijn uitgewerkt en gepresenteerd.
6: Mm-hmm.
7: En er zijn natuurlijk ook de nodige vragen naar voren gekomen. En met name komt wel naar voren, waar we ook wel aan gedacht hadden, maar wat echt heel belangrijk is, dat is de verkeersveiligheid.
6: Ja.
7: Zeker op die delen waar ook allerlei niet-autogebruikers, zeg maar, de weg moeten oversteken of er langs moeten fietsen of wandelen. Zeker het stukje van de Kanaalweg naar de Provinciale Weg toe. En het sluipverkeer.
6: Ja.
7: Daar zijn beide onderwerpen heel nadrukkelijk aan de orde gekomen van mensen, denk daar goed aan. Denk goed hoe dat verkeersstromen zich gaan ontwikkelen. Nou, dat heeft de gemeente opgepakt.
6: Mm-hmm.
7: En we hebben als organisatie heeft de gemeente een projectgroep ingericht waarin zij civiel de zaak ontwikkelen. En daarnaast is er een projectwerkgroep samen met plaatselijk belangvertegenwoordigers om te klankborden en te ventileren van de ideeën hoe dat valt binnen Blokzijl en wat voor een eventuele veranderingen en aanpassingen daarop mogelijk zijn. Nou, dat werkt supergoed.
6: Okay.
7: En daarnaast is er nog een stuurgroep onder leiding van de wethouder. En daar zit ik dan ook als gast bij vanuit plaatselijk belang. En ook daar kunnen we heel goed klankborden met elkaar. Waar liggen de problemen? Waar liggen de uitdagingen? Hoe moet het oppakken? Hoe valt het in Blokzijl? En zo proberen we met elkaar een project te realiseren waar we uiteindelijk na afloop zeggen van, goh jongens, dit had er eigenlijk voor leren moeten zijn.
6: Ja, precies. En waar ook iedereen tevreden dan mee
7: is. Klopt, klopt.
6: Ja,
7: kijk, ja. We zitten ook in een fase en dat is best wel een beetje weer een wat lastige fase. Natuurlijk moet er hier en daar wat grond aangekocht worden door de gemeente voor het tracé. En er zijn nu gesprekken met de grondeigenaren gaande. Het is nu duidelijk welke stukjes grond er nodig zijn op welke locaties van welke eigenaar. En die gesprekken worden nu ook gevoerd. En die zijn superbelangrijk om verder ook met het hele project door te kunnen gaan.
6: Ja, zijn er nog wat problematische vragen gekomen vanuit de blokzieligers?
7: Nou, niet zozeer over de Randweg, afgezien van het feit dat een aantal eigenaren van de gronden nog wel wat vraagtekens en bedenkingen hebben van, moet dat nou zo nodig, die Randweg?
6: Mm-hmm.
7: Maar eigenlijk merk je ook in de reactie van heel veel inwoners die zeggen van ja, en hoe gaat het nou met de verkeersdoorstroming door Blokzijl heen? Want
6: ja,
7: we
6: precies,
7: willen het dus zeg maar autoluw maken.
6: Ja.
7: Dat de auto meer de gast is om door Blokzijl heen te rijden. En dat de voetganger, de wandelaar, de bewoners, de toeristen, dat die gewoon het hoofdbelangrijkste onderdeel zijn van het
6: ja.
7: traject wat door Blokzijl heen loopt.
6: Ja.
7: Want op die manier zie je gewoon het meest mooie van Blokzijl. Want
6: dat
7: het is gewoon
6: zo.
7: Een fantastisch mooi stadje.
6: Ja. Ja.
7: Maar dan moet je er niet met de auto doorheen rijden. Dus we proberen dat verkeer zo min mogelijk te doen. En dan is er de discussie van jongens, mag je dan nog wel over de brug bij de sluis, ja of nee? Nou goed, daar wordt over nagedacht. Allerlei varianten zijn mogelijk. We willen niks absoluut blokkeren. Maar we willen wel alles onderzoeken in een werkgroep die binnenkort van start gaat. En de voorstellen die daaruit komen, die gaan we weer bespreken met de bewoners van blok 7. Jongens, dit zijn de varianten die we denken die haalbaar zijn. Wat vinden jullie ervan?
6: Ja. Dat is alles zo, mooi in overleg met elkaar.
7: Ja, dat is zeker de bedoeling. Er wordt niks vooraf besloten of wat dan ook. Het gaat echt in overleg.
6: Oké. Ik zou zeggen, blijf ons op de hoogte houden. Want dit zijn zulke belangrijke dingen. Die hebben gewoon veel aandacht nodig. En overdenkingen van allerlei mensen.
7: Ja.
6: Ik vond het fijn dat u hier naartoe bent gekomen om het ons allemaal toch weer even te vertellen.
7: Prima. Dank u wel. Graag gedaan. En dat gaan we doen.
6: Oké, dank je wel.
7: Fijne dag.

0: En aangeschoven aan tafel is zijn het team Vlagsma. Robert Vlagsma en Paula Bierma. Van harte welkom, jullie allebei. Knopen we de twee onderwerpen aan elkaar of...
1: Lijkt me goed.
0: Okay.
1: Ja.
0: Oké, gaan we doen.
1: Die hou ik die zo even zo.
0: Ja, prima. Dan hou je dat maar zo voor je. Ja. We gaan eens naar de levende tuinenroute, Robert, als je het goed vindt.
2: Ja.
0: Wanneer is het?
2: 20 juni, op een zaterdag, van 10 tot 4.
0: Oké. Wat is een levende tuin?
2: Ja, levende tuin, dat is een tuin die, waar de beestjes en waar mensen zich thuis voelen en fijn voelen. He, dus een tuin die bruist van het leven. Als je nu bij ons de tuin instapt, dan hoor je overal zoemen. Je ziet vlinders, je ziet overal bloemen, struiken inbloeien. En nou, echt een tuin waar het fijn vertoef is.
0: Ja.
2: Lekker ruikt enzovoorts.
0: Ja. Is het dan ook zo dat het dan een wilde tuin moet zijn?
2: Nee, helemaal niet. Dat zul je ook zien als je tuinen gaat bezoeken in de tuinenroute. Dat heel divers is. Als je onze tuin neemt, dat is echt een natuurlijke tuin. Hè? Dat zou je wild kunnen noemen. Maar je hebt ook tuinen die zijn heel strak en netjes en keurig. Maar wel vol met bloemen en bloeiende struiken. Dus het is heel divers. Dat hoeft echt niet per se een verwilderde tuin te zijn.
0: Nee. Een levende tuin, een route. Iemand op een balkon, kan die ook...
2: Ja hoor. Ja. Kijk, het gaat om het verhaal wat je erbij hebt en de beleving. Hè? Mensen denken ook vaak van ja, mijn tuin moet perfect zijn. Moet helemaal af zijn. Nee, dat is helemaal niet zo. Hè? Jij beleeft die tuin en dat enthousiasme, dat draag je over. En nou, misschien ben je wel halverwege. Dat is prima.
0: Ja.
2: Onze tuin is ook nooit af. Dat is juist het leuke. Het ontwikkelt zich. Onze tuin is nu voor het 10e jaar. En je merkt dat gegaandeweg die jaren, zeg maar, dat het steeds meer verandert. Er komen andere soorten. Hoe het eruit ziet, verloopt anders. We hebben nu de voortuin helemaal vol met klaprozen. Nou, geweldig.
0: Ja.
2: Dat is het leuke.
0: Ja. Dan is het volgende week zaterdag, of over 2 weken is het al? Nee?
2: Nee, 20 juni.
0: Kunnen we met de dagen?
2: Dat doen we. Ja.
0: Dank je, Paul. Je was assistente, zei je, dus inderdaad.
1: 21 nachten slapen.
2: Ja.
0: Dan ga je er naartoe en je hebt wat vragen in je hoofd. Kun je dan ook met die mensen daar...
2: Ja, dat is het recept. Dus je bezoekt een tuin, je zoekt er een aantal op. We hebben een prachtige website van de Stichting Duurzaam Steenwerker Land. Daar staat ook een kaartje op. En dan kun je de verschillende tuinen aanklikken. Er staat een verhaaltje bij en wat foto's. Maar goed, als je daar komt, zeg maar, dan... die mensen die ontvangen je, dat zijn gastheren, gastvrouw. En die leiden je rond. En die vertellen over hun enthousiasme en over de dingen die zij hebben uitgevonden. Misschien ook dingen die niet goed werken.
0: Mm-hmm.
2: Maar je kunt er ook gewoon vragen aan stellen.
0: Ja.
2: Dus mocht jij van plan zijn om zoiets te gaan doen, nou, ga lekker rondkijken en stel je vragen en kijk hoe ver je komt.
0: Ja. Hoeveel tuinen doen er mee? Hoe staan er geregistreerd?
2: Op dit moment staan er 19.
0: Okay.
2: Maar we hopen natuurlijk dat er nog meer mensen zich aanmelden. Dus bij deze, als jij een tuin hebt waarvan je denkt van nou, daar kan ik leuk over vertellen en ik geniet ervan, meld je gewoon lekker aan. Dan komen wij even kijken. En dan kun je wel of niet meedoen aan de route.
0: Ja.
2: Dus,
0: en dan kom je niet meer op het kaartje te staan.
2: Jawel hoor.
0: Oh, komt een nieuw kaartje dan?
2: Nee, maar dat kaartje dat is on the fly. Hè? Dus
0: okay.
2: Als nu mensen zich aanmelden, dan voeg ik dat gewoon toe.
0: Ja.
2: Tot op het allerlaatste moment.
0: Dus, ja, want dan kun je mooi... vond ik wel mooi dat je dan zo je route kan bepalen. Pak je fietsje en dan ga je alles zo langs.
2: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En het mooie is dat we wel vaak clustertjes hebben. Rond de Oldermarkt, de Sint-Jansklooster. Dus ik maak allemaal subroutes. Hè, dat je de hele route doen, dat is eigenlijk geen doen. Daar heb je geen tijd voor. Maar je kunt wel lokaal een aantal tuinen bezoeken. En daar maak ik allemaal voorstelletjes voor. Dus het wordt je heel makkelijk gemaakt.
1: Ja, het is mooi verdeeld, hè, over de hele gemeente.
2: Ja.
0: Oké, dus dat is wel breed gedeeld dat het een heleboel mensen meedoen.
2: Ja, ja, het is heel grappig. We zitten in alle uithoeken. Sint-Jansklooster, Blokzijl, Oldermarkt. Steenwijk natuurlijk. Ja. Rondom de Ees. Meer verderop Eesveen. Ja. Dus Kallekoten. Ja. Dus het is heel divers.
0: En heb je van allerlei soorten tuinen. Hebben we het daar even over gehad. Maar zag ik ook een circulaire tuin. Die heeft nooit... Nooit afval. Nooit geen is altijd wel.
2: Nee,
0: dus afval.
2: Daar streven ze dus wel naar. Hè? Dat is heel mooi. En dat maakt de tuinroute ook zo razend interessant. Het zijn allemaal hele verschillende tuinen. Mensen hebben hun eigen verhaal, hun eigen beleving. En je kunt er zelf uitkiezen aan ingrediënten wat je te pas komt. Wat je kunt gebruiken.
0: Ja.
2: Dus dat is, je gaat gewoon shoppen eigenlijk.
0: Ja, shoppen bij de buurvrouw in de tuin.
1: Ja, het is ook gewoon leuk. Hè? Als je dan weer ergens anders kijkt, dan denk je, jeetje, weer een hele andere tuin, weer een heel ander verhaal. Maar wat leuk en wat inspirerend.
0: Ja, ideeën opdoen denk ik absoluut. Ook wel voor jezelf.
2: Ja. Nou, wij doen dat vooraf, hè, want we bezoeken al die tuinen. En we brengen posters en een vlag rond en zo. Maar dat is zo leuk om te kijken hoe iedereen dat heeft en de verhalen die heeft. En vaak is dat heel anders dan onze eigen tuin. Dus dat is heel divers.
0: Ja. We verschillende ideeën opgedaan bij andere mensen voor jullie tuin?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, in de loop der jaren pik je van alles en nog wat mee. Hè. Je leest eens wat. En je hebt natuurlijk allerlei nieuwsbrieven van de Vlinderstichting. En noem maar op. En dat probeer je dan uit. En dan kijk je hoe het werkt.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind dat heerlijk. Hartstikke leuk.
0: Ontspannen ook gelijk.
2: Ja, joh. Ja, het is fantastisch. En je wordt gewoon iedere dag weer verrast.
0: Dus ja, het is een nieuw, blijft nieuw, hè?
2: Ja, en het is heel dynamisch, hè? Een tuin sowieso met de seizoenen. We hebben gisteren dan weer een enorme stortbui gehad. Ja. Nou, dat heeft ook weer zo zijn effect. En soms is het in een periode droog. Dus ja, ik vind dat geweldig om te zien.
0: Ja. En het kan allemaal zaterdag 20 juni.
2: Ja.
0: Je kan je nog opgeven.
2: Ja, als tuineigenaar kun je opgeven. Als je gewoon wil bezoeken, dan hoef je niet te melden. Dan kun je gewoon overal bij langs.
0: En waar moet je je opgeven als je een tuin...
2: Nou, op de Stichting Duurzaam Steenwijker Land... daar staat een pagina van de Levende Tuinroute... en daar zit een formulier in. En dan kun je het gewoon invullen en dan kom je bij mij terecht.
0: Oké, of via de website van RTV Slos staat het er ook op.
2: Dat kan ook.
0: Robert, dankjewel. We gaan even naar een plaat en dan pakken we het weer op met Paula.
2: Oké dan.
3: Ria van Hien.

0: En dat was Shakira en Bernie Boy. Die, die. Ja, ja. Wij gaan verder met de assistenten van Robert Vlasma, Paula Bierma.
1: Dranks, wat een fantastische introductie.
0: Ja, goed, ja, hè?
1: Ja.
0: Paula van de Sociaal Werk te Kop. Je bent aangeschoven wat de dag van de jonge mantelzorgers betreft. Ja. Maar je hebt eerst een andere boodschap.
2: Ja, namens Marieke Pitt wil ik iedereen nog eens van harte uitnodigen om aanstaande maandag zich aan te melden voor het vrijwilligerscongres. Marieke is coördinator van VIP Sternwerken Land, het vrijwilligersinformatiepunt. Mm-hmm. Maandagavond is er een heel leuk en interessant congres. Dat begint om 7 uur. En je kan je daarvoor aanmelden bij Marieke. En dat gaat via het mailadres vip@sociaalwerktekop.nl. Of even bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is natuurlijk ook goed. En die avond is in het gemeentehuis hier in Steenwijk.
0: Oké. Okay.
2: Dus 1 juni, 7 uur in het gemeentehuis.
0: Hartstikke mooi.
2: Interessant programma. Staat allemaal op de website.
0: Daar kun je alle informatie ook. Ja. Maar even een herinnering van, ja, ga dat even nakijken.
2: Ja.
0: Oh, en ga er naartoe. Goed, Paula Bierma.
2: Ja.
0: Sociaal Werk de Kop.
2: Sociaal
0: Weer schakelen.
2: Ja, ja.
0: We blijven aan het schakelen.
2: Ja, we gaan nu naar de mantelzorgers.
0: Ja, precies.
2: Ja, precies.
0: Een blije dag.
2: Ja, altijd, hè. Maar van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mm-hmm. Dat is ieder jaar. En wij besteden natuurlijk het hele jaar door zoveel mogelijk aandacht aan mantelzorg. Maar zaterdag 6 juni hebben wij voor de jonge mantelzorgers een leuke middag in Paarslo in de Binnenhof. Dat is dus volgende week zaterdagmiddag,
0: ja,
2: van 1 tot 4. Kinderen kunnen zich daar nog voor aanmelden of via de ouders. En dan gaan we er met z'n allen een leuke middag van maken.
0: Ja,
2: ja.
0: Je hebt over jonge mantelzorgers. En ja, welke leeftijdsgroep is dit?
2: Dit is voor de basisschoolleeftijd. Ja. En jonge mantelzorgers, dat zijn kinderen die zorgen hebben of zorgen voor een naaste, meestal een ouder broertje of zusje. Je kan je voorstellen een moeder met MS, een broer met autisme of een opa met de ziekte dementie. Nou, dat doet wat. Het is natuurlijk altijd en overal, maar soms is de impact best wel heel groot. En dan is het fijn om daar eens eventjes een gezellige middag voor te hebben, zodat je het er een klein beetje over kunt hebben, maar vooral ook gewoon het samen leuk kunt hebben. En dat er ook andere kinderen zijn die ook zorgen hebben. Dat geeft wel een band. Tegelijkertijd is het heel vaak ook een moment dat zorgouders elkaar heel eventjes ontmoeten. En dat daar soms ook even wat contactjes ontstaan. En dat is ook in het kader van het lotgenotencontact altijd weer mooi meegenomen.
0: Ja, precies.
2: En dat helpt.
0: Ja, ja. Inderdaad, praten over dezelfde dingen. Ja. Maar op een andere manier.
2: Nou ja,
0: beleven,
2: tips en trucs delen. Maar ook gewoon even samen zuchten. En weer door, hè.
0: Ja, ja. Precies.
2: Ja.
0: Precies.
2: Ja.
0: Wat mij vaak opvalt is dat, en vooral jongeren, niet eens beseffen dat ze jonge mantelzorgers zijn. Dat leven gewoon leven. Want het is toch altijd zo?
2: Het is wat het is, ja.
0: Ja.
2: Kijk, en als je vader bijvoorbeeld in een rolstoel zit, dan ga je hem niet vragen om een potje voetbal te doen. Want dat kan niet en dat is nooit zo geweest.
0: Ja.
2: En het is ook allemaal geen wereldramp, maar nou, allemaal dingetjes bij elkaar. En soms voelen kinderen zich toch wel rot daardoor. En dat geeft dan wat loyaliteits gebeuren in het hoofd, hè? Want ja, je bent niet boos op je vader of je moeder, maar vooral op de kwaal. En, maar goed,
0: ja, precies.
2: Dat
0: ja,
2: is goed om het daar dus over te hebben. Want ja, het is ook soms niet leuk, hè, dat de dingen niet kunnen. Of dat er een vakantie niet kan. Of dat papa niet naar een uitje kan. Of dat het broertje altijd ingewikkeld is, waardoor je, nou ja.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat De sterkte en de soepelheid van de jongeren, dat vind ik dan altijd zo mooi. Dat ze daar zo toch wel doorheen weten te laveren.
2: Zeker, want het hoort bij het leven en het is overal. Maar het is soms wel goed om het daar even over te kunnen hebben. Dat haalt de spanning er wat af en dat, nou ja, dat geeft ook wat ander perspectief.
0: Ja.
2: En zeker ook op latere leeftijd merk je nog wel eens dat, nou ja, dat dan met terugwerkende kracht daar kinderen misschien nog eens wat moeite mee hebben. En dan merk je soms ook dat ze er nog weer eens even op terugkomen.
0: Ja.
2: En dan helpt het wel om hier de basis te hebben.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Dus 6 juni.
2: 6 juni.
0: De mooie dag in Paarslo.
2: Volgende week zaterdagmiddag. We hebben goed weer besteld. Dus we gaan ervan uit dat dat in orde komt.
0: Ja.
2: Net als voor de Levende Tuinroute natuurlijk. Iedere zaterdag mooi weer. En om 1 uur in Paaslo aanmelden kan ook bij Sociaal Werk de Kop via het mailadres mantelzorg@sociaalwerktekop.nl. Maar even mij bellen of Sociaal Werk de Kop bellen kan ook. Staat ook allemaal op de website. En de Valtus app, daar is natuurlijk ook heel veel over te vinden. En daar staat deze activiteit ook op. Valtus app voor mantelzorgers. Okay. VALTES.
0: Oké. Okay.
2: Ja.

0: Goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. In een woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest met de bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten geammuleerd voor een aanrijding op de N334 bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jongeman op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. Afgelopen vrijdagnacht is er op de Koningin Wilhelmina-laan in Wilhelmina-Oord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Woede op een vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei de 4 opgegeten kuikens zien geboren worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het 1 overlevende laatkomende kuikentje uit het nest gaat redden. Echter was de vogelbescherming zijn antwoord: we hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het in de natuur aan toe gaat. De nestkast op het landgoed De Eze is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is door de torenvalk succes gebroed. Nu dat het ofwel het nest echter kent, is de kans groot dat hij terugkomt. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: De leeuw komt eraan. Is dat zo? De leeuw komt eraan. Oh, van het voetballen natuurlijk. Ja, ik moest even schakelen.
1: Ik doe wat actueels.
0: Jij doet wat actueels?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Doe ik het nooit weer?
0: Nee, dat lijkt me een strak plan. We kunnen beter verder gaan met de gasten die aan aangeschoven zitten aan tafel. Dat is Inge Boerkamp en Maaike Jansen. Ik sla even een naam die in het midden staan over. Want die heeft zich ziek moeten melden. En dat is Marijke van der Beek. Maar die hoort dus
2: ja,
0: ook bij
2: helaas.
0: Het
2: ja.
0: groepje. Ja. Waar we het over gaan hebben is rouwen en vieren Steenwijkerland. Wat is rouwen en vieren? En dan laat ik Steenwijkerland er even af. Precies, Inge.
2: Rouwen en vieren, ja, dat is eigenlijk toch de mooie herinneringen en de minder leuke dingen in het leven combineren. Rouwen is natuurlijk heel simpel verdriet om iemand die overleden is.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn weer veel meer situaties wat ook eigenlijk rouw is. En vieren, ja, je kunt ook het leven vieren. En daar waar verdriet is, is vaak ook heel veel moois geweest. Want je mist wel iemand of iets.
0: Ja.
2: Met heel veel mooie herinneringen.
0: Ja, ja, ja. Hoe is het zo gekomen dat dit in het leven is geroepen? Hoe is het ontstaan, dat rouwen en vieren?
2: Dat kan Maaike heel goed vertellen.
3: In Amsterdam is eigenlijk de eerste opzet geweest daarvan. Mm-hmm. Mijn nicht uit Steenwijk komt ze, die woont in Amsterdam. En die is betrokken geweest bij de allereerste opzet, zeg maar. En zij vonden dat er meer ruimte moest komen voor rouwen en vieren.
0: Ja.
3: Dat iedereen weet van er is een plek rondom een bepaalde periode in het jaar waar ze heen kunnen. Voor jong en oud, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en toen is er gekozen voor een kas waar je dus doorheen kunt kijken.
3: Ja.
0: Weet je waarom dat zo gegaan is? Of is dat...
3: Niet exact, maar het idee erachter is dat het open is, mm-hmm. transparant. Wat verlichting, wat kerstbomen, wat lampjes. Je kunt zien wat er gebeurt. Heel laagdrempelig.
0: Dat je zegt
3: iemand...
0: al...
3: Ja, sorry.
0: Dat geeft niet. Je zegt al kerstbomen, dus het fijnste, het mooiste. Het heeft het meeste invloed, denk ik, rond die kerstdagen.
3: Precies, de periode voor kerst en met kerst.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Ja, dat is toch wel de periode waarop mensen meer rouw ervaren, verdriet, soms eenzaam zijn. Dus, ja.
0: Ja. Inge, jij bent van beroep uitvaartbegeleider. Is dat daarom ook waarom je die keuze hebt gemaakt om samen met Maaike dit en natuurlijk Marijke dit op te gaan zetten?
2: Nou, niet direct. Natuurlijk, je bent eigenlijk continu bezig met rouwen en vieren.
0: Mm-hmm.
2: En alles wat er omheen gebeurt, dat heeft wel mijn interesse. Maar ook zonder uithaarbegeleider te zijn, had ik het project ontzettend mooi gevonden. Vorig jaar werden de vrijwilligers gevraagd voor het project wat ik al kende in Meppel. In Meppel hebben ze vorig jaar voor de eerste keer een kas gehad voor en rouwen en vieren.
0: Ja.
2: Dus vorig jaar heb ik mij aangemeld. Zo van, god, dat wil ik ook wel eens van dichtbij meemaken. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt en hoe het eruit ziet.
0: Mm.
2: Dus zo gezegd, zo gedaan. En daar kwam de nicht van Maaike, van eigenlijk het overkoepelende landelijke orgaan, op bezoek. Daar ben ik mee aan de praat geraakt. En zij zei al van, nou, mijn nichtje Maaike in Steenwijk wil dit ook heel graag.
0: Ja.
2: Dus zo zijn wij gekoppeld en hebben we onderweg wat meer mensen meegekregen.
0: Ja.
2: Gaan we een stichting oprichten binnenkort.
0: Ja, dus in oprichting, er komt nog wel wat voor kijken, hè, voor zo'n stichting.
2: Ja, er komt wel wat voor kijken natuurlijk. En zeker ook wanneer het voor het eerst gaat gebeuren. We moeten natuurlijk een stichting oprichten. We hebben sponsoren nodig. We gaan straks de website nog optuigen.
0: Ja.
2: Om te beginnen hebben we een Facebookgroep. Dus we hopen dat heel veel mensen ons ook na vandaag gaan volgen.
0: Ja, en onder welke naam is de Facebookpagina?
2: Rouwen en Vieren Steenwijkerland.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus heel graag allemaal ons volgen. Want er komt straks ook een moment dat we vrijwilligers nodig zijn om het allemaal een beetje te bemannen, die dagen.
0: Ja.
2: En dan maakt het ons ook wat makkelijker om die te gaan benaderen. Dus als mensen ons willen volgen, hebben we al een beginstapje om wat draagvlak te krijgen in Steenwijkerland.
0: Ja.
3: Ja.
0: Alles kost natuurlijk geld. Sponsoren heb je net al genoemd. Eventueel andere acties die jullie op gaan zetten?
2: Ja, we zijn bezig om te kijken hoe we dat in gang kunnen gaan zetten met een soort crowdfunding.
0: Oh ja.
2: Daar zijn wel hele leuke platforms voor. Dus daar hebben we op dit moment gesprekken mee. En eerdaags gaan we ook bedrijven in Steenwijk, Steenwijk Land benaderen of zij een bijdrage zouden willen doen.
0: Ja.
2: Dus daar waar mensen er ideeën bij hebben, ze zijn welkom.
0: Ja, ja. Kunnen we zeggen van het is nog maar eerste helft van het jaar en nu al bezig voor het eind van het jaar. Maar die tijd heb je wel nodig, hè?
2: Ja, en zeker ook omdat we dit jaar voor het eerst in Steenwijk Land dit gaan organiseren. Ja, de Facebookgroep hebben we, maar goed, dat is natuurlijk heel simpel.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar een website oprichten en het hele projectplan, sponsoren benaderen. Noem maar op.
0: Ja. Moet allemaal
2: we
0: gebeuren.
2: Genoeg, we hebben genoeg voorlopig.
0: Te doen. Ja. Waar komt de kast? Want die moeten dan ook komen te staan, Maaike, mm-hmm. hier in Steenwijk.
3: Wij zouden het heel erg leuk vinden als die op de markt zou kunnen komen te staan.
0: Ja.
3: Ja, een plek wat toch centraal is in Steenwijk. Veel voetgangers, fietsers misschien nog, wat auto's. Een plek waar mensen als ze elkaar daar hebben getroffen misschien. Hè? Misschien moeten mensen elkaar wel, komen ze aan de praat. Dat is natuurlijk mooi als dat kan. Dat ze daarna zeggen, goh, zullen we nog een kopje koffie doen ergens? Maar goed, dat moeten we nog bepalen natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat kunnen we niet alleen.
0: Nee, en het zal ook denk ik wel met de gemeente Steenwijk Land in overleg moeten gaan allemaal.
2: Ja. Het zou heel mooi zijn om een rustpunt op de markt te hebben.
3: Ja.
2: Waar je ook even stil kunt staan bij al het moois en leuks wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Vorig jaar was er natuurlijk een reuze gehad. Nou, dat
0: wou ik net zeggen. Want misschien staat hij er nu. Volgens mij staat hij er dit jaar weer.
2: Ja, dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Nee. Het zou prachtig zijn als dat naast elkaar zou kunnen.
3: Ja,
0: waarom ook niet eigenlijk? Ja. Ja. Ja. Ja, wie weet.
3: Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Ja. De bedoeling is gewoon wel een plek die heel centraal staat. Juist omdat je hoopt mensen te trekken die terloops voorbij komen. En ook denken van, oh ja, dit heb ik in de krant gelezen. Ik wil even binnenkijken. Ook vorig jaar een meppel mensen die toevallig langskwamen. Daar heb ik bijvoorbeeld eerste kerstdag 's avonds gestaan. Van, oh, wij gaan uit eten, maar we zien dit nu. En oh, we beseffen ons nu dat afgelopen week het zoveel jaar geleden is dat onze moeder is overleden.
0: Ja. Ja.
2: En om dan dat moment erbij stil te staan.
0: Ja.
2: Ook kinderen, bedoel, het is heel laagdrempelig. Wat ook heel mooi zou zijn, is dat scholen ons weten te vinden.
3: Ja.
0: Dus dat zou een mooie aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan, hè, in de klas. Met,
2: precies, om met een klas in de kast te komen kijken hoe het werkt.
0: Ja.
2: En dan misschien ook in de lessen aandacht aan te besteden.
0: Ja.
2: Want dat gebeurt veel te weinig, merk ik links en rechts.
0: Dat zal wel, want dat maak je natuurlijk helaas dagelijks mee.
2: Maar dat maak ik dagelijks mee, Ja, dat toch een, ook al is er wel eens een plan waarin staat wat er moet gebeuren als er een oude opa of de oma overlijdt, is het praktisch heel lastig om dat in een les zo uit te leggen dat ook iedereen zich daar goed bij voelt. En dat je ook achteraf geen vragen krijgt van de ouders van, hey, dat had ik liever niet gehad.
0: Nee,
2: dat
0: precies.
2: Zijn hele moeilijke onderwerpen.
0: Ja, klopt. Ja. Is er ook samenwerking met stichtingen of wat ook hier in Steenwijkerland? Onder andere net Paula Bierma, die zei van hallo, hier ben ik.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel wat contact ook gehad al met Sociaal Werk de Kop. En dat zullen we in de toekomst denk ik ook nog wel weer hebben. Ja.
0: En kijk, daarom heb ik nou mijn hoofdtelefoon op. Want ik krijg net een seintje dat jullie zijn morgen, of in ieder geval Inge, morgen bij onze collega's Radio Centraal om ook dit mooie verhaal te doen. Dus dat men nou ook weet dat er daar ook aandacht aan gegeven wordt.
2: Ja, zeker. Want in die gemeente is de kast nog niet komend jaar. En dat is toch een gemeente die ook wel het verzorgingsgebied van Steenwijk in het verzorgingsgebied zit. Dus ik denk dat het een hele goede aanvulling is. Dus dan gaan we morgen uitleggen wat we gaan doen. Ze zijn welkom.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je zegt van, die wil ik nog even noemen? Of zeg je gewoon van, we komen binnenkort weer een keer weer om te vertellen hoe het ervoor staat?
2: Ja, natuurlijk. Graag.
3: Ja, graag.
0: Nou, lijkt me dat een strak plan.
2: Ja. Mooi.
0: Inge en Maaike, heel hartelijk bedankt. En als er wat is, dan horen we het graag. En dan doen we er wat mee.
3: Bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Dankjewel voor de tijd die we hier mochten volpraten.
3: Ja.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En dan heb ik het niet over Dirk, hoor. Grapje, Dirk.
1: Hey, goedemorgen, Ria.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Je bent in de Meente.
1: Ja, ik ben in de Meente en het is hier een grote gezelligheid. Is het.
0: Mooi.
1: Het is weer een bijzonder evenement. En bij mij aangeschoven aan de microfoon, stel je even voor.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Jeffrey van Meerkerk van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Hi.
1: En u bent?
3: Ik ben Harnie van der Geest, ook van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Met als eigenlijk onderwerp topsport en het organiseren van dit evenement. Samen met Jeffrey en nog 5 anderen.
1: Kijk, je hebt meteen de goede mensen op de goede plaats, hè? Wat leuk dat dit evenement in Steenwijk is. Is dit niet de eerste keer, Jeffrey? Hè?
2: Nee, we zijn zo enorm dankbaar ook voor de samenwerking die we hebben met de gemeente hier. Maar ook met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gemeente zelf. Fantastisch. We worden echt hartstikke goed ontvangen. Dus we komen elke keer graag weer terug.
1: Nou, dat is goed om te horen. Nadie, heb jij ook mooie topsporters meegenomen vandaag?
3: Ja, zeker. Vandaag krijgen we bij de senioren, dat is de leeftijdsklasse vanaf 30... hebben wij zelfs een Europees kampioen in Letting. En er is ook een wereldkampioen in de standaarddansen, dus de ballroomdansen. Dus er komt vandaag de top van Nederland komt echt aan de bak, hoor.
1: Ja, en dat is vandaag is de ballroom. Wat kunnen de mensen vanmiddag nog verwachten als ze naar binnen lopen?
2: Nou, als ze vanaf nu zo ongeveer gaan binnenkomen, dan zien ze de top in de amateurs aan het werk op de vloer. We hebben prachtige paren, die dansen dan de Engelse wals, de tango, de quickstep, de slow foxtrot en de Weense wals. Dat is de ballroom-discipline. En naar de top van Nederland danst hier. Dus we gaan officieel de Nederlandse kampioen kronen. Vanavond de senioren. En morgen, nou, spektakel. Dus als je niks te doen hebt op zondag, kom dan zeker naar de gemeente toe. Dat wordt fantastisch.
1: Ja, wat voor spektakel wordt het morgen dan?
3: Wel, onder andere hebben wij de Latin disciplines. Hè? Dus dat is de cha-cha-cha, de rumba, de samba. En daar dansen een aantal paren in die echt ook internationaal heel goed gaan draaien. Het wordt ook een heel spannend NK. Er zijn wat nieuwe paren bijgekomen, nieuwe combinaties. Ook wij zijn heel benieuwd wie met dit keer met die titel vandoor gaat.
1: Ja, en welke muziek vind jij leuker, die van de ballroom of van de Latin?
3: Nou, vroeger was ik echt een Latin mens. Maar tegenwoordig kan ik ook de ballroom echt waarderen. Want we gebruiken tegenwoordig echt de meest mooie muziek. De hits die zijn omgevormd tot dansmuziek. En dat is echt prachtig. Dus ik heb niet echt meer een voorkeur.
1: Nou, dat is mooi. Hè? Het viel mij op, 1,5 minuut dansen, hè? Zo snel.
2: Ja, zeker. En we hebben 9 juryleden aan de kant staan. Dus die moeten in die 1,5 minuut moeten ze echt de juiste paren zien te herkennen. Om die door te plaatsen naar de volgende ronde. En dan als ze eenmaal in de finale staan, dat zijn er 6. Moeten ze ook in de 1,5 minuut bepalen wie er 1 wordt of wie de 6 wordt. Dus knappe prestatie van die lui.
1: Ja. Ja, dat is helemaal een knappe prestatie. Hè? En wat voor finales krijgen we vanmiddag nog te zien?
3: Vanmiddag krijgen we sowieso de hoofdklasses adult standaard. Dat is dus eigenlijk de topsport van Nederland. En daaronder nog de A, de B, de C wat lager. Maar we krijgen ook de finale van de senioren Latin hoofdklasse 1 en 2. Waar onder andere de Europese kampioen danst.
1: Ja, en die dansen ook maar 1,5 minuut?
2: Ja, zeker. Iedereen danst hetzelfde, 1,5 minuut. En per dans is dat dan. Dus elke keer komen ze dan de vloer weer op voor een nieuwe dans. En dat zijn dan 5 dansen in zijn totaliteit. En dan bepaalt de jury wie er doorgaat en wie er wint uiteindelijk.
1: Ja, Annie, en waar haal jij de dansers vandaan? Of waar komen ze vandaan? Of beter gezegd, van, als mensen dit horen, hoe kan ik dit gaan doen?
3: Nou, de dansers die komen uit heel Nederland. Dus dat is niet zo moeilijk. Echt, heel Nederland zijn de wedstrijdsporters aanwezig. Ja, en waar je kunt beginnen, dat is natuurlijk in de dansscholen. Hè? De dansscholen van tegenwoordig zijn echt heel modern geworden. Echt niet meer oudbollig wat men vroeger dacht. Ze hebben allemaal goede muziek. Leuke variaties, leuke dansen. En niet alleen maar de ballroom, Engelse wals of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld ook salsa, bachata. Dus er is echt, de huidige dansschool is echt helemaal up-to-date in deze tijd. Dus ik zou zeggen binnenlopen, een proefles doen en dan weet je alles.
1: Ja, en dan vaak als je dan zo'n proefles gedaan hebt en je komt met z'n tweeën, dan word je een beetje besmet, denk ik.
2: Nou, absoluut. Want hoe leuk is het om met je partner iets te doen? Ja, als je ergens binnenstapt en je maakt lol met elkaar op de vloer. Je kunt genieten van mooie muziek. En je bent ook nog eens een keer fysiek bezig. Prachtige, prachtige vrije tijdsbesteding, zou ik zeggen.
1: Nou, dat is mooi. Is dit het enige toernooi in Nederland wat we hier zien?
3: Nee, zeker niet. Dit zijn de Nederlands kampioenschappen. Maar we hebben ook nog gewoon de normale, noemen we maar even de bondswedstrijden. En we hebben straks in oktober de Holland Masters. En dat is echt een groot internationaal evenement. Wat wij organiseren onder auspicie van de Wereldbond, de WDSF. En daar hebben wij zelfs 2 wereldkampioenschappen kunnen we daar onderbrengen in het topsportcentrum in Rotterdam. En dan zie je echt, wereldtop kan niet beter.
1: Ja, Holland Masters was ook wel een systeemwijzer nu.
3: Dat klopt. Cor en Cor van der Stoet en ook David Simon zijn de grondleggers van de Holland Masters. En toen zij de organisatie zijn gestopt, toen hebben zij eigenlijk dit overgedragen aan Jeffrey. Omdat ze erop vertrouwden dat Jeffrey dit op een goede manier zou voortzetten en zou uitbouwen. En dat is gebeurd.
1: Oh Jeffrey, en dat gaat goed nu?
2: Dat gaat fantastisch. Elk jaar hebben we meer dan 40 landen waar de dansers vandaan komen. Nou, bijna 1000 koppels van heel de wereld die in allerlei verschillende categorieën dan in Nederland komen dansen. Voor de hoogste eer eigenlijk. Hè? Als je het wereldkampioenschap kunt organiseren, dat is gewoon fantastisch. En dan daar komen mensen graag naartoe.
1: Nou, dat is heel goed om te horen. Dus morgen nog letten op de lijst staan. En ja, verder kunnen mensen zo naar binnen lopen.
3: Het is nu 12 uur, dus ze kunnen nog steeds naar binnen lopen. Er is wel een entreeprijs aan verbonden. Het is niet gratis. Maar ik denk dat het dubbel en dwars de prijs waard is om hier te kijken hoe mooi het is. Men kijkt vaak op televisie naar Dancing with the Stars en noem maar op. Maar hier is het live, hè? En dat is echt anders, hoor.
1: Ja, ik heb zelf dat gevoel ook. Ik kwam binnen en ja, fantastisch mooi. Hey, mag ik jullie bedanken voor dit hele fijne gesprek?
2: Zeker, dankjewel. En fijn dat je er was. En ik hoop dat je nog even lekker blijft genieten van het mooie wat je hier ziet op de vloer.
3: En ik kan er alleen maar bij aansluiten. Ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Dirk, voor dit mooie gesprek. En wij gaan nu, ik hoorde het eindtune, wij gaan afsluiten. Moest even afwachten wat er kwam. En tot zover dus de 2 uur kopwijzer van deze zaterdag de 30e mei. Volgende week hebben we weer een nieuw programma en zit op deze stoel anderhalf uur lang Kimberly de Jonge. Lubbingen de Jonge moet ik zeggen. En het eerste half uur mag ik weer doen wat politiek betreft. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Het komende uur. Opgepast.
1: Herman van Hien.
0: Dus riemen vast.
2: Zo.
3: Wat een weer.
2: Ik denk ik begin eens met dit. Ja, waarom ook niet. Je kunt ook beginnen met, weet ik veel... John Woodhouse. Zag ik John Woodhouse op zoek binnenkort? Ik dacht even, John Woodhouse, jij kent hem niet, ik ken hem wel. Zo oud ben ik al namelijk en postaat werk nog steeds. John Woodhouse, dat was iemand die speelde op een elektrische accordeon. Nou was dat echt wel, dat je zegt van elektrisch is een groot woord, maar hij was wel elektrisch. Ja. Ik vind het niks te maken met het programma, maar het schiet persoon eerst te binnen. Kan, wacht even, als ik nou John Woodhouse, ik klik even Woodhouse in. Ga je van het goede zelf, maar zo weet ik het. Oh. Is dat met house? Ja, hè? Aha, oh, dat is goos. H-U-S-E. Zo slecht met typen. Ogenblik hoor, kom eens mee. Druk bezig nu. Je moet toch wat met je tijd.

0: dat ik ook.
1: Ach, dat is jou. Zo weinig moedhoud. Dit was... Dus ik denk van, wat was nou Woodhouse? Nou, dat zeg ik. Dit is Woodhouse.

0: kijk, een hoogtepunt in dit programma. Nou, ik heb het programma van Centraal, dus dat gaan we zo even doen. Morgen een Radio Centraal met Centraal Lokaal. Trouwens maar 1 uurtje, want er is geen voetbal meer. Dus wat dat betreft is het gauw afgelopen.
1: Het volgende gedicht is geschreven door Clarissa. En Clarissa schrijft: ik zat

0: want die duif scheidt me net om. Nou, dat is wel een goed begin voor de show, dacht ik, hè?
1: Aardjes, praatjes en veel meer. Herman van Hien, zelfs voor de sfeer. Zo, nou weer.
0: Nou.
1: Plaatjes, praatjes en veel meer.
0: Ik doe mijn uiterste best.
1: Herman van Hien, ja. Zelfs voor de sfeer.
0: Dat betwijfel ik ten eerste. Oh. Komende twee uur doe ik het weer met jou op deze zender. Leuk dat jij luistert. Blijf erbij. De leukste muziek komt voorbij hier. Bij Edwin Wissels. Ik heb te veel velden los staan op mijn computer, zie ik. Maar goed. Nou, einde.
2: Ben jij de DJ?
0: Ja!
2: Ze laten hier ook echt iedereen draaien.
0: Ja, hè?
2: Tering, wat een kutmuziek!
0: Nou, ik vind het wel leuk om te praten.

0: sun.
1: Like a morning sun, the six string serenade. Je hoort Sommieu en het komt van de hele, al die opnames van Sommieu. Het staat op één cd. Nou ja, op MP3 tegenwoordig. U weet het misschien niet, maar laten we gaan. Want om te zorgen voor een goede aan- en afvoer van het waterschap start het waterschap Drents Overijnlense Delta. En dat is afgekort de WDO Delta. Jawel. Weer met het maaien van de waterbodems en de oevers. De betekent goed onderhouden sloten, weteringen en kanalen helpen om het water af te voeren bij neerslag en aan te voeren in droge perioden. Nou, gisteren was er behoorlijk wat neerslag. Want we hadden een van de afvoerpijpen op dak verstopt. En dan gaat het binnen ook regen. Ja, kleinigheidje houdt altijd. Tijdens het maaien wordt rekening gehouden met nesten, dieren en allerlei kwetsbare dingetjes die aan de oevers liggen. Maar dat alles gebeurt zonder dat het werk stil komt te liggen. De Delta maait met een I en niet met een L. Maait de oevers en bodems van kanalen en sloten voor de goede aan- en afvoer van water. Hiermee probeert het waterschap wateroverlast of watertekort zoveel mogelijk te voorkomen. Ik heb het wat over. Maaionderhoud is trouwens wel kostbaar. Daarom is het niet te veel, maar ook niet te weinig, het uitgangspunt. De Delta houdt rekening met functies van de kanalen en sloten en levert daar waar mogelijk is maatwerk. Je kunt denken aan voldoende water voor landbouw, natuur en recreatie. Ieder jaar werkt het waterschap met de nodige voorzorg. Dat moet ik wel natuurlijk, want al die kleine beestjes die overal rondlopen, die denken ook van, oh, verdorie. Dus vandaar. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde plant- en diersoorten. De medewerkers hebben een overzicht van de plant- en diersoorten bij zich. En als ze ze vinden, dan maaien ze om de nesten heen. Daarnaast blijft het op plaatsen waar het mogelijk is begroeiing staan, zodat het water wordt vastgehouden, want dat is heel belangrijk. En de biodiversiteit gaat verbeteren. 70% van de sloten en kanalen blijft ongeveer in de zomerperiode de begroeiing staan aan één oever. Nou, dat is lekker. Delta biedt trouwens het maaisel aan de aangrenzende agrariërs. Het maaisel kan worden gebruikt, dat wisten we niet, maar ik vertel het even. Het maaisel kan worden gebruikt als bodemverbeteraar op deze landbouwpercelen die ze hebben. De agrariërs kunnen zich aanmelden op de website van het waterschap. Dus als je agrariër bent en je denkt van, oh, ik wil het hebben, dan moet je op de website van het waterschap. En dat is wdodelta.nl maaien. De kringloop van het maaisel blijft hierdoor klein en bespaart op de afvoerkosten en de CO2-uitstoot. Dus dat alles. Hè? Zoals je ziet weer. Circulariteit is in de gemeente Steenwiegeland een groot goed.
2: Hè? Ja toch?
1: Oh, ik heb een map met instrumentale muziek ontdekt. 1800 nummers. Even kijken. Dit is ook. Oh. Ach, zo'n leuke muziek. Ik heb nog wat gevonden. Even kijken wat dat is. Hallo. Het is veel te snel, zo'n Olderman.
3: Je hoort alles op RTV Slos.
4: De zon maakt het warm. De hits maken het heet.
1: Nieuwe zingen van de editors van de Big 105 en op DAP, kanaal 11B. En ook via het internet natuurlijk. En via de website van Streken Omroep De Werven. Zeg het maar even, editors.

0: heel fijn. Dat was Vanessa Dollinger met een O in het midden. En Vanessa Dollinger met een O in het midden zei hey, hey. En daarvoor de nieuwe zinger van de Editors op Editors Los. Call it in.
1: Onder kabel, radio, tv en internet. Dit

0: Michael.
1: Ik was een mee zingen.
0: Dean Lewis, Escape. Nieuwe zinger van Dean Lewis, Escape. En daarvoor hadden wij Kylie Minogue. Heel klein meisje, maar zingt heel lang al. En is eigenlijk best een groot meisje, wat dat betreft artiest. Ze is ook nou, de bankrekening is groter als meisje. Light Up heet dat. En het komt van een Netflix-documentaire... die gemaakt is over Kylie Minogue. En dan nu...

0: Nederland. Weerbericht.
1: Er staat in het weerbericht dat de zon goed haar best doet. En dat klopt wel aardig. Het wordt zo'n 24 graden en een zwakke tot matige noordwest tot noordoostenwind op dit moment. Vanavond en vannacht is het helder weer. Er gaan mistbanken ontstaan met een minimum van 10 tot 14 graden. En dan kijken we naar zondag. Dan is het een dag met regelmatig zon. De wind komt uit westelijke richtingen, is zwak tot matig. Temperatuur 19, 23 graden. Avond en nacht kans op een buitje. En dan is de temperatuur zo'n 13 graden als minimum. Aluminium. Maandag kan er ook een buitje voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. Heel fijn. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden en in de nacht is het 14 graden. Dus de elektrische deken, voor zover die nog hebben liggen, die kan best weg. Ja, beetje kerelijk aan zonder elektrische deken. Dus bij mij blijft die liggen. Dinsdag brengt de regen later buien en er kan zelfs nog onweer bij komen. Ook woensdag is het niet een echt droge dag. Temperatuur gaat deze dagen liggen zo rond de 20 graden. En het moet wel weer beter weer worden. Want binnenkort zijn de vestingfeesten in Steenwerkstad. En die zijn altijd wel heel gezellig. Ik heb van de week even gekeken wat er allemaal op is. Dat zijn hele leuke dingen. Ja. Meppeldag is ook leuk. Wat zeg ik nu? Whatever. Ah. Even kijken hoor. De nieuwe single van de Stones heb ik gisteren geprogrammeerd. Dus die komt vandaag voorbij. Met In the Stars. Death. We gaan een lange zomernacht beleven met Joelle. Met puntjes op de L'en. Staat in haar naam. En laten we beginnen met Madonna en Sabrina Carpenter. And bring your love. Soms is het net radio. Ik zeg al heel soms.
2: Herman van Hien.

0: lange zomernacht. Ik weet het mensen niet, maar bij ons op de website en op de website van Streek op de Werven, daar staat een berichtje over het fietspontje over de Tjonger ten noorden van Oldenlamer. Want dat bluggetje, dat fietspontje dus, dat blijft ook na 1 juni buiten gebruik. Dus als je denkt, naar morgen, ik kon er ook... Nee, dat kan niet. De betrokken gemeenten die werken op dit moment aan maatregelen, maar een snelle oplossing wordt niet snel verwacht. Want het is een martelwerktuig, tenminste, zo staat het bij de ambtenaren bekend. Ja. Je kunt ook wat vinden op de vereniging Vrienden van de Veerponten. Daar staat nog vermeld dat het dingetje dus niet tot 1 juni gestemd is, maar het is dus gewoon na 1 juni ook nog gestemd. De woordvoerder van de gemeente Westerlingwerf, dat is Brenda ten Hoeve, die zegt, de data van 1 juni komt niet van ons en dat gaat het ook niet worden. We zijn wel druk aan het onderzoeken of er een oplossing is. En dat bedoel ik een noodoplossing. Daar hopen we binnen 2 weken uitsluitsel over te krijgen. Maar ook dan is de verwachting, zegt ze, dat de pont langer uit de vaart blijft. Samen met de Frieske Marren kijken we naar verschillende opties. Denk aan een ander pontje en aan de inzet van vreugels. Ja, die gaan dan de mensen op de schouder nemen en dan door dit vormen. Dat zijn geruchten, maar ik weet niet of dat... Als je wel eens langskomt, zijn 2 veerpontjes, de Tjonger en Over de Linden bij Oldenamer, bij Oldenmarkt, die kampen dan vaker met mankementen en onveiligheid. Het zijn pontjes die door de fietsers zelf met de hand bediend moeten worden. Daarbij moet een lange en zeer zware ketting worden opgerold om de pont te verplaatsen. En dat is nogal een forse inspanning en daarom is het ook echt een martelwerktuig, staat hier. Nou, daar kan ik me wat voorstellen. Goed. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, daar is, zijn ze niet over uit. Brenda ten Hoeve zegt nog, Nederland telt 33 veerponten die op dezelfde manier, dus niet elektrisch worden bediend. In ons geval is het bovendien een van de grootste oversteken in Nederland. Kijk, zo leer je nog eens wat bij de lokale omroepsteam. Voor de ouderen is het daarom nog wat pittig, zegt ze, om de zware ketting handmatig op te rollen. Verder is de pont gevoelig voor wind en drijft dan ook nog wel eens af. Ook de getroffen maatregelen, zegt ze, hebben niet ervoor kunnen zorgen dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is. We kijken nog wel naar een oplossing, maar de verwachting is dat er voorlopig niet een oplossing komt en dat de pont dus langer buiten gebruik blijft. Morgen in het programma van Centraal Lokaal, tussen 1 en 2, kunt u luisteren naar de wethouder van de gemeente Westerlingwerf. En dat is, ik heb het opgeschreven en staat ook op papiertje, Tom Hartog. Hij is zo rond een uur of 20 voor 2 in de studio bij Radio Centraal en zal dan wat gaan vertellen over het pontje, over... Over de dinges. Over de vaart. Misschien is dat dus een... Nee, ik dacht van nou, dat is leuk. Misschien kunnen ze met Giet horen wat... Ze heeft met Roel Boer wel gezegd, hoe hebben jullie dat gedaan? Want er zijn mogelijkheden natuurlijk. Hè? In het kader van bovenlokale samenwerking. Lijken een streek omroep. Morgen dus in het programma Centraal Lokaal aandacht voor het pontje wat langere buitenwerking is dan verwacht. Want eerst moet het martelwerktuig. Het martelwerktuig moet eerst worden opgelost. En dan kun je erover. Oh, en dan kun je, wacht even, dan kun je weer over. Druk de verkeerde in. Ja.
1: Verfrissend anders.
0: Wie?
1: Herman van
0: Oh, die.
1: RTV.

0: 8 minuten over 4. En je hoorde de second voice. Je tweede stem. Best moeilijk zingen zo. Ach, man. Let me be.
1: Don't stop.
0: Nee. Ik laat je instappen, jongen. We gaan richting in de klok van 4, vandaar dat het nu 7 minuten over 4 is. Dus
2: Musical Power Herman van Hing.
0: Met Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez zei, I can't get enough. Kan er niet genoeg van krijgen. Dames en heren, luisteraars, kanariepieten en al die andere viervoetige, dan wel tweevoetige beestjes. En all those critters. We gaan er even uit voor het nieuws. Zo bij je terug. Jacques Herp en Manuela 2.0.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: minuten over het 16e uur. En dat betekent dat het 5 minuten over 4 is. Ik heb beter gelijk kunnen zeggen eigenlijk. Dames en heren, welkom bij het tweede gedeelte van dit programma. Voorafgaand aan de echte radioprogramma's zoals ze zijn. De tiprate van Bert van der Laan, Edwin Integreter, Backwards van André van Dekken. Tussen 7 en 8 op deze radiozenders. Want we zitten niet alleen op 1, we zitten op 2 en we hebben een DAB. Dus het is wat tegenwoordig. Hè? Digitale audiobroadcasting heet dat. Dus van die, dat is ontvangst, die doet het of die doet het niet. Dus dat scheelt een stuk. Ik schrik me ineens steeds te pleuren, zeg ik in de ouders, en ik weer die zijn. Nee, dan is het gewoon even dat wegvalt. Ik heb dan allerlei visioenen van computers die in de rug. Maar goed. Ik moest iemand feliciteren, zeg ik net. Dat kwam net binnen. Ben ik, oh, hier. Xavier Blok, je kent hem niet. Die is op dit moment clubkampioenschap van de schaakclub Steenwijk geworden. Jawel. Vorig jaar lukt het nog niet, dit jaar wel. Hij is ook, heeft een zodanig puntenaantal dat directe belagers Xavier niet meer kunnen inhalen. Ik vind wel dat ik aan hem mee schaken. En zo. Monopoly vind ik ook heel moeilijk. Xavier die heeft alle partijen in de onderlinge lentecompetitie gewonnen en nam dus aan passant ook nog het lentekampioenschap mee. Kijk maar toch. Dan zijn er nog twee jongens. Louis Beuving, hij is jeugdtalent opererend in de schaduw van Blok. En Peter de Korver, zij gaan aanstaande dinsdag strijden voor plek 2. Dat is de 12e en de laatste ronde. Dus aanstaande dinsdag ook nog. Skoem of het skaak, dan wel. Dingensbord, weet je ding? Danbord, ja. Ondertussen ben ik weer 3 minuten verder. Dat scheelt weer. Nou, zal ik even
1: goedemiddag
0: zeggen. Paul McCartney heeft een nieuwe cd uit. Heeft een aantal dingen achter elkaar gezet die vroeger een cd waren. Nu kun je ze op YouTube vinden allemaal. En op dit station hoor je Paul McCartney nu met Come Inside. Afgelopen.

Niet alleen de nieuwe zinger van Paul McCartney, maar ook de nieuwe zinger van Jeroen van der Boom. En Jeroen van der Boom zingt over een luchtballon. En Paul McCartney was eerder aan het wachten. Zo'n slecht draaien.

0: 16:17 digitaal. 17 minuten over de rock. Oh nee, 13 minuten over de rock. Ja, andersom denken. Heel belangrijk, andersom denken. De gouden glans. De gouden glans van RTV Stor straalt eraf van onze twee elementsantennen met shampoo door Trouble. Trouwens andersom.
1: Yester Blay.
0: Een beetje omdenken dan, hè? Door met de muziek. Gaat zo snel zo. Ach, en hij dan 71 vindt, kun je het moeilijk beelden. Ach, man. Net zoals plastic, dat moet ik bijhouden. Tijd voor 5 and everybody get up.

0: Niet drop the mic 5, maar drop the mic en dan 5. Everybody get up. Allemaal opstaan, dames en heren. En de rest van het volk. En dan nu, tijd voor een berichtje over het Repair Café. En het Repair Café, ik weet niet of je wel eens kijkt naar die reclame. Dan zie je daar loopt een wat oudere man met een koffieapparaat onder. Die gaat naar buiten toe. Komt de buurman naar buiten. Die zegt, goedemiddag. En dan gaat die oude man praten. En dan is er dus iemand die een oortje heeft. Van de week reed ik naar de studio hier. En ik had de beide raampjes los van de voorkant, links en rechts. Anders denk je van, die heeft hoornaamluis. Nee, ik heb gewoon links en rechts ook. Die gaan automatisch. En toen reed ik langs een mevrouw en die was... Kan je aan deze week? En ik ga vanuit, middags naar de straat staan. Ik denk, tegen wie praat die? Maar die was ook handsfree aan het bellen. Wandelend. Ik heb er even getoeterd, maar dat werd niet in druk afgenomen. Terugkomend op het Repair Café, waar het koffieapparaat na de tijd gerepareerd is en ze met z'n tweeën een bakje koffie drinken. Op zaterdag 6 juni kunt u vanaf 10 tot 2 uur naar de kringloopwinkel in Tuk, want daar is het Repair Café weer geopend. En zij staan op de bovenverdieping. De vrucht staat dan klaar om samen met uw kapotte apparaten, koffieapparaat, ik noem maar wat, voorwerpen en ook textiel te repareren. Stel dat je dit kapot is, zij doen het gelijk en ondertussen kun je koffie drinken. Denk daarbij aan kleine huishoudelijke apparaten die kapot zijn, kleding, speelgoed of andere spullen die eigenlijk nog te zonde zijn om weg te gooien. Dus die verdienen gewoon een tweede leven. De vrijwilligers hebben dit keer gezegd dat ze geen zomerpauze willen houden. Het Repair Café is daarom ook in juli en augustus geopend. En steeds op de eerste en derde zaterdag van de maand. Dus als u denkt van, hé... Hey, ik laat toch even dat apparaat repareren wat zo lekker trilt. Dan kunt u dat rustig doen. Neem de kapotte spullen mee. Houd er rekening mee dat de reparatie veel tijd kost. Het is de bedoeling dat u tijdens de reparatie aanschuift en meekijkt. Ja, dat is soleer tenminste hoe de batterij in een afstandsbediening moet. Dat is het. Ik heb nog eens dat ik... mijn afstandsbediening doet het niet meer. Ik zeg, nou, ik kijk wel even. En dan ga ik uitleggen hoe een plus en min werkt van de batterij. Dat komt totaal niet aan, maar je denkt nog bij jezelf van... Ik probeer wat... En daarna zeg ik dan... Goedemiddag. Oh ja, ik werd vanmorgen wakker. Dat hij wel eens wakker wordt. En toen... Wacht even, toen had ik... Toen had ik even iets in het hoofd. Wat nu al draait, maar dat moet nog niet draaien. Oh, rustig aan. Ah, man, dat gaat doen. Ja. En dat komt omdat ik gisteren zat te kijken naar VI vanuit Curaçao. En dan weet ik nu wakker. Het is er wel. Dat je wakker wordt, is er wel. Maar dan weet ik niet, het is er wel. En dan moet ik een gebit nog in doen. Nou, ik ga je vertellen. Dan kom ik... Sorry.
1: We doen hier met z'n allen alvast de warming up. En we hebben een mascotte.

Tijd voor Melanie C. En Drum Machine. Daarna tijd voor een Duits plaatje. Dat is een Duits plaatje. Na deze plaat. Houd er rekening mee. Ik denk dat ik weer...

0: hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Tel die maar even met ons mee. Wij doen het vanaf nummer 30. En dan vonden we meteen de eerste nieuwe binnenkomer van de Brotherhood of Man, Papa Louis. 29, hij was goed voor zijn moeder en wat hij voor de rest deed, niet meer over naar huis schrijven. Vader Abraham. 28, de Sleepin' Back, Grupo Sportivo. En 27 hadden we Go West van The Village People. Rendezvous 602, mooie plaat. UK 26 nieuw en dan van 30 naar 25, Roxanne van The Police. 28 naar 24, Voyage. En van 27 naar 23, Lavender Blue, gezongen door Mac Kissoon. Productie trouwens van Eddie Owens. Wist u dat bij deze? Buddy Killen produceerde Joe Tex en die schreeuwde er flink op los. Op nummer 22 in Loose Caboose, gestegen van 26. En daarnet hadden we de band van Kurt Hauenstein uit Duitsland. Supermax en African Blood. Steg van 24 naar nummer 21. Dat gaan we zo meteen voor je doen. We gaan Manfred Mann draaien met zijn hele Earth Band. En een leuke plaat ook nog. Don't Kill It, Carol. We stijgen vanaf 23. En let vooral even op de gitarist. Die heeft namelijk een slangetje in zijn mond. En daaruit komt niet alleen het geluid van...

0: is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. Nederlandse top 40.
1: Vlakken wij niet de tipparade eventjes uit, want pardon, dat is toch altijd wel het voorportaal. Zonder tipparade kom je bijna de top 40 niet in. Het lukt zo heel af en toe. Maar voorlopig voor deze platen die we allemaal draaien, die moesten eerst toch een traject afleggen. Twee Nederlandstalige platen achter elkaar. De eentje komt uit Antwerpen zometeen. Zijn heren van The Strangers. Maar voorlopig eerst gewoon uit Polderland met de heren Havenzangers.
2: Dit

0: music of yesterday still lives on. The go-go sound of...
1: Daarnet hoorde je de zangstem van Edward Rekers. En die zong The Phantom of the Night in loondienst bij Kayak. De groep van natuurlijk de familie Scherpenzeel en de rest van het spul. The Phantom of the Night was nummer 17. Voorafgegaan door nummer 18, The Strangers uit Antwerpen. En dit is 16, Oliver Onions.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Even terug naar toen. Wereldwijd via streaming audio. De techniek van internet en de sfeer van Middengolf. Hier is Bert van der Laan. De Tipparade.

dat klonk dat serieus. En dan hebben we het over het plaatje, hè, wat op nummer 15 genoteerd stond in week 22, 1979. De broertjes Bolland zongen over melodrama. Nou, dat zou het ook wel worden, want het plaatje is tegen een beetje tricky, maar één plekje. Vanaf 16 naar nummer 15. Dan weet je het gevolg vaak al, die gaat genadeloos floppen. Maar het kan ook anders, je weet maar nooit. Melodrama wordt opgevolgd door nummer 14. En wat vinden we daar? Een leuke plaat geproduceerd door Francis Goya. Jawel, die man met die gitaar en de helaas vermoorde Bart van der Laar. Intro disco.

0: is een indringende film en het is rempel ook een indringend stukje muziek, gespeeld door Hank B. Marvin van de heren Shadows. Cavatina, oftewel het thema van The Deer Hunter. Dit is een leuke, er is opnieuw ook uit Amerika, Rick Ocasek met zijn Cars.
1: Dit is de

0: Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Telt u maar even mee, we doen dat vanaf nummer 20. Uit het vorige uur nog Don't Kill a Carol van Manfred Mann is een hele Earthband. 19 was Gretje uit de Polder, ooit al eens gedaan door Eddie Christiani, maar nu door de Havenzangers. 18, de Rijkswacht van de heren Strangers. En op 17, Kajak met The Phantom of the Night. De mannen van Sandokan, Six Ways, werd gedaan door Oliver Onions op nummer 16. En dan uit dit uur het melodrama van de heren Bolland op 15. 14 was Intro Disco door Discotheque, een beetje voorloper van de Stars on 45 ook. En op 13 vonden we de Stylistics met The One Night Affair. Van 29 naar 12 omhoog, flink dus naar boven, de Shadows. En op 11 daarnet een spiksplinternieuw van de Cars. En die heette My Best Friend's Girl. Now, I'm with the countdown.

0: Longtail Ernie.
1: Nummer 7.
0: En natuurlijk al die shakers van hem in Witches. Een van de laatste hitparadefeiten van Arnie Treffers. En daarna zou hij zo'n beetje naar Denemarken gaan emigreren. En daar is hij helaas ook veel te vroeg overleden. Longtail Ernie werd voorafgegaan door de nummer 9. Het was Roxy Music met natuurlijk Dance Away. Zijn we nu toe aan 7, dat hoorde je al. De zanger van The Shoes was zo ineens eind jaren 70 een tijdje zoek. Toen bleek hij een discoster te zijn, onder andere in Japan en in Frankrijk. Hier is Theo van Es.

Komt u maar even op mijn eiland. Alleen als je dat met Richard Finch gaat doen, een van de heren van Casey and the Sunshine Band. Weet ik niet wat er allemaal gaat gebeuren, want die schijnt ooit nog eens in een later leven opgepakt te zijn voor het bezit van nogal wat kinderporno en dat soort zaken. De voormalige bandmate, natuurlijk ook producers companion van Casey, Harry Wayne Casey. De meneer die het vocale geluid van Casey and the Sunshine Band verzorgde. En natuurlijk waren ze samen verantwoordelijk voor de composities. De meneer die je nu gaat horen, die was er al in de jaren 60, was een van de leden van The Hurt, samen met Peter Frampton. En daarna werd hij ook nog lid van Stan.

0: van houden. En gelukkig waren er anno 1979 aardig wat fans van deze dame, Patti Smith.
1: Dit is de Tipparade. Presentatie Bert van der Laan.
2: Ik word gek.
1: Nummer 3.
0: We hoorden natuurlijk Patti met haar blote voeten op nummertje 4. Deze band is toch een beetje treurig aan zijn eind gekomen, zou je kunnen zeggen. Want de producer en vooral ook drummer, leadzanger, wat was die allemaal niet meer van deze groep, is helaas ook veel te vroeg overleden. Op nummer 3 vinden we Going Back to China. En hoe heette die drummer dan van die band? Inderdaad.

0: heeft ze allemaal op een rijtje.
1: In dit geval de nummers 10 tot en met 2. Want wat er opeens staat, hoor je zo meteen wel van me. Voorlopig 10, Woman was dat van The Walkers. 9, Dance Away. Vanaf 25, Roxy Music. Van 9 naar 8, Witches, Long to Learn and the Shakers. En Theo van S van 14 naar 7 met As Long as It's Love. Op 6, Casey and the Sunshine Band. 7 naar 5, Andy Bowne met Another Shipwreck. En Patti Smith op nummer 4, Dancing Barefoot. Van 10 naar 3, Diesel en Danette. Van 3 naar nummertje 2, Ben Kramer. Luister het toch eens.
2: Oh ja? Ja.
3: Radio Veronica's alarmschijf.
4: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.
5: Alarm, alarm,
6: doei.
1: Dank voor het luisteren. We hebben er nog eentje voor je en dat is Gila.
7: En dit is de nieuwe alarm.

In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie

0: coalitie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1673e uitzending van Backwards. En ja, het is nog net mei, dus met andere woorden, we gaan weer terug naar mei 1971. Ja, Bert van der Laan die zat er natuurlijk een beetje dichtbij. 1979 is altijd nog een mooi jaar natuurlijk. Het is muziek uit de jaren 70. En Bert heeft gewoon alles op vinyl. Dus ik zou zeggen, Bert van harte bedankt natuurlijk voor die mooie platen. Maar in 1971 werd er ook hele mooie muziek gemaakt. Daar gaan we het straks over hebben, natuurlijk met de top 40. We gaan de LP's doen, de live-opnamen. We gaan dit keer een film bekijken. Nou, in ieder geval een film bekijken. We gaan er het zeven over hebben. En natuurlijk draaien we de begintune. En natuurlijk de gebeurtenissen van mei 1971. En dan hebben we bijna een uur lang hebben het gehad. Met andere woorden, wij dompelen ons onder in mei 1971 met de top 40 van 29 mei. Waarin Brown Sugar van 2 naar nummer 1 ging. The Soldier's Prayer van Oscar Harris van 3 naar 2. En Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan, die ging van 1 naar 3. Nou, die platen hebben we allemaal al gedraaid afgelopen weken. We gaan toch dit keer naar een nieuwe nummer 10. En dat was dit keer I Am, I Said van Neil Diamond. Die kwam in de vierde week, ging die van 12 naar nummer 10.

Ja, eigenlijk wel een iconisch nummer natuurlijk van Neil Diamond. I Am, I Said. Hij heeft het in 1970 geschreven tijdens een moeilijke periode in zijn leven. Het begint allereerst al met een screentest om de in 1966 overleden comic Lenny Bruce te spelen. Maar helaas, Neil Diamond wordt afgewezen. Hij schrijft die dag een aantal regels, tekst en nog een keer de melodie. En het zou uiteindelijk 4 maanden duren voordat het hem lukt de song af te maken. Je hoort natuurlijk ook heel veel strijkers, arrangementen noemen ze dat zo mooi. Nou, dat is in handen van de bekende arrangeurs Larry Moho Barak en Marty Page. Ik vraag me trouwens af of die laatste inderdaad familie is van de bekende Page van Toto. Ik zal het straks eens even op gaan zoeken. Goed, de volgende plaat die wij hebben, die staat op nummer 13. En ook die steeg een heel klein beetje, maar 3 plaatsjes in de 5e week. Ik heb het over A Day Begins van Greenfield en Cook. Deze eerste hit die schreven ze zelf en Jaap Egermond die verzorgde de productie. Greenfield en Cook, ze staan eigenlijk voor Rink Groeneveld en Peter Kok. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal dender, dus waarom zou je het niet Greenfield en Cook noemen? Ze maakten eerst deel uit van de Haagse Hurricanes. Die hadden 1 singeltje. En daarna vormden zij het duo Pop Shop. Peter Kok die heeft later nog een gooi gedaan naar het Songfestival met het liedje Pinocchio. En vertrok later naar Amerika. En volgens mij is hij later nog doorgegaan naar Chili, waar hij platenbaas is geworden. Met andere woorden, hier is A Day Begins.

Ja, en je kon het natuurlijk horen. Hè. Dit was Road and Never Leave Me Lonely. De muziekformatie uit Bergen op Zoom met hun enigste hit. Later waren er twee wisselingen. De leadzanger Nick van den Broeke ging solo verder als, jawel, Nick McKenzie. En dat had je ongetwijfeld al gehoord. Zijn producer was Jack de Nijs. En dat was inderdaad Jack Jersey, de schrijver van hun enigste hit. Road werd later trouwens wel de begeleidingsgroep van Jack Jersey. Hij bleef trouwens op 15 staan in de derde week. Deze plaat van Road and Never Leave Me Lonely. En even terugkomen op I Am, I Said, inderdaad hoor. Martin Page, het kan bijna ook niet anders, is inderdaad de vader van David Page, de oprichter van Toto. En hij heeft veel meer gedaan dan alleen het arrangement verzorgen voor I Am, I Said van Neil Diamond. Hij heeft ook samengewerkt met onder andere Peggy Lee, met Chet Baker, niet vergeten, Buddy Rich, ook al een hele bekende, en Mel Torme. Ben je weer helemaal op de hoogte. De gebeurtenissen van mei 1971 en ja hoor, het is weer ellende. Oorlogen en ongelukken vochten om een plaatsje op de voorpagina van de krant. En dat vroeger alles beter was, ja, dat is eigenlijk een klein fabeltje. Pinksteren, dat viel dit keer laat op 30 en 31 mei. Op eerste Pinksterdag voltrok zich een treinramp bij Duivendrecht. Het betrof een zware kop-staartbotsing waarbij de machinist een rood sein negeerde en met 115 km per uur achterop een stilstaande trein botste. Hierbij raakten 31 mensen die raakten gewond en helaas, er kwamen ook 5 mensen om het leven. Door de enorme klap van de botsing schoven de rijtuigen in elkaar en raakten zwaar beschadigd. Hulpdiensten, waaronder de politie en brandweer uit Amsterdam, moesten de slachtoffers met snijbranders uit de wrakstukken bevrijden. Het spoor was nog niet uitgerust met een beveiligingssysteem en waarschijnlijk was de machinist verblind door de zon, waardoor hij het rode sein niet opmerkte. Hij werd in 1972 door justitie vervolgd, maar de rechtbank in Amsterdam sprak van een noodlottig ongeval en legde geen straf of een veroordeling op. De Nederlandse spoorwegen zou de machinist later weer in ere herstellen. En op tweede Pinksterdag is het vaak druk in Nederland en het was in 1971 absoluut niet anders. Ook de Elfstedentocht werd verreden. Een aantal deelnemers, 1000. Waaronder de 9-jarige Roland Bijlsma uit Utrecht. Officieel moest je minimaal 16 jaar zijn, nu trouwens ook nog. En Ronald zou alleen een klein stukje meefietsen met zijn vader, maar het ging echter zo lekker en voortvarend dat hij 235 kilometer op de fiets bleef zitten. Van de voorzitter kreeg hij geen medaille, wel een plak chocola. Sinds de jaren 80 fietsen er elk jaar niet 1000, maar 15.000 fietsers mee. En ook dit jaar was er weer eentje, 12 jaar was die, die de hele 235 kilometer uitfietste. En op zaterdag 15 mei 1971 stortte tijdens een besloten feest in een plaatselijk restaurant onverwachts de vloer van de feestzaal in. Het ongeluk gebeurde in het Franse Salange, wat in de Franse Alpen ligt. Tientallen gasten vielen meters naar beneden, waarbij 13 mensen om het leven kwamen. En er kwam nog een slachtoffer bij, namelijk de burgemeester. Hij pleegde 2 weken later zelfmoord omdat hij persoonlijk aansprakelijk werd gesteld. Hij werd namelijk uit zijn ambt gesteld en hij had het bruidspaar de zaal ter beschikking gegeven, hoewel het pand al jaren niet meer werd gebruikt als feestzaal. En om de ellende nog maar even compleet te maken, in het Pinksterweekend, zo stond in de krant te lezen, vielen maar liefst 25 doden in het verkeer, mede door dronken bestuurders. Jawel. We gaan terug naar de muziek, want de LP's, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. En een van die LP's is uit 1971. Hound Dog Taylor en de House Rockers. Zowel het debuut van Taylor als ook het platenlabel Alligator. Het label werd opgericht door Bruce Iglauer met een specifiek doel een album van Taylor uit te brengen, nadat hij er niet in was geslaagd om Bob Koester, destijds zijn baas bij Delmark, over te halen om Taylor een platencontract aan te bieden. In het eerste jaar werden 9000 exemplaren verkocht. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 over de toonbank gegaan. Naast Taylor op zang en slidegitaar hoor je Brewer Phillips op gitaar en Ted Harvey op drums. Met andere woorden, hier is Hound Dog Taylor en de House Rockers. MUZIEK

Ja, ik zei het al, 1971 is echt een jaar met prachtige platen. Zowel singeltjes als ook LP's, als ook live-opnamen trouwens. Manna van Brad, en je had ongetwijfeld het nummer wel herkend. If, het is de groep van David Gates, die inmiddels 85 jaar is. Manna was de derde LP en in Amerika leverde het een gouden plaat op. Het kwam uiteindelijk ook op de 21ste plaats terecht in de Billboard-lijsten. If kennen we trouwens ook nog als hitsingeltje van Telly Savalas, die in 1974...

0: Debuut uit 1971. En het heet gewoon Sutherland Brothers and Quiver. En je hoorde Sleeping Dog. Het is een Schotse band van Gavin en Ian Sutherland. En die laatste is helaas in 2019 overleden. Gavin is inmiddels 74 jaar. Hun eerste single, en dat was ook het eerste nummer van deze debuut-LP... dat was The Pie, en die werd uitgebracht onder dit contract... en het was een bescheiden hitje in januari 1972. Hun volgende single was Sailing, die veel op radio werd gedraaid... maar commercieel geen succes had. Alleen later werd het wel een nummer 1 hit in Engeland... toen het werd gecoverd door niemand minder dan Rod Stewart... En daar weer voor dus niemand minder dan Hound Dog Taylor en de House Rockers met Held My Baby Last Night. Het debuut van Hound Dog Taylor en ook het debuut van de platenlabel Alligator. Ja, 2 minuten over 19:30 en dan weten we wel hoe laat het is. Dan gaan we even televisie kijken. Onder andere een Wereld op Wielen, waarin dit keer 6 auto's in de populaire prijsklasse van 7000 gulden werden vergeleken. Het waren de Opel Kadett, de Ford Escort 1200, de Renault 6, de Simca 1100, de Volkswagen 1302, hele mooie wagen trouwens, en de Fiat 128. Misschien heeft u zelf wel eens een keer in dat karretje gezeten. Verder ook nog eens een keer een lach en een traan. Het populaire show met volksmuziek gepresenteerd door Johnny Hoes. In het programma vooral Smartlappen, het Nederlands levenslied... en de zangeres zonder naam die het vaste middelpunt was. Maar we moeten ook even aandacht besteden aan de films... want in 1971 kwamen er prachtige films uit... zoals A Clockwork Orange, The French Connection, Dirty Harry... en Willy Wonka and the Chocolate Factory met Gene Wilder. Maar dit keer aandacht voor A Fiddler on the Roof... een musical film uit 1971... die voor de muziek in 1972 een Oscar won. De film die speelt zich af in 1905 in het fictieve dorp Anatevka... Een typisch dorp waar vooral Joden wonen en ergens in Oekraïne ligt. Onderdeel van het Joodse vestigingsgebied in het Russische Rijk. Tevi, een arme Joodse melkboer, vergelijkt het leven van de Joden van Anatevka... met dat van een violist op het dak... die de traditie gebruikt om een aangenaam, eenvoudig deuntje te gaan spelen. Zonder hun nek te breken. De muziek voor de film werd gedirigeerd en bewerkt door John Williams... die kennen we nog wel natuurlijk... gebaseerd op het originele werk van Jerry Bock. En die Jerry Bock die componeerde vooral musicals en was actief op Broadway. Vooral in de begin jaren 60 was hij erg populair. Hij stierf in 2010 en toen was hij 81 jaar oud. En John Williams, jawel hoor, still going strong... want hij is inmiddels 94 jaar.
1: Traditions, traditions... Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.

Ja, mooie muziek hoor. Van de Climax Chicago. En die kennen we natuurlijk van de Climax Blues Band. En die hadden één hitje namelijk. Couldn't Get It Right uit 1977. Die heeft trouwens enkel de tipraden gehaald. Dus Bart van der Laan die zou hem sowieso gaan draaien. Maar de band was al in 1968 actief als Climax Chicago Blues Band. In 1971 kwam Tightly Knit uit. Het album deed echter weinig. Goldplated is het succesvolste album uit 1976... met natuurlijk die hitsingle waar we het al over hadden. En dit was een opname uit 1971 en het heette Shoot Her If She Runs. Dat is inderdaad de titel, kan er ook niks aan doen. En daar weer voor natuurlijk Eric Clapton en The Presence of the Lord. De opname is van Derek and the Dominoes uit december 1970. En in 1971 werd deze live-opname uitgebracht. Clapton die schreef dat tijdens zijn Blind Faith-periode. Tot zover in ieder geval eventjes de live-opnamen. En we hebben nog een paar aardige nieuwsberichten. Want ja, de voetbalcompetitie was nog altijd aan de gang. Het was reuze spannend. Zo spannend zelfs dat de kampioenswedstrijd tussen Ajax en Feyenoord rechtstreeks werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Dat was toch wel een unicum. De wedstrijd werd gespeeld in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En Piet Keijzer zette Ajax in de 11e minuut al op voorsprong. Maar daarna was het woord aan Feyenoord door Overtjinval. Wie anders natuurlijk. En tweemaal Dick Snijder. Waardoor Feyenoord de koppositie overnam van Ajax. En dat zou zo blijven tot 6 juni. Feyenoord dus kampioen, gevolgd door Ajax, ADO en PSV. AZ 67 en Haarlem die moesten een treetje dalen. Haarlem die won maar één wedstrijd in de hele competitie, namelijk die tegen Excelsior. Misschien was Ajax wel met haar gedachten bij de finale van de Europa Cup 1 in Londen. Op 28 april werd een 1-0 nederlaag in een bikkelhard duel tussen Ajax en Atletico Madrid weggepoetst met een klinkende 3-0 zege door goals van Piet Keijzer, Wim Suurbier en Johan Cruijff. En dat betekende de reis naar Londen voor de finale op 2 juni 1971 tegen Panathinaikos. Een hele volkstammen maakten die reis naar Londen mee. En de radioprogramma's van Hilversum 3 kwamen die dag daar dan ook vandaan. Johan Cruijff was natuurlijk na de pauze de gevierde man met 2 treffers tegen Panathinaikos. Waardoor de beker met de grote oren meeging naar Amsterdam. En de oudheidkamer is sterk verwaarloosd en daarom roept de gemeente Steenwijk de hulp in van conservator de heer Kooi, die student is van het Biologisch Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. Volgens hem heeft Steenwijk goud in handen omdat er in Giethoorn al heel veel toeristen verblijven. Maar dan moet men wel weten dat er een oudheidskamer is en dan moet het er ook uitnodigend uitzien. Kooi kwam erachter dat veel voorwerpen niets met Steenwijk te maken had en daarom stelde hij voor om die spullen te ruilen met andere musea. Het is verder de bedoeling dat er een doorlopende expositie komt van oude voorwerpen uit deze streek. Het moet goed worden uitgestald en het moet van een tekst worden voorzien zodat men weet waarop iets betrekking heeft. Burgemeester Peter Molendijk was enthousiast en hoopt dat de oudheidskamer weer leefbaar werd. Molendijk was burgemeester tussen 1968 en 1978. Hij overleed in 2015 op 91-jarige leeftijd. En op 27 mei 1971 vond het ergste treinongeluk plaats in de geschiedenis van de Duitse Bundesbahn. In totaal kwamen 46 mensen om het leven toen een goederentrein frontaal in botsing kwam met een lokale passagierstrein. Het ongeluk gebeurde vlakbij Wuppertal. 46 mensen kwamen om het leven, onder wie 41 leerlingen van de Geschwisterschool in Radevormwald. Er waren in totaal 71 passagiers aan boord. De meeste waren leden van de 2 negendejaarsklassen van de middelbare school in Radevormwald, die met leraren en begeleiders op een eindexamenreis waren. De speciale trein had ongeveer 30 minuten vertraging op het moment van het ongeluk. Door de vertraging moest rekening worden gehouden met een goederentrein die in tegenovergestelde richting reed op het enkelvoudig spoor. Door een menselijke fout kwamen ze elkaar tegen, ook al omdat geen seinverkeer mogelijk was. Tussen de 7.000 en 10.000 mensen woonde de begrafenis op 2 juni bij, onder wie bondskanselier Willy Brandt. Met andere woorden, we begonnen met de treinongelukken en we eindigden er ook mee. We hebben natuurlijk It's 25 Years Ago en dat doen we nog steeds. En dit keer heb ik gekozen voor een opname van Louis Jordan and his Timpani 5.

0: Prachtig hoor. Louis Jordan en is Timpani 5, de rhythm and dance band, opgericht in 1938 door Louis Jordan. De groep bestond uit een blazerssectie van 3 tot 5 instrumenten en ze verzorgden in 1941 het voorprogramma van de Mills Brothers. Louis Jordan, die wordt wel de belangrijkste grondlegger van de rhythm and blues genoemd, samen met Joe Turner. En Louis Jordan is overleden op 4 februari 1975. Ik heb nog één plaat voor je. Ik vind eigenlijk wel dat dit de plaat is van mei 1971. Janis Joplin en Me and Bobby McGee. En daarmee sluiten we 1971 af. Volgende week gaan we naar 1986. Natuurlijk naar juni. En waarom? Dat vertel ik volgende week.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken. Busted flat in Baton Rouge, waiting for

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

already, babe.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Overijssel.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
2: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: RTV Slos. Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos. RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: En TV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos. RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.